0: Dus we waren er wel wat fier op. En plots, zonder aanwijsbare reden, verdwijnt het.
1: De Franse kustwacht heeft donderdag 157 migranten gered. Volgens de Franse autoriteiten probeerden ze in kleine bootjes illegaal het kanaal over te steken naar Engeland. De reddingsacties vonden plaats op verschillende plaatsen aan de noordkust van Frankrijk, waar telkens kleine groepjes migranten met een bootje de zee op waren gegaan. Velen waren op het water in de problemen gekomen. De migranten werden uit het water gehaald en aan land gebracht. François Englert is overleden. Hij werd 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Hij kreeg de erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-bosondeeltje, 50 jaar na zijn voorspelling. Collega Koen Wouters heeft meermaals met Englert gesproken en die Nobelprijs is terecht, zegt hij.
2: Hoe komt het dat dingen zijn zoals ze zijn en heeft daar een theoretisch sluitend antwoord op kunnen geven? We zitten in de elementaire deeltjesfysica en die bestudeert deeltjes waaruit alles is opgebouwd. Alle materie, alles wat we rondom zien, een tafel, een stoel, alles. En hij heeft theoretisch ontdekt dat er één elementair deeltje moet zijn, een boson, dat alles wat bestaat massa geeft. Uiteindelijk, 50 jaar na zijn theoretische ontdekking, is dat deeltje daadwerkelijk gevonden in CERN, in die grote deeltjesversneller. En daarom heeft hij terecht als allereerste Belg, als enige tot nu toe, ook die Nobelprijs Fysica gekregen.
1: Op het WK voetbal is de match tussen Marokko en Schotland net afgelopen. Het werd 0-1. Dat doelpunt viel al in de tweede minuut. Eerder won gastland Verenigde Staten met 2-0 van Australië. Daarmee heeft de VS zich verzekerd van de volgende ronde. Over een half uur start de match tussen Brazilië en Haiti. En om 5 uur neemt Turkije het nog op tegen Paraguay. En morgenochtend om 6 uur onze tijd spelen Japan en Tunesië tegen elkaar op het WK voetbal. Dat is een bijzonder match, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse bondscoach noemt het een hele eer en hoopt met zijn Samurai Blue de vele toeschouwers een mooie wedstrijd te bieden. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd bijwonen. Die wordt gespeeld in het Mexicaanse Monterrey. Vannacht blijft het minstens 18 graden en droog. Daarna een zonnige dag en tot 33 graden. In de loop van de dag komen er wolken en 's avonds is er kans op een buitje of onweer. Ook de volgende dagen blijven zomers met veel zon en maxima boven de 30 graden. Vooral zondag is er nog kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.

niet meer het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 4:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij de Anderlechtse Haard zijn verschillende documenten verdwenen. De sociale huisvestingsmaatschappij bevestigt dat zelf. Anderlechtse Haard kwam in opspraak na een panoreportage over onregelmatigheden bij de toewijzing van sociale woningen. Het gerecht voert sindsdien een onderzoek en ondertussen heeft ook het Brussels parlement een onderzoekscommissie opgericht. Gisteravond heeft de huurdersvereniging aan het gemeentebestuur van Anderlecht gevraagd om de Anderlechtse Haard onder voogdij te plaatsen. François Englert is overleden. Hij werd 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Englert kreeg de erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-boson-deeltje, een doorbraak op het vlak van de elementaire deeltjes. Collega Koen Wouters, die meermaals met hem heeft gesproken, vertelt hoe hij hem zal herinneren.
1: Als iemand heel slim en als een ouderwetse wetenschapper, een theoreticus die ging liggen, nadenken. Hij had een sofa in zijn bureau en ging nadenken tot hij de oplossing gevonden had. Gewoon met puur verstand nadenken. En dan iets ontrafelen wat de basis vormt van alles wat bestaat in ons universum. Hoe komt het dat dingen zijn zoals ze zijn? En heeft daar een theoretisch sluitend antwoord op kunnen geven. Dat is groots.
0: De Oekraïense president Zelensky heeft Wit-Rusland nog een week de tijd gegeven om zijn signaalversterkers weg te halen uit de buurt van de Oekraïense grens. Zelensky beschuldigt Wit-Rusland ervan dat het met die toestellen Rusland helpt bij aanvallen op burgerdoelwitten in Oekraïne. Als Wit-Rusland de signaalapparatuur volgende week nog niet heeft weggehaald, zal Oekraïne die zelf uitschakelen, zei Zelensky.

Zelensky. Hij deed die uitspraken gisteravond tijdens een persconferentie in Kiev bij het bezoek van de president van Honduras aan Oekraïne. Op het WK voetbal speelt Brazilië op dit moment tegen Haiti. Brazilië staat met 3-0 voor. Eerder vannacht won Marokko van Schotland met 0-1. En gastland Verenigde Staten versloeg Australië met 2-0. Over een uurtje komen ook nog Turkije en Paraguay tegen elkaar uit. En morgenochtend om 6 uur onze tijd spelen Japan en Tunesië tegen elkaar op het WK voetbal. Dat is een bijzondere match, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse bondscoach noemt het een hele eer en hoopt met zijn Samurai Blue de vele toeschouwers een mooie wedstrijd te bieden. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd bijwonen. Die wordt gespeeld in het Mexicaanse Monterrey. Blijft vannacht droog met zachte minima van zo'n 18 graden. Straks een hete zomerdag met veel zon en temperaturen tot 33 graden. In de avond kunnen enkele wolken uitgroeien tot een plaatselijke bui of onweer. De dagen nadien blijft het warm met maxima boven 30 graden. Vooral zondag is er kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Vijf uur, een heel goedemorgen. VRT-nieuws met Dominique de Preeuw. Van de 100 rijkste Belgische families hebben er 664 een vennootschap in het Groothertogdom Luxemburg, dat schrijft de Tijd. De krant baseert zich op niet-publieke gegevens die ze samen met Le Soir onderzocht. In driekwart van de gevallen gaat het om zogenoemde postbusvennootschappen. Die voeren geen activiteiten uit in Limburg, maar ze hebben daar wel een adres om er te profiteren van de gunstige fiscale regeling. Volgens de Tijd zou er zo 91 miljard euro aan onder meer beleggingen, luxegoederen en aandelen van Belgen in Luxemburgse vennootschappen zitten. Ook investeerder Mark Koeke heeft volgens de Tijd 4 Luxemburgse postbusvennootschappen, samengoed voor meer dan 130 miljoen euro. Bij de Anderlechtse Haard zijn verschillende documenten verdwenen. De sociale huisvestingsmaatschappij bevestigt dat zelf. Anderlechtse Haard kwam in opspraak na een panoreportage over onregelmatigheden bij de toewijzing van sociale woningen. Het gerecht voert sindsdien een onderzoek en ondertussen heeft ook het Brusselse parlement een onderzoekscommissie opgericht. Gisteravond heeft de huurdersvereniging aan het gemeentebestuur van Anderlecht gevraagd om de Anderlechtse Haard onder voogdij te plaatsen. Bij een botsing tussen twee passagierstreinen ten zuiden van de Engelse stad Bedford is een machinist om het leven gekomen. Een trein reed achter op een andere trein die op hetzelfde spoor richting Londen reed. Daarbij ontspoorde een wagon, raakte ook 89 inzittenden gewond. 11 van hen zijn zwaar gewond. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Op het WK voetbal heeft Brazilië zonder veel problemen gewonnen van Haiti. Het werd 3-0. Matheus Cunha scoorde 2 keer. Haiti is daarmee als eerste land uitgeschakeld. Eerder vannacht won Marokko van Schotland met 0-1. En gastland de Verenigde Staten versloeg Australië met 2-0. Zometeen speelt Turkije tegen Paraguay. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot zo'n 33 graden. In de loop van de dag vormen zich wolken en daar kan 's avonds wat regen uitvallen, mogelijk met onweer. Ook morgen nog kans op onweer, maar meestal droog. De rest van de week zonnig en zomers weer met maxima.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Ja, hou je vast aan de takken van de bomen als die er nog aanhangen, want de muziek die straalt hier harder dan de zon. Jouw weekend start zo meteen met Blondie, Clouseau en de Rembrandts.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en in Antwerpen heeft het gisteravond flink geonweerd. In de streek rond Avelgem en Anzegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Kruisem in Oost-Vlaanderen is een historische molen tegen de vlakte gegaan. En in Melle kwam een boom op een huis terecht. Het was ook gevaarlijk op de weg, zegt Tom de Blekere van de brandweerzone Vlaamse Ardennen.
4: Voornamelijk windvlagen, eigenlijk windstoten tot een 100, 120 per uur. Heel veel regen, heel veel aquaplanning op de weg. Het was heel donker opeens, dus mensen zijn ook verrast geweest door omvallende bomen en zijn eigenlijk tot in de bomen gereden.
3: Het onweer trok daarna over Nederland. Ook daar is op verschillende plaatsen schade gemeld. Bij de Anderlechtse haard zijn verschillende documenten verdwenen. Dat bevestigt de sociale huisvestingsmaatschappij zelf. De Anderlechtse haard kwam in opspraak na een panoreportage over onregelmatigheden bij de toewijzing van sociale woningen. Het gerecht voert sindsdien een onderzoek en intussen heeft ook het Brussels parlement een onderzoekscommissie opgericht. De Oekraïense president Zelensky heeft Wit-Rusland nog een week de tijd gegeven om signaalversterkers weg te halen uit de buurt van de grens met Oekraïne. Zelensky beschuldigt Wit-Rusland ervan dat het met die toestellen Rusland helpt bij aanvallen op burgerdoelwitten in Oekraïne. Als Wit-Rusland de apparatuur volgende week nog niet heeft weggehaald, zal Oekraïne die zelf uitschakelen, zei Zelensky. Sport op het WK voetbal hebben Marokko en Brazilië elk hun tweede wedstrijd gewonnen. Beide landen staan samen aan de leiding in groep C. Tom Boudewijn.
5: In het onderling duel op de eerste speeldag werd het een gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. Nu wonnen ze dus beide hun tweede wedstrijd. Brazilië was bij de rust al klaar met Haiti 3-0 dankzij twee goals van Cunha en eentje van Vinicius. De tweede helft die was er te veel aan. Het slechte nieuws was wel dat Rafinha uitviel met een blessure. Brazilië staat in groep C op de eerste plaats op basis van een beter doelsaldo. Want Marokko won maar met het kleinste verschil van Schotland. Een doelpunt na 70 seconden al van Saibari, de Antwerpenaar van PSV. Schotland drong nog even aan, maar geraakte niet meer langzij. De Schotten zijn derde in de stand met 1 punt minder dan het leidersduo. Haiti is met 0 punten nu al uit.
3: In groep D is het halverwege de wedstrijd tussen Turkije en Paraguay 0-1 voor Paraguay. Paraguay speelt wel met een man minder na een rode kaart, omdat een speler met de hand voor de mond had gepraat. Het weer. Zonnig met na de middag stapelwolken. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden. Aan zee veel koeler. Daar liggen de maxima rond 22 graden.

0: Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met telkens kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Ja, hot, hot, hot.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.
1: Dus voilà, zet die ramen open en de radio luidt. Dat is het enige wat je nodig hebt op deze zaterdag.

0: Lekker meezingen, dat is de beste manier om deze zaterdag te beginnen. Met de Rembrandts en I'll Be There For You. Goedemorgen. Ah ja, even opwarmen, hè. Fijn. Opwarmen, dat is misschien nu ook niet nodig. Het is warm genoeg. Laat ons eerlijk zijn. Zeg, maar ik heb even een boodschap aan de mensen in Oost- en West-Vlaanderen. Leven jullie nog? Want dat onweer, dat heeft gisteren en vannacht toch vooral, als ik het goed begrepen heb, daar lelijk gedaan. En dan ben ik benieuwd, ja, hoe is het bij jou? Staat alles nog recht? Ik hoop dat er niet te veel schade is. Het zou natuurlijk wel eens dik kunnen tegenvallen als je midden in dat onweer zat, midden in die bliksem en al de rest dat erbij hoort. Dus voilà, geef even een teken van leven in de Radio 2-app.
1: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
2: Sharon Slee.

Dansen met de Romeo's. Dus heb je even... Nu kan dat nog, hè. Straks is het daar veel te warm voor. Ja, en intussen is het dus de schade opmeten van dat onweer gisteravond en nog een stukje vannacht. Ik woon zelf in Deurne, in Antwerpen. Ik moet zeggen, zo buiten wat gedonder en gebliksem, ja, was het daar echt best rustig. En ook bij Maurice Kuijlen was dat het geval. Die woont in Zwijndrecht. Die laat weten dat hij nu al alles open heeft gezet wat open kon. En dat het even bang afwachten was gisteren met het onweer dat aankwam. Maar dat het al bij al blijkbaar goed meeviel daar. Dat is fijn om te horen. Maar in Oost- en West-Vlaanderen heeft het wel lelijk gedaan. Ik heb gelezen dat er in Kruisum zelfs een molen tegen de grond is gegaan. Ik had daar nog nooit van gehoord. De Huizenkoudermolen. Die heeft de storm niet overleefd. Die is letterlijk op de grond. Voilà, kijk, te veel wind. En in Lievegem is er een boom op de auto van een vrouw gevallen. Maar echt waar. Die vrouw zat daarin, hè. Maak je dat... Ik wil dat nooit meemaken. Ze is er gelukkig zelf ook met de schrik van afgekomen. Maar ja, dat soort dingen. En in Eeklo dan ook nog eens twee huizen waar de bliksem ingeslagen is. Met brand als gevolg. Mireille De Vos die woont in Waregem. En die laat in de Radio 2-app weten. Ook hier heel hevig onweer met felle windstoten. Ik zag de glijbaan van mijn kleinkind in de hoogte wegwaaien. Mireille. Ja, dat zijn momenten dat je je hart toch even vasthoudt. Hè. Ik hoop dat bij jou nog alles recht staat. En als dat niet het geval is, dan is er hopelijk toch de muziek om een klein beetje de pijn te verzachten.

0: topplaat. Toch, dat gaat niemand ontkennen, hè. Blondie en Call Me. Ja, dat onweer, het was pittig op sommige plekken. Maar Mireille de Vos... het is Christine. Christine Akkaert die laat weten vanuit Brugge geen onweer gehoord of gezien. Het kan er geweest zijn, maar ik heb heel goed geslapen. Des te beter, Christine, dat je daar niet te veel van hebt meegekregen. Ja, dat is toch altijd plezanter. Zeg, zo meteen meezingen en fluiten met een Clouseau-klassieker.
1: Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
2: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Ook zo'n nummer dat niet kapot te krijgen is, hè. Clouseau en Sventy Bolt. Patrick Bracke die luistert op dit moment in Nieuwpoort. Die laat weten dat het daar een heel klein beetje gerommeld heeft in de verte. Een paar druppels water, maar zeker geen onweer. En nu overdag is het daar lekker fris. Ja, aan zee zal het inderdaad nog wat meevallen qua temperaturen. Maar goed, we gaan dat onweer achter ons laten en we gaan al even vooruit kijken. Want jawel, het wordt vandaag alweer een zweterige zaterdag. Maar wel frisser dan gisteren, dat is goed nieuws. En geen 34 graden, wel 28. En de zon die zal schijnen, ook over onze Radio 2 Weekwatchers. Want Ruben die zit straks live in Historium op de Grote Markt in Brugge. Samen met Toby Alderweireld. Ja, uiteraard ex-Rode Duivel. Hij is met voetballerspensioen, maar hij is al wakker en onderweg. En heeft een vraag voor jou.
1: Dag Sharon, Toby Alderweireld hier. Ik ben onderweg naar Brugge voor Radio 2 Weekwatchers. Ik heb wel een klein vermoeden dat Ruben en Nico eens over het WK gaan praten. En zondag spelen we tegen Iran, dus ik heb een belangrijke vraag voor jou. Hoe ga jij supporteren? Ja, bij mij is dat ook een beetje werken, want ik doe Devil Time voor het laatste nieuws. Maar er is wel een hapje en een drankje bij. En op voorhand inderdaad een pronostiek invullen. En hoe is dat bij u? Bye-bye.
0: Hoe is dat bij mij? Goede vraag. Ik heb twee jongens, jonge jongens thuis, die alle twee wel van voetbal houden. Nu, de ene is 5 en de andere is 8. Dus eigenlijk moeten die al lang in hun bed liggen wanneer dat de match begint, de wedstrijd begint. Maar goed, die mogen dan toch een beetje langer opblijven. Niet om de volledige match uit te kijken, maar vaak laat ik ze de eerste half uur dan toch wel zien. En dat is ook met hapjes, met drankjes, met een rode duivelsjaal en zo van die, ken je dat, zo van die strepen op hun gezicht, zo van die, ja, de Belgische vlag. Dus eigenlijk, ik heb zo'n stift gekocht met zo, ja, dus de Belgische strepen op. Dus, meer hebben de jongens niet nodig. Gaan ze echt fantastisch vinden. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe dat bij jou is. Ga jij morgen voor onze Rode Duivels supporteren? En zo ja, waar? Hoe? Met wie? En wil je al een pronostiekje wagen? Dat mag ook natuurlijk, hè. Je mag het allemaal laten weten in de Radio 2-app. Tijd voor een beetje Justin Bieber nu.

0: De dag gaat een pak makkelijker als die start met een glimlach op je gezicht. De Dinky Toys en You Smile at Me, ex-Rode Duivel, Toby Alderweireld, die vroeg zich hier daarnet af. Hoe ga jij morgen supporteren voor de Rode Duivels? En Mark uit de Punten laat weten dat hij eigenlijk helemaal geen grote voetbalfan is, maar morgen hangt de Belgische vlag uit en gaat hij samen met de buren in de tuin na de barbecue naar de wedstrijd kijken. Ja, soms moet dat niet meer zijn, hè?
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag.
0: Hoe, waar en met wie ga jij morgen supporteren? Dat mag je nog laten weten in de app van Radio 2.
3: Het is 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen heeft het gisteravond flink geonweerd. In de streek rond Avelgem en Ansegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Kruisum in Oost-Vlaanderen is een historische molen tegen de vlakte gegaan. De Oekraïense president Zelensky heeft Wit-Rusland nog een week de tijd gegeven om signaalversterkers weg te halen uit de buurt van de grens met Oekraïne. Zelensky beschuldigt Wit-Rusland ervan dat het met die toestellen Rusland helpt bij aanvallen op burgerdoelwitten. Als Wit-Rusland de signaalapparatuur volgende week nog niet heeft weggehaald, zal Oekraïne die zelf uitschakelen, waarschuwde Zelensky. Op het WK voetbal hebben Marokko en Brazilië elk hun tweede wedstrijd gewonnen. Brazilië met 3-0 van Haiti, Marokko met 0-1 van Schotland. Beide landen staan samen aan de leiding in groep C. In groep D spelen Turkije en Paraguay op dit ogenblik tegen elkaar. De stand bijna halfweg de tweede helft is 0-1 voor Paraguay. Het weer zonnig met na de middag stapelwolken. Vanavond neemt de kans op onweer toe. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden. Aan zee is het wel veel koeler. Daar liggen de maxima rond 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Diana Ross en Upside Down. Morgen dus de match van de Rode Duivels tegen Iran om 9 uur 's avonds. Marian laat in de Radio 2-app weten dat ze samen met de kleinkinderen gaat kijken. En samen supporteren in een zomerbar, blijkbaar bij hen in de buurt. Super, heel gezellig. En Anita Kuipers, die laat dan weer weten dat ze morgen vertrekt op vakantie naar het zuiden van Frankrijk. Dus wij gaan van daaruit supporteren. Ook plezant, hè, Anita? Op verplaatsing. Of ja, goed, straks dus Toby Alderwereld te gast bij Ruben van Gucht als weekwatcher. En daar zal het zeker en vast over voetbal gaan. Dat kan eigenlijk bijna niet anders. Weet je al wat je gaat doen vandaag? Dat is ook belangrijk. Mocht je nog een beetje inspiratie kunnen gebruiken, dan krijg je van mij zometeen een leuke tip om iets te gaan doen bij jou in de buurt.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrempjes?
2: Ja, dagcrempje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrempje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Heerlijk.
3: Dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Wilde Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor.
7: Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
8: Goedemorgen, morgen.
9: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
10: klinken.
9: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
10: Klinkt goed.
9: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
14: 4000?
13: Ça va toch? Dat is 20 euro.
14: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dat voor maar al vis.
13: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald. Zonder bijkomende kosten.
15: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
16: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
17: Kruidvat.
18: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
19: Wie? Ikke?
18: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
19: Maar echt?
18: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
19: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
18: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
19: Wow.
18: Op sunweb.be.
20: Radio 2.

0: Dat is misschien ook wat Benny Franke gaat doen. Zwemmen in de zee, want hij laat weten, ik ga vandaag naar de zee, naar de pannen. En Bart Peters heeft daar ook wel zin in. Ik hoop dat je een beetje verkoeling kan vinden, want gisteren was de zon toch wel echt een dikke strever. 34 graden was het. Vandaag gelukkig wat frisser. 28. De hele dag zon, met op sommige plaatsen wel wat stapelwolken in de namiddag. En tegen de avond bestaat de kans op een nieuw onweer. Maar zullen we eerst eens kijken wat de dag brengt.
1: Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Gisteren is in Antwerpen het Bierpassieweekend begonnen. Het is een feestelijke editie, want de 25e. En de handelsbeurs is helemaal omgetoverd tot een soort van gezellige bierkathedraal. Met antieke biertogen en live muziek. Je kan daar proeven van meer dan 200 speciaalbieren. Met ook alcoholvrije toppers. Getapt door het kruim van de Belgische brouwers. Heel boeiend, er zijn ook gratis lezingen om je bierkennis bij te schaven. Welkom vanaf 12 uur vanmiddag, zowel vandaag als morgen.
2: WRT Radio 2.
4: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: en het midden. Goedemorgen. Radio 2. Het weekend is begonnen en belangrijk, want we hebben vandaag iets te vieren. Ja, want het is de dag van de schoonmaak. En nu hoor ik jou denken, Sharon, wat valt daar nu in godsnaam aan te vieren? Ik dweil niet graag. Strijken, jaks. Stof afdoen, nog erger, helemaal geen zin in. Wel, dat begrijp ik allemaal. En als je dan iemand hebt die je daarbij helpt, een huishoudhulp bijvoorbeeld, ja, dan is dat toch een heerlijkheid. Ah wel, vandaag is de dag om hem of haar wat extra in de bloemetjes te zetten. Thomas Persegalen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Directeur dienstenchecks bij dienstencheckbedrijf Dames. Ja, dat is toch de reden waarom dat jullie deze dag organiseren, hè? Die dag van de schoonmaak?
1: Ja, voor ons is dit de belangrijkste dag van het jaar voor onze sector. We proberen bewust stil te staan bij het fantastische werk van onze huishoudhulpen en onze waardering te tonen voor wat op zich toch wel een ontzettend belangrijke job is, de job van huishoudhulp.
0: Ja, ik heb zelf... Mijn mama is huishoudhulp, die doet dat al haar hele leven.
1: Ja, dat is goed.
0: En ik merk dat ook bij haar, wat zo zelfs iets klein, een klein woordje, een briefje, een dankjewel, een berichtje, wat dat kan betekenen voor haar. Daar wordt zij oprecht gelukkig van.
1: Ja, soms is een eenvoudige dankjewel eigenlijk het mooiste wat je kunt geven aan de huishoudhulp. En ik denk dat het niet enkel vandaag, maar dat we toch even bewust moeten stilstaan bij het fantastische werk. Dus niet enkel op de dag van de schoonmaak, maar gans het jaar door. Dat proberen wij toch wel te doen vanuit Groep Danes, omdat het toch wel een job is die misschien wel wat ondergewaardeerd wordt.
0: Ja.
1: En het is pas als de huishoudhulp er niet is, dat wij voelen hoe belangrijk de job van huishoudhulp is.
0: Ja, want het is misschien, het zijn allemaal taakjes die we eigenlijk door iemand laten doen, omdat we het zelf niet graag doen of er geen tijd voor hebben of weet ik veel wat. Het is een beetje een ondankbare job, maar ja, het gevoel van als die huishoudhulp weg is en je huis is proper, is op orde, dat is met niks te vergelijken. Hè. Dat wordt iedereen gelukkig van, denk ik.
1: Ja, dat is fantastisch. Hè. Onze huishoudhulpen die zorgen wekelijks voor ontzettend veel kleine gelukjes in tal van huizen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
0: Ja.
1: Ze doen dat heel goed. En ze zorgen er eigenlijk voor dat wij wat ademruimte hebben, dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen, dat er een betere scheiding kan zijn van werk en privé. Het is ook een vertrouwd gezicht voor heel veel mensen. Dus die huishoudhulpen die zijn echt wel superbelangrijk in onze maatschappij. En die hebben een zeer duidelijke maatschappelijke meerwaarde.
0: Ja, we moeten daar ook eerlijk in zijn. Het is niet voor iedereen nog betaalbaar, een huishoudhulp. Dat blijft toch voor sommige mensen luxe. Maar ja, als je nu een huishoudhulp hebt, als je dat geluk hebt, ja, dan kan je die vandaag en de komende dagen ook nog expliciet bedanken. Jullie hebben daarvoor een website opgestart, hè?
1: Ja, we hebben toch een oproep naar de luisteraars van Radio 2 om snel te surfen naar www.dagvandeschoonmaak.be. En op die website kunnen mensen een complimentje geven aan hun huishoudhulp.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, wij doen dat al sinds 2017. En wij zitten nu, de teller, ik heb daar net even gekeken, de teller staat op bijna 20.000. Vorig jaar klokten we af op 21.000. En dat is iets fantastisch, hè? Dus bij deze de warme oproep om uw huishoudhulp via de website even in de bloemetjes te zetten. En misschien wel leuk, het websitegegeven bestaat sinds 2017, maar ik had gisteren een heel leuke babbel met Nico Danes, onze CEO, oprichter, founding father, zo je wil. En eigenlijk vertelde hij mij, sinds 2009 al maakten zij toen kaartjes en ze gingen dat uitdelen op kruispunten om aan mensen te geven, om die kaartjes te geven aan hun huishoudhulp.
0: Ah, ja.
1: Een beetje guerrilla-gewijs. maar de oprechtheid van toen, die zit er eigenlijk nog altijd zeer hard in bij Groep Danes. We vinden het gewoon ontzettend belangrijk om onze huishoudhulpen de nodige waardering te geven.
0: Ja, ze mogen
1: het
0: wel
1: zij
0: wat.
1: Via kaartjes, het zij via de website. En niet enkel en alleen vandaag, maar op alle momenten van het jaar.
0: Ja. Daar een beetje extra alert voor zijn,
1: ja.
0: Dat je af en toe iets zegt, een complimentje geeft, dat kan alleen maar deugd doen, denk ik dan. Zeg Thomas, een beetje een persoonlijke vraag misschien, heb je zelf een huishoudhulp?
1: Ik heb zelf een huishoudhulp.
0: Oké. Okay. Hem of haar al bedankt, want het is het moment. Hè. Je bent hier nu op de radio. Je kan keiharde punten scoren, Thomas.
1: Ik betwijfel of Nancy luistert, want Nancy is Franstalig. Maar mocht Nancy mij horen, dan is zij echt wel mijn wekelijkse held. Ze doet dat fantastisch. Ik ben altijd zeer tevreden als ze langs geweest is bij ons thuis.
0: Ah wel, voilà. Bij deze, merci Nancy.
1: Oké, super.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon's Legers.
0: Laat jij ook eens weten in de Radio 2-app of jij een huishoudhulp hebt. En je mag natuurlijk ook berichtjes naar daar sturen om hem of haar te bedanken. Oh.

0: Binnen exact een week staat hij op Life is Life in Antwerpen. En met wat geluk heb je tickets gewonnen daarvoor dankzij Radio 2, deze Robbie Williams en Supreme. Heb jij een huishoudhulp en wil jij hem of haar graag bedanken op deze dag van de schoonmaak? Stuur dan even een berichtje in de Radio 2-app met jouw dankwoordje. Ik lees er zo meteen na het nieuws van 7 uur een paar voor. Want ja, de liefde, de hartjes voor die huishoudhulpen, die mogen er vandaag meer dan ooit zijn. Toch?
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Hallo, goedemorgen. Staat alles nog recht bij jou? Ik mag hopen van wel. Straks mag David de Heenouw even vertellen of we nog veel onweer en regen mogen verwachten de komende dagen.
4: Elke dag telt voor twee.
3: Eerst eens luisteren naar wat er allemaal gebeurd is in deze gekke wereld.
5: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het onweer van gisteravond heeft vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen schade veroorzaakt. In de streek rond Avelgem en Ansegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisum, is een historische molen tegen de grond gegaan en in Eeklo zijn twee huizen uitgebrand. Ook het treinverkeer heeft hinder ondervonden, zegt Thomas Baken van Infrabel.
6: We hebben tussen Tielt en Deinze wel verschillende problemen gehad. Daar waren takken in de bovenleiding gekomen en er was ook een hek op het spoor gewaaid. In de buurt van Gaveren hebben we ook takken in de bovenleiding gehad tussen Gent-Sint-Pieters en Welle. Hetzelfde probleem. En dan is de storm ook een klein beetje richting Antwerpen gegaan en daar zaten we in Mechelen met een probleem aan de bovenleiding.
5: De problemen zijn nu grotendeels wel opgelost. Ook in Nederland richtte het onweer veel schade aan. Op verschillende plaatsen kreeg de brandweer honderden oproepen. In Coevorden, in het noordoosten, raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. De politie gaat dit weekend extra controles houden op alcohol en drugs in het verkeer. Tot 6 uur maandagochtend zullen de federale en de lokale politie controles houden op rijden onder invloed, zegt Anne Berger van de federale politie.
7: Bij de vorige edities, dus in juni vorig jaar, bij meer dan 50.000 bestuurders kunnen controleren op een weekend tijd. De meeste waren allemaal helemaal goed, maar er waren er een kleine 1000 die toch reden onder invloed. 1,84%. En het zijn eigenlijk die mensen waarvoor we moeten blijven controleren en waarvoor we moeten blijven sensibiliseren.
5: De voorbije nacht hebben Oekraïense drones opnieuw de Krim aangevallen. Dat is het Oekraïense schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. De drones zouden een ondergrondse gasopslag plaatsgeraakt hebben, blijkt uit beelden die het Oekraïense leger zelf heeft verspreid. Bij de hoofdstad van de Krim, Simferopol, is een elektriciteitscentrale getroffen en brak er brand uit. De Krim is vaak een doelwit van Oekraïense aanvallen. De voorbije weken probeert Oekraïne de bevoorradingsroutes van het schiereiland af te snijden, waardoor er grote brandstoftekorten zijn ontstaan. Sport op het WK voetbal hebben Marokko en Brazilië elk hun tweede wedstrijd gewonnen. Marokko had aan een snelle goal van Saibari genoeg om met 0-1 te winnen van Schotland. Brazilië klopte Haiti met 3-0. Haiti is zo uitgeschakeld. Brazilië en Marokko staan met evenveel punten aan de leiding in groep C. En in groep D is op dit ogenblik nog Turkije tegen Paraguay aan de gang. Op 1 minuut van het einde van de extra tijd staat het daar nog altijd 0-1 voor Paraguay. Als Turkije verliest, dan zou dat al het tweede verlies zijn en is dat land zo goed als zeker uitgeschakeld. Paraguay speelt overigens al meer dan een helft met een man minder. Almiron kreeg rood omdat hij iets naar zijn tegenstander riep met de hand voor de mond. Het weer zonnig, na de middag stapelwolken met mogelijk kans op een onweersbui vanavond. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met telkens kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT.

0: heerlijk toch om zo je dag te beginnen. De zon schijnt, de sfeer zit goed en de muziek al helemaal. Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Lionel die trouwens vandaag 77 jaar wordt, dus nu al een dikke proficiat. Ja, toch een beetje een bijzondere dag vandaag, want straks krijgen wij bezoek. Ja, de Japanse keizer en keizerin die komen voor een paar dagen naar ons land. Die komen op staatsbezoek. Maar ik heb mij laten vertellen dat het niet zo goed gaat met de keizerin. Ja, die zou blijkbaar een depressie hebben. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan komt en wat er allemaal aan de hand is. Straks komt onze royalty watcher Pascal Mertens daar alles over vertellen. Maar het is nog om een andere reden een bijzondere dag vandaag. Want het is de dag van de schoonmaak. Dat is echt het moment om jouw huishoudhulp, mocht je die hebben, te bedanken. Om hem of haar een complimentje te geven. Dus voilà, neem die kans, zou ik zo zeggen. In de Radio 2-app heeft Katrien Dont dat al gedaan in Knokke Heist. Ze zegt, ik heb er eentje uit de 1000. Hoe vuiler het is, hoe liever ze het heeft. En bij mij komt ze vaak aan haar trekken. Ze is blijkbaar al een aantal jaren, al een dikke 20 jaar bij haar. Heeft de kinderen geboren weten worden en is een rots in haar branding. Bij deze nog eens bedankt Marijke, laat Katrien weten. Heel mooi om die woorden te lezen in de Radio 2-app. En ik ga nu even naar Fabrice de Zwarte. Fabrice, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jij hebt ook een huishoudhulp.
1: Ja, correct.
0: Hoe lang al intussen?
1: Ja, we hebben denk ik nu een ruime 10 jaar dezelfde persoon, Griet.
0: Amai.
1: Griet bij ons thuis. En ja, dat is echt een, dat is een zalig persoon.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is ook dat is zalig ook wat zij doet bij ons thuis. In die korte tijd. Ja, dat is heerlijk.
0: Ja, dat zorgt echt voor wat meer ademruimte op andere vlakken in je leven natuurlijk. En als je zegt dat Griet al 10 jaar bij jullie is, dan maakt dat toch ook al een beetje deel uit van het gezin, denk ik, hè?
1: Ja, dat is zeker, want uiteindelijk gaat het ook veel verder dan schoonmaken alleen.
0: Mm-hmm.
1: Het is eigenlijk ook hulp op gebied van de kasten, het speelgoed, advies geven van mag ik eens niet veranderen van producten, mag ik hier mijn decoratieve toets leggen. Dus ja, maar het is wel goed. Wij zien thuis wel af en toe een keer een vaasje of een kadertje verplaatst en dan we zeggen, ja, dat staat beter.
0: Ah ja, oké, dus Griet is eigenlijk ook een beetje interieur inrichting. Ik ga ze er even bij halen. Griet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Maar je bent een vrouw van vele talenten, hoor ik.
2: Ja.
0: Wat fijn, zeg. Ja, voor jou denk ik is het toch ook wel leuk om zo eens te horen uit de mond van je baas, zal ik dan maar zeggen, dat je goed bezig bent en dat je een echte hulp bent.
2: Ik vind dat zeer plezant om dat te horen. Dat doet deugd.
0: Ja. Ja, want ik merk dat toch, hè, zo, als je de job van huishoudhulp krijgt, dan doet het precies extra deugd als je af en toe ook gewoon eens een complimentje krijgt of een woord van waardering, hè, zoiets.
2: Dat is altijd zeer plezant en ik vind dat ook plezant als je thuis komt en je krijgt nu en dan een keer een berichtje, wat is het huisje weer fijn en proper. Ik vind dat altijd plezant.
0: Ja, dat snap ik. Dan heb je extra goesting om er de volgende keer weer tegenaan te gaan, natuurlijk. Griet, is dat nu... Je doet die job al lang, hoor ik, 10 jaar. Is dat iets wat je in de jaren hebt zien veranderen, jouw job? Of,
2: Ik was eerst kapster en dan ben ik veranderd naar poetshulp.
0: Wauw, dat is wel een switch natuurlijk.
2: Ja, mijn man was veranderd van job en ik had kleine kindjes en dat was de zaterdag werken. En met een job als poetshulp heb je veel flexieuren en kun je zelf beslissen.
0: Ja, voilà, dat is dan weer een groot voordeel natuurlijk, kan ik me voorstellen.
2: Dat is een groot voordeel en de klanten zijn super begaan met mij en ik ben altijd gewaardeerd.
0: Ja, zeg Griet, is er zo iets, als je iets zou mogen veranderen aan Fabrice of aan zijn gewoontes of aan het gezin, dat je, kan je een tip geven? Allee, gewoon zo klein. Het mag nu, hè, op de radio.
2: Gewoon zo blijven, lijkt dat ze bezig zijn.
0: Amai, alleen maar positiviteit. Kijk, dat hoor ik graag.
2: Positiviteit, ja. Dat is al wat dat ik graag heb.
0: Wat fijn. Wanneer is de volgende keer dat je gaat poetsen?
2: Dinsdag. Elke dinsdag. Fabrice.
0: Oké, kijk, Fabrice, het is misschien...
2: Ik kijk er al naar uit.
0: Ja, Fabrice ook, denk ik. En Fabrice, kijk je er ook naar uit?
1: Ja, absoluut. Dat is zelfs trouwens eigenlijk altijd een beetje het hoogtepunt van de week. Want als je s'avonds terugkomt, mijn vrouw en ik zeggen altijd van het momentje van dinsdagavond, Wat een zaligheid, zelfs na 10 jaar lang, hé, dat griep weer is gepasseerd.
0: Ja.
1: Je ziet dat altijd, en dat is zo leuk, hoe dat ze daar altijd haar persoonlijke toets aan legt. Allee, zelfs de frisokjes van ons tapijt worden altijd mooi gekant in dezelfde richting dan je zegt. Maar goed, speelt je dat daar? Zij is echt zo de Mary Poppins in ons huis.
0: Wat mooi. Wauw, oké. Okay, ja, dat is zo...
2: Fabrice. Nu en dan wordt er een keer iets verzet, maar ja. Als het goed is, moet je het allemaal terugzetten. Nee.
0: Ik vind het geweldig om jullie...
1: Dat doe je heel goed.
0: Ah, maar
1: dat
0: kijk. Doe je heel goed. Maar zo schoon en fijn om te horen. Ik hoor dat dat bij jullie helemaal goed zit. Dat er nog zeker 10 jaar... Allee, ik weet niet hoe jong of hoe oud je bent, Griet. Maar dat het nog lekker lang mag duren tussen jullie daar. Hè.
2: Zeker geen probleem. Voilà. Zeker geen probleem.
0: Merci om allebei aan de telefoon te komen. En Griet, maak er een mooie dag van de schoonmaak van, hè, zeg.
3: Radio 2.

0: Nieuwe muziek van Stan van Samang en Hotshot. Natasha Kateel laat ook nog weten, huishoudhulpen zijn soms ook een luisterend oor voor oudere mensen. Ik denk niet alleen voor oudere mensen. Ik denk dat sommige mensen heel blij zijn dat ze een huishoudhulp hebben. Benieuwd of David de Heenhouder er ook in heeft, dat ga ik hem zo meteen eens vragen.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
6: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
7: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleimans.
8: Ik heb twee douches naast elkaar.
1: Je woont alleen.
8: Ja, ik weet het.
3: Tanja Dekster.
9: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
10: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
11: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
12: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
13: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
15: Yes. Of Corsa.
14: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
15: Yes.
14: Vanaf €179 per maand in lease and go?
15: Yes.
14: En tot 8 jaar speciale garantie?
15: Yes.
14: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
16: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
17: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
18: Kissie, Keno, lekker lang opladen. Kissie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
19: Code Yellow!
20: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
21: Oei, nog maar tot 21 juni?
20: Yep, info op telenet.be.
22: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
23: Vak. Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
24: 4000?
23: Ça va toch, dat is 20 euro.
24: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
23: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
25: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
26: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
27: klinken.
26: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
27: Klinkt goed.
26: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
28: Radio 2.
4: Radio 2.

0: Dana Winner en de stilte van de stad. Ondertussen kwamen er hier nog berichtjes binnen voor huishoudhulp. Ik ga er toch nog eentje meenemen. Mieke Verstraten uit Meulebeke die laat weten dat ze zeker 20 jaar dezelfde huishoudhulp had, waar ze volledig op kon rekenen. Die poetste, waste, deed de strijk, zorgde mee voor de kinderen. Maria blijkbaar, ze is jammer genoeg gestorven en we waren ervan overtuigd nooit nog iemand te vinden tot Milaika bij ons kwam. En nu hebben we er weer één uit de 1000. Dankjewel, Milaika. Wat schoon, al die complimenten, dat hoor ik dus graag. David Heena, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij eigenlijk een huishoudhulp? Of...
1: Nee.
0: Ah nee, jij doet alles zelf?
1: Ik doe het zelf, ja.
0: Amai, zo'n druk bezette man en dan ook nog eens alles zelf doen. Ik heb daar wel respect voor, dat je dat er nog tussen krijgt.
1: Ik maak ook niet veel vuil, eerlijk gezegd.
0: Proper op zijn eigen, die David heen houden. Ik geloof het direct. Zeg, het onweer dat was iets minder proper afgelopen nacht, toch zeker Oost- en West-Vlaanderen. Je hebt er flink van langs gekregen, hè?
1: Ja, gisteravond, ja, we hadden het zien komen. Maar gelukkig is dat voorbij. We hebben eigenlijk vandaag een mooie dag qua weerbeeld betreft. Het is ook minder heet. Gisteren tot bijna 35 graden in de Kempen. Vandaag zal dat maar 30 of 31 zijn.
0: Ah, ja.
1: Het zuiden van het land 32. De kust bijvoorbeeld, gisteren 30, vandaag maar 22 door een westelijke wind. Zo goed als droog. Vandaag, ik sluit de lokale bui niet helemaal uit. Het is vooral in de loop van de avond en de nacht vooral... dat er regen- of onweersbuien vanuit Frankrijk weer zo richting Nederland trekken. Niet van hetzelfde kaliber als wat we gisteren hebben gekregen. Een aantal fikse buien, dat kan wel. Maar nog qua hagelstenen of windstoten kan dat de vergelijking met gisteren doorstaan.
0: Gelukkig maar, ik zag
1: hem. Omgeving Deins zat daar 3-4 centimeter hagel gisteren.
0: Maar ja, en ik zag
1: hem. En dan die windschade op veel plaatsen.
0: Ja, een molen die omgewaaid was. Twee woningen waar de bliksem was ingeslagen. Het is pittig geweest, hè, dus ja.
1: Ja, absoluut. Dus dat, volgens... We kijken daar altijd heel scherp naar onweer. Maar volgens wat we nu zien... plaatselijk pittig, maar niet zoals gisteren. Dus in de loop van de nacht en morgen is het dan weer voorbij. Hè. Dus het tweede deel van de nacht stopt het alweer op de meeste plaatsen. En dan morgen opnieuw veel zon. Hoge temperaturen nog altijd rond een 30 graden ongeveer. Aan zee zitten we dan... morgen rond een graad of 24, 25. Ja, en dan kijk ik naar de rest van de week. Maandag zitten we aan zee rond 24. Het is ganse week zonnig, hè, toekoer. Dus het is enkel de temperatuur die we een beetje in de gaten moeten houden. Heel misschien een lokaal warmte onweer, dat kan, maar meestal niet. En dan maandag en dinsdag. Maandag zitten we rond 31, dinsdag. Woensdag gaat dat weer naar 4, 35 graden. En als dat juist is, wat op de computer staat, dan zou dat wel eens tot zondag bijna alle dagen 4,35 kunnen zijn.
0: Ja?
1: Dat is wel een verandering ten opzichte van gisteren. Dus dat moeten we wel eventjes zien te bevestigen als dat, met de berekeningen later vandaag, want dat zie ik nu voor de eerste keer. Eerst was maandag en dinsdag 4,35 en dan rond 30. Maar dat lijkt nu wat te veranderen. En dan zou het pas eind juni zijn dat we terug... naar 30 of onder 30 graden gaan begin juli rond 25. Dan intussen met een aantal onweders daarbij. Maar dus een zeer warme periode. En het is eigenlijk nog nooit zo vroeg in het jaar zo lang zo warm geweest als die voorspelling uitkomt.
0: Ja, moeten we daar de oorzaak nog van zoeken? Nee, die kennen we allemaal. Dus voilà, daar gaan we het niet meer over hebben. Gaan we het ook niet meer over discussiëren. En we gaan er ook niet over zagen. Soms is het gewoon wat het is en we genieten van de zon. David de Heenouw, merci. En geniet
1: van
0: je weekend.
1: Tot volgende week. Jij ook.

0: The Weeknd en Save Your Tears. Ja, dat weekend is nu wel echt begonnen. Maar wat doe jij vandaag? Wat zijn de plannen? Deel die even met mij in de Radio 2-app. En ik zorg zo meteen nog voor een leuk tip.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Maar nu eerst het nieuws.
3: Het is 7:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen heeft onweer gisteravond schade veroorzaakt. In de streken rond Avelgem en Ansegem kreeg de brandweer tientallen oproepen. In Kruisum is een historische molen omvergewaaid en in Eeklo twee huizen uitgebrand. Ook het treinverkeer heeft hinder ondervonden van het noodweer. De voorbije nacht hebben Oekraïnse drones opnieuw de Krim aangevallen, het Oekraïnse schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. Een ondergrondse gasopslagplaats en een elektriciteitscentrale zouden daarbij geraakt zijn. Oekraïne probeert al een hele tijd om de bevoorradingsroutes van de Krim af te snijden. En op het WK voetbal zijn Turkije en Haiti uitgeschakeld. Turkije verloor vanmorgen met 0-1 van Paraguay. Haiti ging met 3-0 onderuit tegen Brazilië. Eerder won Marokko met 0-1 van Schotland. Marokko en Brazilië hebben nu allebei 4 punten en leiden in hun groep. Het weer zonnig, na de middag stapelwolken en vanavond opnieuw kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden, aan zee veel koeler, met maximaal daar rond 22 graden. Morgen en de volgende dagen nog altijd zomers warm, met telkens kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Tijd om die luchtgitaar naar boven te halen. Met Bon Jovi en Keep the Faith. Vertel mij eens, hoe ga jij van deze zaterdag een topdag maken? Ik lees in de Radio 2-app dat Olivier Baron gaat moeten smeren. Die gaat een fietsrit doen van 210 kilometer. Dat is ver met wielertoeristen van Poperingen naar Katzand blijkbaar en weer terug. Ja, wadden. Smeren en hydrateren. Olivier, dat is de enige tip die ik kan geven. Patricia, die laat dan weer weten dat ze vandaag een dagje naar zee gaat. Omdat de weerman zei dat het daar veel frisser zou zijn. Ja, daar zou het maar 22 graden worden. Dus toch een pak aangenamer dan in het binnenland. En Tatjana, die zich op dit moment aan het voorbereiden om straks te barbecuen met vrienden. Alleen merk ik nu dat mijn koelkast te klein is, want alle slaatjes raken er niet in. Oh, heel herkenbaar, Tatjana. Maar geniet vooral straks van die barbecue. Als je zelf nog een beetje inspiratie nodig hebt, dan ben ik er zo meteen met een tip om iets leuks te gaan doen bij jou in de buurt.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
7: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
6: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
7: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special. En de Sun Protection Zonnecrème van Rain Pharma. Voor maar €12,50 extra.
6: Feeling.
7: Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
8: Deze week kom je bij Spar voor
9: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
8: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
11: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
12: Voilà, ik klap en dan eet hem.
11: Kun je het zien?
10: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Go Yellow!
14: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
15: IKEA.
14: Meer info op IKEA.be.
16: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio 2.

0: van Mama's Jasje. In de a cappella versie. Heerlijk toch? Er worden plannen gedeeld in de Radio 2-app en dat vind ik fijn. Carla Mertens heeft dat gedaan. Die laat weten, ik ga vandaag shoppen met mijn dochter in Antwerpen. Ze is net terug van 3 maanden stage als vroedvrouw in Ghana. Dus zij is ondertussen de warmte gewoon. Maar mama niet, help, ik ga afzien. Ja, dat denk ik ook wel een beetje, Carla. Radio 2. Ik hoop dat je een beetje verkoeling kan vinden, want gisteren was de zon toch wel echt een dikke strever. 34 graden was het. Vandaag gelukkig wat frisser. 28. De hele dag zon, met op sommige plaatsen wel wat stapelwolken in de namiddag. En tegen de avond bestaat de kans op een nieuw onweer. Maar zullen we eerst eens kijken wat de dag brengt.
1: Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Gisteren is in Antwerpen het Bierpassieweekend begonnen. Het is een feestelijke editie, want de 25e. En de handelsbeurs is helemaal omgetoverd tot een soort van gezellige bierkathedraal. Met antieke biertogen en live muziek. Je kan daar proeven van meer dan 200 speciaal bieren. Met ook alcoholvrije toppers. Getapt door het kruim van de Belgische brouwers. Heel boeiend, er zijn ook gratis lezingen om je bierkennis bij te schaven. Welkom vanaf 12 uur vanmiddag. Zowel vandaag als morgen.

Eagle Eye Cherry en Safe Tonight. Het wordt een mooie zaterdag en ook een bijzondere zaterdag. Want vandaag krijgen wij in ons land hoog bezoek. De Japanse keizer en de keizerin die komen op staatsbezoek. En ik heb mij laten vertellen dat het niet zo goed gaat met de Japanse keizerin. Dat ze in een depressie zit. En dat er op dit staatsbezoek toch een belangrijke rol is weggelegd voor Elisabeth. Wat dat allemaal is, dat hoor je zo meteen. Pascal Mertes komt hier uitleg geven, tekst en uitleg over dat staatsbezoek.

0: Dus Veen zit er al goed in.
1: Ja, soms zijn je stoutste dromen het mooiste souvenir.
0: Willy Sommers en de eerste keer.
2: Radio 2.
0: Hey, hele goeiemorgen. Het is dus niet zomaar een zaterdag vandaag. Dat vertelde ik al. Nee, het is een beetje een bijzondere dag, want er is hoog bezoek in ons land. Vandaag komt het Japanse keizerpaar op staatsbezoek in België, nadat ze een paar dagjes in Nederland zijn geweest. Pascal Mertens, goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dat is toch wel uniek, zo'n keizerpaar op bezoek, hè? Want volgens mij zijn dat nog de enige in de wereld.
3: Ja, dat is waar. Hij is de enige keizer ter wereld. Een vroeger god die echt als een levende god in Japan had, ook vergaande politieke macht. Dat is wel veranderd na de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien heeft de keizer eigenlijk een ceremoniële rol en is ook de kloof met het volk gaandeweg verkleind. De vorige keizer bijvoorbeeld, die ging eens op zijn knieën zitten toen hij sprak met slachtoffers van een aardbeving. En dat was echt ongelooflijk dat de keizer op zijn knieën ging zitten voor de gewone mensen. De Japanners hebben nog altijd wel ongelooflijk veel ontzag voor hun keizer. En het bezoek is ook nog uniek, omdat de keizer niet zo vaak zijn land uitkomt. Deze keizer bijvoorbeeld, Naruhito, die is nu 7 jaar keizer. En dit is nog maar zijn 5e staatsbezoek. En ter vergelijking bij ons, koning Filip en koningin Mathilde, die doen er 2 per jaar. Dus dat ze hier zijn, dat is inderdaad heel bijzonder.
0: Ah ja, en dan meteen voor België kiezen. Oké. Okay. Ja. Hoe zit dat dan met protocollen? Want in Japan is dat vermoedelijk, denk ik, dan helemaal anders en misschien ook wel strenger dan in België?
3: Wel, voor het paleis nu is het protocol hier op dit staatsbezoek met de keizer die op bezoek komt eigenlijk niet strenger dan als er een ander staatshoofd op bezoek komt. Want daar zit sowieso al heel veel protocol bij. Maar ze merken hier wel dat het een heel belangrijk bezoek is voor de keizer, die dus inderdaad niet zo heel vaak reist. En dat belang dat is wel heel voelbaar. Iedereen doet echt zijn best om dat hier het perfecte bezoek van te maken. Nu, wat wel zo is, is dat het Japanse hof sowieso heel strikt is. Heel veel strikter dan bij ons. Het hof bepaalt daar in Japan bijvoorbeeld wat de Japanse royals doen, met wie ze praten. En dat is bijvoorbeeld iets waar de huidige Japanse keizerin Masako het heel moeilijk mee heeft gehad.
0: Ja, want ik las dat het eigenlijk niet zo goed gaat met haar, hè?
3: Nee, zij heeft altijd geworsteld met precies dat strikte Japanse hof en het keurslijf ervan. Eigenlijk wou ze eerst helemaal niet trouwen met, met de kroonprins. Zij was op het moment dat ze verliefd werden, eind jaren 80, was zij diplomaat. Ze had gestudeerd aan de Universiteit van Harvard, van Oxford, was meertalig, was echt gelanceerd om een succesvolle carrière te hebben. En dat leven wou ze eigenlijk helemaal niet opgeven voor een leven in een kooi. En de huidige keizer Naruhito heeft haar dan kunnen overtuigen met te zeggen dat de kroonprinses zijn ook een vorm van diplomatie is. Dus ze is er dan toch voor gegaan. Maar ze heeft altijd heel weinig mogen doen van het hof. Ze mocht niet voor haar man lopen, ze mocht amper buitenlandse reizen maken. En eigenlijk was sinds dat ze getrouwd is eigenlijk haar enige taak om te zorgen voor een mannelijke troonopvolger. Want in Japan zijn dochters nog altijd uitgesloten van de troon. En dan kreeg ze ook nog een dochter in plaats van een zoon. En dan is ze eigenlijk helemaal ingestort. Ja, onder die druk heeft een depressie gekregen. En bijzonder daarbij is wel dat ze toen geholpen is geweest door koningin Beatrix, de Nederlandse koningin.
0: Ah, ja?
3: Die had hen toen, dat is ergens begin jaren 2000 geweest, die had hen 2 weken uitgenodigd om naar Nederland te komen. Eigenlijk naar hun privédomein, om daar te kunnen ontspannen, ver weg van de priemende ogen van het Japanse hof.
0: Ja.
3: Omdat eigenlijk Beatrix zelf van dichtbij had meegemaakt hoe die kooi van een koningshuis iemand kan verstikken. Hè. Ze heeft dat zelfs gemerkt bij haar man, prins Klaus. Die heeft ook een zware depressie gehad. En de keizerin is nu beter. Ze is erbij op dit staatsbezoek. Ook op andere staatsbezoeken die de Japanse keizer gedaan heeft. Maar er wordt wel gevraagd aan fotografen bijvoorbeeld om zonder flitsfoto's te maken als de keizerin erbij is voor haar gezondheid. En ze is ook nog snel moe blijkbaar, waardoor het staatsbezoek begint met rustdagen en ze doet ook niet heel het bezoek mee.
0: Ja, maar je moet dat
3: Japanse hof moet dat
0: maar meemaken. Hè? Stel je voor dat je zo'n leven moet leiden. Ik zou er ook niet gelukkig van worden, denk ik, weinig mensen. Maar ja, goed. Wat ook bijzonder is dat de kinderen van Filip en Mathilde er deze keer wel echt bij betrokken worden, hè?
3: Ja, alle 4 zijn erbij op het staatsbanket, dat is voor het eerst. En ze zullen ook morgen namiddag en morgenavond meedoen in Cierneau, het buitenverblijf van Filip en Mathilde. En dat ze erbij zijn, alle 4, dat heeft eigenlijk 2 redenen. Er is echt een vriendschapsband tussen de families die gestart is onder Boudewijn. De vorige keizer bijvoorbeeld, Akihito, de vader van de huidige, die heeft als kroonprins toen hij in Europa was, voor de kroning van de Britse queen was dat, In de jaren 50 heeft hij een week gelogeerd op Laken. Hij en Boudewijn hebben toen bijvoorbeeld samen tafeltennis gespeeld. En die band is ook altijd gebleven. Boudewijn is ook een beetje een koppelaar geweest tussen die keizer en zijn vrouw, Michiko. Dat was een burgermeisje, die werd ook helemaal niet aanvaard door het Japanse hof. En Boudewijn heeft eigenlijk zo'n beetje gefungeerd als tussenpersoon die brieven heeft doorgegeven tussen die twee. En dan zijn ze toch getrouwd, is allemaal goed gekomen. En Boudewijn en de keizer die gingen ook heel geregeld bij elkaar op bezoek. Hun kinderen mochten op vakantie komen in het buitenverblijf van Fabiola en Boudewijn in Motril. En dus een van die kinderen, de huidige keizer nu, die heeft gestudeerd in Oxford, dus dat was ver weg van Japan. En hij noemde Boudewijn en Fabiola eigenlijk zijn ouders in Europa. Dus door die goede band doen nu alle koningskinderen mee. En dat is eigenlijk ook iets wat de Japanners zelf aangegeven hadden, dat ze dat belangrijk vonden om nu ook de kinderen te ontmoeten.
0: Ja, en zeker Elisabeth, en die heeft een hele belangrijke rol.
3: Ja, want specifiek Elisabeth die gaat het keizerlijke paard verwelkomen in Meldbroek. En dat is de allereerste keer dat ze zoiets doet.
0: Ja, spannend toch wel. Het is een beetje, ja, misschien de voorbereiding op wat later natuurlijk een groot deel haar taak zal worden ook, hè?
3: Ja, bij Elisabeth is het inderdaad zo dat zij vanuit haar rol inderdaad meer en meer zulke taken op zich zal nemen. Ontvangsten doen bijvoorbeeld, dat is iets wat ook nog in andere monarchieën gebeurt. Dat de troonopvolger de staatshoofden verwelkomt die op bezoek komen. Bijvoorbeeld in Noorwegen. Filip en Mathilde zijn pas op staatsbezoek geweest in Noorwegen. En toen stond kroonprins Haakon op het tarmac aan het vliegtuig. Dus ik denk dat ze misschien ook daar hun inspiratie gehaald hebben.
0: Dat zou kunnen, ja.
3: Nu, dit wil nu niet zeggen dat Elisabeth vanaf nu er echt geregeld gaat bij zijn. Zeker het komende jaar niet. Aangezien dat ze ook wel heeft aangegeven nadat ze was afgestudeerd van Harvard onlangs. Dat ze eigenlijk het komende jaar er even tussenuit wil zijn.
0: Ja.
3: Maar het ligt wel in de lijn van de verwachtingen natuurlijk. Dat ze zulke rollen, zulke taken meer gaat doen.
0: Ja, toch bijzonder. Zo'n Japans keizerpaar op bezoek. Ze hebben een strak schema. En ik hoop vooral dat ze af en toe een beetje schaduw gaan vinden vandaag. Het zal meer dan nodig zijn met deze hitte. Pascal, dankjewel voor de uitleg. Ja, en jij volgt het natuurlijk allemaal op de voet. Ja.

0: Katy Perry.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet slot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel. Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voor brokken.

0: WK voetbal is Turkije uitgeschakeld. De Verenigde Staten gaan door. Een kort maar hevig warmteonweer heeft gisteravond hier en daar problemen veroorzaakt. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen. Truidemaré.
1: Een goed half uur duurde het onweer. In de streek rond Avelgem en Anzegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisem, ging een historische molen tegen de vlakte. Ook Meetjesland en dan vooral Eeklo deelde zwaar in de klappen, zegt brandweercommandant Injas de Hane van zone Meetjesland.
2: We hebben een vijftal woningbranden gehad waarbij blikseminslagen schade aan het dak hebben berokkend. Een tweetal woningen zijn tijdelijk niet bewoonbaar. In totaal hebben we 32 oproepen gehad deze nacht.
1: Het onweer trok daarna over Nederland. De brandweer kreeg daar ook honderden oproepen voor wateroverlast, blikseminslagen, schade aan daken en branden. In Coevorden in het noordoosten van Nederland raakte iemand zwaar gewond toen een omvallende boom op een auto terechtkwam.
0: De federale regering bespreekt vandaag het wetsvoorstel van CD&V om de abortustermijn op te trekken tot 14 weken zwangerschap. Voor minister van Justitie Verlinde is dat voorstel te nemen of te laten. Maar vooruit eist dat het hele pakket ethische dossiers besproken wordt, met daarbij ook euthanasie bij dementie en draagmoederschap. De parlementsleden van Vooruit insinueren dat ze anders voor een wetsvoorstel van de oppositie zouden stemmen om de abortustermijn naar 18 weken zwangerschap op te trekken. Minister Verlinde reageerde in de afspraak op vrijdag.
3: Ik denk dat er een probleem is. Ja. En ik denk dat het belangrijk is en dat we niet moeten naar een roeptoeterdebat gaan wat het thema absoluut niet verdient. En dus we zullen dat zien. Ik maak mij daar geen zorgen over. Te meer omdat wij al eigenlijk van bij de start van de regering het eikpunt en de mijlpaal hebben vastgelegd. Daar zijn we nu en daarnaast werken wij aan die andere thema's waarop er ook vooruitgang is.
4: Is die 14 weken voor CD&V te nemen of te laten?
3: Dat hebben wij zo gesteld, ja.
0: Dit weekend houdt de politie extra controles op alcohol en drugs in het verkeer. Tot 6 uur maandagmorgen zullen federale en lokale politie extra controleren, zegt Anne Berger van de federale politie.
5: Het weekend zonder alcohol of drugs wordt eigenlijk altijd georganiseerd in de Bob-campagne om nog eens extra te zeggen van we controleren, let op, niet rijden onder invloed, ook voor de zomer. Dit jaar concentreert de Bob-campagne zich op de festivals. En er is ook het WK voetbal natuurlijk dat bezig is. Dus het is heel fijn als je daarvan kan genieten met vrienden samen. Iedereen gaat dat doen, natuurlijk. Maar het is echt ook heel belangrijk om zeker een Bob aan te duiden, om zeker niet te gaan rijden als je onder invloed van alcohol of drugs bent.
0: In het zuiden van Libanon zijn zeker 5 doden gevallen bij Israëlische aanvallen, ondanks een nieuw staakt het vuren. Volgens Libanese staatsmedia heeft Israël met gevechtsvliegtuigen en drones vannacht en vanmorgen de omgeving van Nabatieh aangevallen, daarbij ook verschillende huizen verwoest. Pas gisteren namiddag spraken Israël en Hezbollah af om de wapens te laten zwijgen. Dat staakt het vuren kwam er dan weer onder druk van de Verenigde Staten, dat in zijn voorlopig akkoord met Iran heeft afgesproken dat ook het geweld in Libanon moet stoppen. Maar de Israëlische premier Netanyahu staat in Israël zwaar onder druk om door te vechten, zegt correspondent Lennart Zwols.
6: Zeker van zijn extreemrechtse coalitiegenoten staat hij onder druk. Die roepen namelijk dat er gewoon doorgevochten moet worden. Maar de druk komt ook vanuit de oppositie. Die zeggen, je luistert veel te veel naar Amerika. Leg het nou gewoon naast je neer en vecht voor. Nou ja, er komen hier ook verkiezingen aan. Dus die druk die neemt steeds verder.
0: De voorbije nacht hebben Oekraïnse drones opnieuw de Krim aangevallen, het Oekraïnse schiereiland dat door Rusland werd geannexeerd. De drones zouden een ondergrondse gasopslagplaats geraakt hebben en ook een elektriciteitscentrale. De Krim is vaak een doelwit van Oekraïnse aanvallen. De voorbije weken probeert Oekraïne de bevoorradingsroutes naar het schiereiland af te snijden. Sport op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten zich verzekerd van een plaats in de 16e finales. Turkije en Haiti zijn al uitgeschakeld na 2 wedstrijden. Tom Boudewiel.
7: Turkije verloor van Paraguay met 1-0 na een pittige wedstrijd, beslist door een doelpunt na 64 seconden, de snelste goal op dit WK. En een primeur, een speler van Paraguay werd uitgesloten na praten tegen een tegenstander met zijn hand voor zijn mond. De Turken kregen nog genoeg kansen, maar scoorden niet en zijn dus uitgeschakeld met 0-6. De VS klopte Australië met 2-0 en plaatst zich voor de volgende ronde met een 6-6. In de groep C staan Brazilië en Marokko samen aan de leiding met 4 punten. Ze wonnen vannacht elk hun wedstrijd. Brazilië met 3-0 tegen Haiti en Marokko met 1-0 tegen Schotland. Een doelpunt na 70

0: seconde van Saibari, de Antwerpenaar van PSV. Brazilië leidt in de stand dankzij een beter doelsaldo. De Schotten zijn derde met 1 punt minder dan het leidersduo. Haiti is zonder punten nu al uitgeschakeld.
1: Het weer zonnig met na de middag stapelwolken en vanavond kans op onweersbuien. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden. Aan zee is het wel koeler. Daar liggen de maxima rond 22 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met telkens kans op een onweersbui. We begonnen met het korte maar hevige onweer van gisteravond. Dat heeft vooral in West- en Oost-Vlaanderen schade veroorzaakt. Later ook in Nederland. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2 Weekwatchers.
3: Ruben van Gucht.

vrienden en vriendinnen, aflevering 523 van de Radio 2 Weekwartjes. En voor een voorlaatste keer zeg ik goedemorgen, want jawel, het is de voorlaatste van het seizoen. Aflevering 523 vindt plaats vanuit het Historium in Brugge, waar de rijke geschiedenis van deze prachtige stad tot leven komt. En we hebben zelf ook een stukje geschiedenis meegebracht voor de gelegenheid. Voetbalgeschiedenis van de bovenste plank. Groot applaus, dames en heren, voor mijn weekwatcher Toby Alderweireld. Onze muzikale gast vandaag is ook goed op weg om geschiedenis te schrijven. Al te zien in reeksen als Like Me, Milo, Familie, de musical Tien om te zien. En als eenhoorn in The Masked Singer, u weet over wie het gaat. Vandaag op ons podium, hier is Matthias Messmans. Tussen al dat bekend volk weet er minstens één iemand zijn cool te bewaren. Onze watcher van de weekwatchers, Hans Koels. Goedemorgen. En dan de OG's van de Weekwatchers Band. Geef die mensen een gigantisch applaus. David Pieffoor, Jan Chris Vinken, Pieter van Malderen, Guillaume en Mathieu die nog onderweg is.

0: vrienden en vriendinnen. En vooral, goedemorgen, Toby Alderweireld.
1: Goedemorgen.
0: Welkom in Brugge.
1: Dank je.
0: In het prachtige historium. Je bent al gestart met een rondleiding vanochtend. Ja, wat heb inderdaad. Je ervan onthouden? Als je er iets van onthouden hebt, tenminste.
1: Dat Brugge eigenlijk wel een mooie stad is.
0: Ja. Allee. Ja, zeker. Allee, zeg. Ja. Dat zijn toch nieuwigheden dat je altijd te weten komt aan het begin van zo'n
1: heel
0: show.
1: Heel historie, inderdaad. Ja.
0: Ik weet dat jouw dag doorgaans begint met matcha. Ja. Dat is waar, hè?
1: Dat klopt.
0: Dat is uiteraard geen toeval. Een voetballer met match aan beginnen, dat is logisch. Ik heb de ingrediënten al klaarstaan, maar ik snap het systeem niet. Met een soort bamboestokje of ik weet het niet. Wat heb je met matcha? Ik voel het niet.
1: Ja, ik drink dat totaal niet voor de smaak. Ik doe dat puur voor het effect dat het heeft. Dat is super ontstekingsremmend, matcha. Dus doe echt met warm water, een beetje matcha erbij. Inderdaad, dan moet je zo wat...
0: Roeren,
1: inderdaad. En dan drink je dat en daar zit superveel antioxidanten in. Dus dat is eigenlijk puur de reden dat ik dat drink. En ja. Nog iets anders. Je hebt koffie. Ja, sorry. Ja, ik moet het zo zeggen. Koffie, dat geeft cafeïne. Dat gaat heel hard omhoog en dan valt je naar beneden. En dit geeft een soort van... ik ben even het woord kwijt, maar geeft je energie op langere termijn. Ah, ja. En dat gaat niet meer, brengt je niet naar beneden.
0: Ja, maar je kan ook gewoon 10 tassen koffie drinken. Ja. En dan blijf je ook op dat niveau. Ja. We beginnen met een soort speeddate vanochtend, Toby. Okay. Trouwe luisteraars weten wat er komt. Snelle vragen, snelle antwoorden. Yes. Een aftelklok van 1 minuut. Here we go. Mocht je marktkramer zijn, wat zou je verkopen?
1: Snoep.
0: Lekker. Als je één match uit je carrière opnieuw zou mogen spelen, welke zou dat zijn?
1: Champions League finale tegen Liverpool.
0: Hoe ziet jouw skincare routine eruit?
1: Ik douche 3 keer per dag.
0: Oké. 3 keer?
1: Ja.
0: Amai, ben je zo'n zweter. Nee. Wat is het gekste dat je ooit hebt meegemaakt met een fan?
1: Een tatoeage laat zitten op mijn hoofd.
0: Dat is gek. Wat is jouw favoriete plek in Antwerpen?
1: Kathedraal.
0: Wat is jouw bijnaam?
1: Megatobi.
0: Is er nog een WhatsApp-groep van de Rode Duivels van vroeger?
1: Ja, ik ben gestopt, ik ben eruit gegooid.
0: Ah ja, dan word je eruit gesmeten. Fijn, joh. Een filosofische vraag. To be or not to be?
1: To be or not to be?
0: Ja, dat duurt er even. Ja. Nog eentje. Wat zou je doen mocht je onzichtbaar zijn?
1: Wat zou ik doen als ik onzichtbaar zou zijn? Overal tussen mengen voor gesprekken af te luisteren.
0: Afluisteren, altijd goed. Einde van de minuut. Einde van de snelle vragen. Bij deze zijn we opgewarmd.
1: Voilà, top.
0: Dat is ideaal, want het is altijd aan een hoog tempo, deze show. Wanneer heb jij voor het laatst in je leven een rode knop ingedrukt?
1: Heb je dat ooit al gedaan? Nee, ik heb dat nooit gedaan.
0: Zo'n soort, geen lift of zo, of een noodknop?
1: Nee, oké. Okay. Nee.
0: Doe het dan maar eens. De primeur in je leven. Deze knop, zoals de woorden het zelf zeggen, daarmee mag je mij alles vragen, maar je mag die maar 1 keer indrukken in deze show. Tussen nu en 10 uur.
1: Oké. Okay.
0: Ik weet niet of er al inspiratie is, of moet je daar nog even over nadenken?
1: Er borrelt al iets.
0: Ja. Dat is al goed. Ja. Dat hebben de meesten blijkbaar voor hier. Maar weet wel, als je hem indrukt, hebben wij ook de kans om 1 allesbepalende vraag aan jou te stellen.
1: Okay.
0: Kijkers en luisteraars, jullie mogen dat nu al beginnen doen via de app van Radio 2. Stuur vragen in aan het adres van Toby Alderweireld. Ik heb het gevoel dat hij hem gaat indrukken. En ik ga ondertussen al jouw grief geven waarmee hij jouw lekkere matcha kan maken. Zodat we straks het toch eens kunnen testen. Er is bezoek van Eenhoorn uit de Masked Singer. En hij zingt over ponies voor ons vanochtend. Pink Pony Club. Brugge, een zeer groot applaus voor Matthias Mesmans.
2: I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA.

0: Dank jullie wel.
1: Pink Pony Club van Matthias Mesmans. Samen met de geweldige Tijgers van de Weekwatches Band, David Pievoor, Jan-Chris Vinken en Pieter van Malderen. Heren, kunnen we al een eerste primeurtje van de week krijgen, Pieter van Malderen? Ik moet toegeven, Toby Alderweireld, je hebt me bekeerd. En dat zijn er... Ja, dat is nog niet te veel volk gelukt, met bekeren. Ik geloof er plots in de matcha.
2: Super, super.
1: Ja, het was de allereerste keer dat ik een slok genomen heb. Eigenlijk is het van smaak zoals thee. En blijkbaar is het toch zeer heilzaam.
2: Zeer heilzaam.
1: Ja. Beste mensen, we gaan uiteraard verder met deze show. Voetbal zal in ieder geval altijd een onderdeel van jouw leven blijven. Ook vandaag, want we hebben zowaar een scheidsrechter voor jou geregeld. Onze watcher van de week, Watchers. Groot applaus voor Hans Kools, dames en heren. Goedemorgen, Hans.
3: Goedemorgen.
1: Hoe onder de indruk ben je van ja, deze gast? Ik wou zeggen, deze kathedraal naast jou, Toby.
3: Ja, kathedraal in meerdere vormen. Hij is op de binnenkant van zijn arm. Dat is fantastisch. Ja, geweldig onder de indruk. Dat is natuurlijk voetbalgeschiedenis.
1: Absoluut.
3: Wel een beetje gedurfd om hem uit te nodigen in Brugge. De mensen zijn dat hier nog niet vergeten, hoor.
1: In het Hol van de Leeuw.
3: In het Hol van de Leeuw. Ja. Dus dat stond hier vol. 3 jaar geleden allemaal mensen die dan met tranen in de ogen terug naar huis gelopen zijn.
1: Ja, dat is durven. Dat is ballentonen. Ja.
3: Ja, absoluut. Ja,
1: waar ga je op letten vandaag, Hans?
3: Ja, ik heb je al bekeerd. Dat is ongelooflijk, Ruben. Ik hoop
1: wie
3: dat
1: dat
3: zo
1: zeggen?
3: Verder gaat in de aflevering.
1: U weet waar eindigen we nog. Waarmee kan hij punten scoren, Toby?
3: Ja, ik denk het is iemand die zich altijd gegeven heeft voor de natie. Dus ik hoop dat hij dat vandaag ook doet. En Ruben, we weten, we zitten met een challenge. Komt straks nog aan bod. Het is spannend aan het worden.
1: Het is 22-22.
3: Het is 22-22. Maar het is wel iemand die gespecialiseerd is om in de 94ste minuut nog een keer gevaarlijk uit de hoek te komen.
1: Ja, en ik heb het gevoel dat we in de 94ste minuut van dit programma zitten. Rode, gele kaarten, heb je die mee of blijven die gewoon op zak?
3: Ik heb die op zak, ja.
1: Oh, ja.
3: Absoluut, ja. Kijk, ik heb die mee. Interesseert...
1: Nee. Ik ben al genoeg geschorst geweest.
3: Ja, maar dat voelde toch een beetje aan als een provocatie, moet ik zeggen.
1: Ja, begrijp ik wel. Enfin, in elk geval, zoek jezelf een plekje uit in het gezellige Duvelorium hier op de aan de prachtige Brugge natuurlijk. Dank voor de voorbeschouwing. Wij horen jou aan het eind van de show graag terug met het verslag.
4: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
5: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
4: Morgen gaat hij met Wesley Sonck terug naar zijn WK in 2002 met een gouden goal.
6: Daar komt de bal, Sonck komt er binnen! Hij is er binnen, jawel!
4: En een ontmoeting met zijn grote idool.
7: Ik wandel terug naar de kleedkamer en Ronaldo passeert mij en die geeft mij een hand.
4: En hoe beleefde hij het WK van 2014 als commentator?
8: Radio 2, wie? WK-koorts.
4: Morgen om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
9: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
10: Voilà, een salade van vlees.
11: Oei, amai.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
12: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
14: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
15: Bon, de Nico komt niet.
14: Zij die het vergeten.
15: Els, waar zei jij?
14: En zij die vergeten te annuleren.
15: Zeg, iemand een tom gehoord?
14: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
15: Ah, zalig.
14: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
16: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
17: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
18: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Met Burna Boy heeft ze een nieuw WK-lied te pakken. Maar dit blijft wel de all-time favorite, toch?
1: Zeker.
0: Waka waka. Shakira, die ook een all-time favorite blijft. By the way, willen we toch even gezegd
1: bij
0: hebben.
1: Bij velen.
0: Mocht ze meeluisteren, Shakira, je blijft heel hoog aangeschreven bij ons. Toby Alderweireld is mijn weekwatcher, ex-profvoetballer, legende van de Rode Duivels. Natuurlijk sinds een jaar officieel met voetbalpensioen. En zoals gezegd, voetbal zal altijd deel blijven uitmaken van dat leven. Van onze leven zelfs. Het is een WK op dit moment. Hoeveel wedstrijden heb je al volledig gezien, Toby?
1: Niet veel.
0: Nee.
1: Nee.
0: De liefde moet nog groeien?
1: Mijn programma laat het soms gewoon niet toe. Okay. Ik heb ook natuurlijk ook een gezin thuis, kinderen. Dus de avond-nachtwedstrijden, ja, die passeren sowieso al voor mij. Maar kijk, ik probeer wel alles samen wat dingen te zien. En uiteraard de Belgen. Hè.
0: Ja, de Belgen heb je gezien. En dan bijvoorbeeld een Engeland-Kroatië heb je er ook
1: gekeken. Ja, daar heb ik ook de meeste ervan gezien. Ja.
0: Zelf 3 WK's gespeeld. Brazilië, Rusland, Qatar. 2 Europese kampioenschappen. Veel hoogtepunten. Beleefd natuurlijk met 2018 als hoogtepunt, maar ook een beetje als dieptepunt. Ja, dat vond ik een bijzondere ervaring eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Ik denk, als we aan 2018 denken, denken we eerst aan Japan. 2-0 achter, dan 3-2. De fameuze goal van Chatli, denk ik. Daarna het grootste voetballand ter wereld uitschakelen, Brazilië. Dat is echt een hoogtepunt. En dan meteen krijg je ook het dieptepunt. Dat is natuurlijk tegen Frankrijk. Want ik heb ook echt het gevoel dat dat het jaar was dat we echt wereldkampioen konden worden.
0: Dat is waar.
1: Dat doet nog steeds een klein beetje pijn.
0: Een klein beetje pijn, ja. Zeker door een oervervelende tegenstander als Frankrijk dan ook nog eens.
1: Inderdaad.
0: die oude wondes die mogen niet meer open. Knaagt het dat je er nu niet meer bij bent of is dat volledig, volledig achter je?
1: Als je stopt met voetbal, denk ik dat iedereen in zijn eigen werk dat misschien ook wel ervaart. De eerste keer is altijd pijnlijk. En dan de tweede keer gaat het beter. En dat is ook zo'n proces. En,
0: Je hebt het vorige Europees kampioenschap al gemist.
1: Voilà, maar een WK is nog altijd anders. En op televisie valt het wel mee. Maar toen tegen Tunesië was ik bij het Koning Boudewijn Stadion. En dan voelt je wel. Je weet wat die gasten meemaken. Je weet dat die naar een groot toernooi vertrekken. Ook nog eens Amerika. Dus dan piekt het wel een beetje. Maar goed, er is een tijd van komen.
0: En een tijd van gaan, zeg dat tegen Ronaldo. De Belgen hebben maandag 1-1 gespeeld tegen Egypte. Morgenavond Iran. Wat zegt jouw gevoel? Kan je de mensen hoop geven of moet je streng zijn?
1: Ik denk dat we streng zijn geweest. En nu is er weer tijd en ruimte voor hoop. Ja. Ik denk dat de eerste wedstrijd komt superveel druk bij zien. Iedereen is nu een beetje gewend. Weet wat er gaat komen. En ik denk dat er nu... Dat we nu een beter België gaan zien. Beter
0: dat we klaar zijn om te schitteren. Tussen maandag en zondag zaten of zitten 5 dagen. Neem ons eens even mee. Hoeveel ruimte... Ja, dat jullie moeten trainen, dat lijkt me logisch natuurlijk. Maar wij weten dat niet. Hoeveel ruimte is er voor ontspanning?
1: Best wel wat. Alleen ja, wat is die ontspanning? Kaarten is soms leuk of is...
0: Maar het kan ook snel vervelen.
1: Maar het kan ook heel snel vervelen. Dus je zit echt zo in een bubbel. Dat is zo. En je zit vaak op de kamer. Dus ja, na een tijd komt er een beetje verveling.
0: Maar ik wou net zeggen, is het op zich een vrij saai leven als je naar een groot kampioenschap moet?
1: Het is een vrij saai leven, ja. Maar ook wel leuk. Maar kijk, in het begin heb je heel veel gesprekken. Maar je ontbijt, middagmaal en avondmaal, zit je aan dezelfde tafel. Dus je vindt, stoppen die gesprekken ook wel een beetje.
0: Op de deur was het een soort gewijde stilte.
1: Maar langs de andere kant, in het begin is het even wennen. Maar je hebt een bepaalde ritme, je hebt een bepaalde gewoonte. Ook daar komt er dan wat ingesteld.
0: Oké, dus je was al eens blij dat je eens met een journalist kon praten?
1: Hangt er vanaf welke, natuurlijk.
0: Ik dacht het net te zeggen.
1: Ik heb niet altijd geluk.
0: Ja, dat is waar. Zeker niet bij de Belgen. In Spanje hadden ze nog van die mooie vrouwen mee. Zo. Ja. Maar bij ons, nu is het veranderd natuurlijk. Ja. Zeg iets anders. Mocht bijvoorbeeld jullie vrouw wel eens bij jullie komen slapen? Of was dat niet toegestaan?
1: Jawel, maar op bepaalde momenten. Dus bij ons kan ik alleen maar van toen spreken. Dat was eigenlijk na de tweede wedstrijd. Omdat we dan... Het idee hadden, als we goed spelen, zijn we al door of zo. En toen mochten ze komen en dan wordt er de volgende ronde of de ronde daarna weer een moment ingelast.
0: Oké, dus 2 keer ongeveer als alles mee zat per kampioenschap. Was dat dan op jullie eigen matras?
1: Ja, dat is op onze eigen matras.
0: Ja. Ik bedoel, van het hotel of van een matras die meegenomen werd. Want dat zijn ook zo van die details.
1: Er werd een matras voor ons gezorgd. Die werd overgevlogen naar... ik snap wel dat dat lijkt als luxe paarden. Maar ja, slaap is superbelangrijk op zo'n WK.
0: In de koers gebeurt dat ook.
1: Voilà, en zeker op zo'n hotel. Je weet nooit wat voor kwaliteit van bedden dat zijn. Dus kun je beter een goede kwaliteit van...
0: Dat zal wel zijn. Intussen ben je al een jaar met voetbalpensioen. Maar van deze man hebben we natuurlijk veel gezien. Van verveling geen enkele sprake. Radio, podcast, De Slimste Mens, de Maas Singer, De Rugzak, Het Huis, Komen Eten. Wat is het leukste, de voetbalwereld of de showbizwereld?
1: Ja, maar ik vind het zo, de showbizwereld vind ik zo... Ik heb het, de... Hoe zeg ik dat? De... de kans om man leuke, fantastische ervaringen op te doen. En zo zie ik het. Ik heb niet het gevoel van ik ga de showbusiness.
0: Je stapt er af en toe in en je komt er weer uit.
1: Ja, super coole ervaring. Ik heb een berg beklommen. Ik heb voor Vlaanderen gezongen. Misschien vonden die dat wat minder, maar ik vond dat heel leuk. in het Sportpaleis gezongen. Ik heb de Simse Mens, het huis. Ja, dat is super cool. En ik zie dat als een eer dat ze mij vragen. En zo zie ik dat. Niet van, oh, ik ga dat doen, want dan kan ik daar in de show. Ik zie dat niet echt als showbiz. Ik zie dat gewoon een supercoole ervaring.
0: Voilà. En het hoogtepunt is ondertussen ook bereikt. Te gast in Brugge bij de Weekwatchers. Ja. Wees welkom.
1: Voilà, ik kan nu echt rustig doodgaan.
0: Absoluut. Ja, wacht even tot 10 uur, als je wil. Je moet ook nog de rode knop indrukken straks. Ja. In alle geval, de showbiz mensen vinden het geweldig dat je erbij bent. Ze willen je graag aan boord houden. En ze hebben ook wat tips voor jou. En dat gaan we verder proberen uitzoeken vanochtend. Zoals de koning van de Vlaamse showbizwereld. Met een aantal interessante tips, Luc Appermond.
2: Beste Toby, na een succesvolle voetbalcarrière heb je nu je eerste stappen gezet in de showbiz. En als ik jou een goede raad mag geven om het lang vol te houden, pak altijd wat reservekleding mee. Want ik herinner mij een optreden van een collega die het podium opstapte, zijn broek scheurde in tweeën en de mensen hebben alles gezien wat ze niet moesten zien. Dus reservekleding voor elk optreden komt wel van pas.
0: Heb je iets meegenomen vandaag? Maar je hebt het pas nu gekregen natuurlijk.
1: Nee, ik heb dat niet bij. Ik ga gewoon stil blijven staan.
0: Kan er weinig scheuren op dit ogenblik.
1: Gebeuren, ja.
0: Straks nog veel meer tips van bekend Vlaanderen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Mr. Brightside van The Killers, maar sinds The Masked Singer ook een lied van Oehoe van Toby Alderweireld. Dit heb je gezongen, hè?
1: Dit heb ik gezongen, ja.
0: Ja, het is al een tijdje geleden ondertussen. Je bent gestrand in de derde aflevering.
1: Ja.
0: Maar hoe was het om Mr. Brightside te zingen?
1: Ja, mega cool. Allee, achteraf, hè, want op voorhand dacht ik echt, ah, Toby, waar was het je begonnen? Zegt gewoon nee, echt. Want ik moet voorstellen, je komt eraan, nog nooit, ik ben ook niet met die in de auto zingt, onder een douche, ik zing totaal niet. Je komt eraan, oké, voor mensen zingen, nog nooit gedaan, ik moet het dan doen. Daarnaast komt er ook iemand met de camera voor Behind the Mask direct. En die dacht van, ah, Toby, zegt gewoon echt nee, serieus.
0: Nee, zeg man.
1: En je weet... Kijk, je hebt natuurlijk een masker of een pak aan, dus je ziet nu niet. Maar je weet ook, eens dat je eruit ligt, en die kans is bij mij heel groot dat dat heel snel ging gebeuren, moet je dat ook voor Vlaanderen?
0: Zo is het.
1: Je kop eraf. Dus ja, dat was wel... Maar ook wel super cool, omdat dat totaal uit mijn comfortzone was. Dus, ja.
0: Ondertussen ben je alweer een nieuwe match aan het maken, want we zijn alweer een volgende klant aan het overtuigen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, ik heb geen aandeel in de match. Dat is
2: mijn graag op als
3: zonde.
2: Dankjewel. Ja, ik was benieuwd, maar het was al op, dus ik krijg er hier bijgemaakt van Toby.
0: Voilà, proef er maar eens van. Ik zou zeggen, als het je afgaat, mag je het helemaal opdrinken. Ondertussen ja, is het een hele hype geworden natuurlijk, matcha. Jimmy B heeft er ook een nieuw nummer over geschreven. Ik weet niet of je het al gehoord hebt. Zo, matcha.
2: Ja?
0: Bedankt aan Cara, want het was mijn redacteur die de mop doorvertelde. Wat vind je ervan?
2: Goed, ik weet niet of ik er direct zelf een nummer over ga maken, maar ik vind het wel lekker. Merci. Okay.
0: Zeg, by the way, het is een soort reunie, min of meer, want ik had het al over The Masked Singer. Jullie zaten in hetzelfde seizoen, maar in aparte groepen.
2: Ja, we hebben elkaar eigenlijk nooit gezien tijdens
0: Allee, jong, de show. Het tot de weekwatchers dan moest wachten vooraleer dat jullie... Of hebben jullie elkaar toch al eens gezien ondertussen?
2: Ja, daarna in het Sportpaleis.
1: Sportpaleis.
2: Hè?
1: Ja, daar heb ik gestaan. Allee,
0: Ja. Ik nog niet. Ja, Mathis, je bent ook lovend geweest over de danspasjes van Toby.
2: Zeker. We hebben in het Sportpaleis ook groepsnummers gehad. En ik denk dat we ze niet zouden kunnen hebben zonder Toby. Want mensen weten dat niet, maar Toby is een fantastische danser. Hè.
0: Wel, wij wisten dat wel.
1: Zo liegen.
0: Ja, dansen is helemaal zijn ding. Dat zeg jij nu, maar dat zegt ook de one and only DJ Frank. 40 jaar al DJ, man van meer dan 8000 sets. Dat is waanzinnig natuurlijk. En als er één feestje die man is bijgebleven, dan is het wel het pensioenfeest van Toby Alderweireld.
4: Ik weet dat je van stevige beats houdt en dat je op het veld serieus hoog kan springen. Maar ik heb je daar op de dansvloer zien jumpen. Misschien moet je Ruben eens een demonstratie geven op de tonen van Taste. Ja. Wat denk je? Tot snel, makker.
0: Mocht eens nee leren zeggen, hè, Toby? Dit is een oefening voor jou. Hè. Dit is een oefening, hè. Je zal Taste of Summer toch maar gewoon even opzetten voor de mensen die dat nummer niet kennen. Het is wel een geweldige schijf natuurlijk. Laten we maar eens luisteren naar Taste of Summer. En dan kan je daarop stil blijven staan natuurlijk. Je moet altijd wachten op de beat, hè, want hij is nog niet helemaal daar. Ken je het nummer, Matthias?
2: Ja, maar ik ben meer benieuwd naar de dans.
0: Is dat jouw genre?
2: Ja, af en toe wel. In de juiste context.
0: In de juiste context. Ja. Zoals daar zijn, nachtelijke contexten.
2: Vaak.
0: Enfin, in elk geval, Toby, het is duidelijk dat je gemaakt bent voor de showbiz. En dat vindt ook jouw broer, jawel, want ook die hebben we gebeld. Jouw broer, die heet Sven.
5: Yes. Ik ben gewoon ook heel blij dat andere mensen hem ook eens te zien krijgen als niet enkel Toby de voetballer. Maar langs de andere kant moet ik ook zeggen dat hij mij ook nog verrast. Want zoals met de Masked Singer. Ik was toevallig eens aan het kijken met de vriendin. Dat is uw broer. Ik zeg, nee, dat kan niet. En echt waar, ik geloofde dat niet. Zover zelfs dat ik zo gezegd €1000 zou geven als het waar zou zijn.
0: Is die zijn vrouw wel gaan shoppen met die €1000 ondertussen? Ja, die moet toch betalen?
1: Ja.
0: Fijn, Matthias, zolang ben jij onder de radar kunnen blijven?
2: Voor het publiek niet zo lang. Ik denk mijn eerste aflevering. Ik denk iedereen die naar Milo heeft gekeken had mij direct door. De jury tot de halve finale ongeveer. Dus ça va, denk ik.
0: Dat is redelijk goed, ja, absoluut. En je hebt op die manier natuurlijk ook met Camille beginnen werken, zal ik zeggen. Ondertussen ook op de set meegestaan.
2: Ja,
0: hoe was dat?
2: Goed, ja, dat was tof. Ja, Camille, die is, ik weet niet hoe tof, maar die is ook een professioneel machine. Die weet wat ze moet doen, wanneer. Die weet exact daar een tekst. Dus dat is een cadeau. Hè.
0: Ja, kleine quizvraag voor jou, Toby. Deze man is ondertussen naast acteren en naast zingen ook nog aan het studeren. Wat studeert hij?
1: Wat studeert hij?
0: Een gokje. Wat zie je in deze man?
2: Het is niet barista. Maar nee. Het is...
0: Advocaat. Ja, standaard.
1: Iets meer psychologie of zo.
0: Psychologie.
2: Ja. Ja. Nee, alleen niet juist, maar wel. Mooi compliment. Ja.
0: Hij is van plan om de nieuwe Bart Appeltans te worden.
2: Ja, ik studeer interieur.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Interieurvormgeving, zo heet dat in zijn geheel. En dinsdag moest je je eindwerk gaan verdedigen?
2: Ja, ja.
0: Hoe is het gegaan?
2: Goed, denk ik. Ja, als er leerkrachten van mij luisteren, goed? Vraagteken, laat het weten in de app. Maar nee, ja, ik denk...
0: En waar ging het over?
2: Ja, een structuur voor duiven. Dus het is niet het makkelijkste publiek, maar hey, kijk, we doen wat we moeten doen.
1: Dus er is eigenlijk context bij, niet?
0: Ja, en ik vat ook gewoon samen, jullie moeten gewoon om jullie diploma te halen een duivenkot in elkaar steken. En daarmee wordt dan het eindwerk verdedigd.
2: Als er leerkrachten luisteren, nu stoppen met
0: nu stoppen.
2: Maar ça va.
0: Oh, heerlijk, heerlijk. Kijk, adem goed in en uit. Neem nog even iets te drinken. Ik stuur jou richting de microfoon. Over een tweetal minuutjes gaan we luisteren naar jouw debuutsingle.
3: Dankjewel. Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
7: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
8: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
9: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
10: En ook uw budget vakantiepech?
9: Wat?
10: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
9: Oh nee?
10: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
11: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Wyco en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
12: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
13: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
14: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
15: En hier uw linkeroor.
14: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
15: Wat blief?
14: Zie je het wel.
15: Oh, amai, dat is ampetant.
14: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
15: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
14: Wat?
15: Aan halve prijs.
14: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
15: Wat blief?
14: Bij Hans.
15: Ja, het kan anders.
16: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
17: Elke dag telt voor twee.
8: Radio 2.
0: Vrienden en vriendinnen, opnieuw een hele goede morgen. We zijn vanochtend al bekeerd tot het drinken van matcha dankzij Toby Alderweireld, omdat het bijzonder heilzaam is. Wat ook zeer heilzaam is om 's ochtends te drinken, is ochtendurine. Alsjeblieft, Toby, dat krijg je.
1: Toe wat meer drinken, het is wel donker, hè?
0: Ja, maar het is speciaal voor de heilzame krachten dat ik het doe. Er zijn al veel vragen binnengekomen. De rode knop voorlopig onaangeroerd. Je gaat nog je moment afwachten. Ik zal al even gewoon laten weten wat de mensen bijvoorbeeld willen weten van Wim Wolfs. Wat is het eerste dat je deed toen je wist, nu stop ik als profvoetballer? Weet je dat nog, wat het allereerste is dat je gedaan hebt?
1: Ja, eigenlijk al iets mee. Ja, cool. Ja. Ah? Ja. Mijn afscheidsfeest, maar een dag ervoor ben ik met mijn beste vrienden in een groep toerist in eigen stad geweest. Dus allemaal daar blijven slapen.
0: Met een bierfiets en dat soort zaken?
1: Nee, maar eigenlijk met een gids. En de mooiste stad ter wereld. Oh, sorry, ik heb het even bezocht.
0: Rustig blijven allemaal.
1: En dan echt zo'n tweedaagse, dat is fantastisch. Ja,
0: ja, er komt er nog eentje binnen. En dan gaan we verder met de show natuurlijk van Yves Gekieren. Welke parfum gebruik je?
1: Dat is een beetje...
0: Er zijn verschillen. Ah, is dat geheim?
1: Ja, dat is een beetje geheim. Ja,
0: inderdaad. Is het van een heel bekend merk of is het eerder iets...
1: Ja, het is, iedereen kan het kopen. Het is niet zo dat ik ergens in een achterhoek, maar dat is een beetje geheim.
0: Ja, nee, dat is waar. Iedereen wil zijn geur een beetje voor zichzelf houden natuurlijk. Ondertussen staat de volgende man klaar op ons podium. Hij was Quinten in Gamekeepers op Catnet. Liam in Milo, Wart in Familie en Eenhoorn in The Masked Singer. En vandaag is hij gewoon zichzelf met zijn allereerste single App en Vloed. Geef hem een geweldig applaus. Matthias Mesmans.

0: jullie wel. Merci.
1: Matthias Mesmans, de man kan het hartritme wat laten zakken nu. Het was een groot moment. De single live gezongen op de radio. Het was geweldig geslaagd met grote onderscheiding. Eb en vloed. Ook het thema van Belfort verteld. Waarvoor de mensen hier naar het Belfort kunnen komen natuurlijk. In deze prachtige stad Brugge. Toby Alderweireld die heeft vandaag Antwerpen even ingeruild voor deze geweldige stad. We zitten live in het historium van Brugge. Te volgen op VRT Canvas en VRT Max. Jij bent ooit nog op schoolreis naar Brugge geweest.
2: Ja, klopt.
1: Wat weet je er nog van?
2: Oh, eigenlijk heel weinig. Maar het is heel grappig, want ik was naar Nederland uiteraard verhuisd, daar naar school gegaan. En er was een uitstap, een 2-3-daagse.
1: Met de school in Amsterdam?
2: Met de school van Amsterdam naar Brugge. Dus ik herinner mij nog dat ik...
1: Jij ging op schooluitstap naar België toe?
2: Ja, inderdaad.
1: Niet naar het historium geweest toen?
2: Nee, dat niet. Wij moesten zo van alles, alle plekken opzoeken en er op, dingen van onderzoeken.
1: Ja, natuurlijk dus, met zo'n blaadje en dan moet je
2: echt op de oldschool manier.
1: Ja, zeker vast. Je hebt vanochtend al een privé rondleiding gekregen. Yes. Je bent al even op tijdreis geweest door de Brugse middeleeuwen met dat geweldige verhaal van Brugge natuurlijk, met een soort Hollywood factor. Wat heb je gezien? Of wat heb je geleerd?
2: Heb ik geleerd dat in de 15e eeuw Brugge het New York was van het... Ja, Europa bestond toch niet, maar wel van deze omgeving. Dus waanzinnig. En ik moet wel zeggen, de 16e eeuw is dat verhuisd naar Antwerpen.
1: Hopla. Dat wou ik nog even vermelden. Ik heb zelf ook uiteraard ingelezen en het leukste weetje dat ik onthouden heb is dat in de 19e eeuw kon je als rijkere man op de markt van Brugge een gesloten geblindeerde koets huren om met je minares door de stad naar een rustig plekje te gaan, buiten de stad dan, om dan samen van de rust te genieten. Ja, okay. Een soort rijdend rendezvous hotel, dat bestond in de 19e eeuw.
2: Dat verbaast me nu dat je dat gekozen hebt. Dat
1: ik heb ook al gebeld of het nog steeds bestaat, maar het bestaat vast niet meer. Ja, heb je de VR-bril uitgetest?
2: Yes. Ja, mega cool. Echt oprecht. Ik wil iedereen aanraden om dat te doen. En dat is niet, Toby moet dat zeggen, want ik moet helemaal niks zeggen. Mega cool om te doen.
1: Omdat je echt wel even in de wereld dan
2: supercool.
1: Komt. Kijk, mocht u dat willen doen, mensen, dat kan dus vanaf volgende week, is er ook iets nieuws. Fly over Bruges. Je zet dan zo'n VR-bril op en dan plots vlieg je boven de stad langs historische gebouwen en verdwenen monumenten uit de 15e eeuw. Over historische gebouwen gesproken, we hebben natuurlijk de kathedraal van Antwerpen in hoogst eigen persoon bij ons, Toby Alderweireld. We moeten wel zeggen, het Belfort kan iets dat de kathedraal niet kan. Dat is namelijk vertellen. Dat is ook het thema waarvoor we hier zijn natuurlijk. Van 1 tot 11 juli komt de geschiedenis hier helemaal tot leven. Ben je van plan om nog eens terug te komen naar Brugge?
2: Jawel, 100%. Ja. Ik moet ook zeggen, natuurlijk, Antwerpen. Langs de andere kant moet ik soms voor de Champions League ook naar Brugge gaan. Die het heel goed doen. En ik word echt altijd heel warm ontvangen. Dus mijn dankbaarheid is daar heel groot voor. En kijk, het is een supermooie stad. Heel historisch. En ik hou wel een beetje van geschiedenis. Dus ik kom zeker terug. Ja.
1: Lieve mensen, u mag via de app van Radio 2 nog altijd vragen insturen aan het adres van Toby Alderweireld. Hij overweegt ernstig om de rode knop in te drukken vanochtend. Ergens tussen nu en 10 uur. Straks is er nog de challenge. We gaan nog met z'n allen zingen. We gaan nog van alles doen.
2: We zingen.
1: We zullen zien. Wij zijn er zo meteen terug.

0: Voulez-vous, voulez-vous van ABBA, Toby Alderweireld, voulez-vous encore un tip van iemand uit de showbiz, want daar waren we ook aan bezig vanochtend, hè, om jou weer helemaal in te wijden in de wereld van de showbiz. We hebben nog iemand die je graag aanmoedigt en haar adviezen deelt met jou. Het is namelijk jouw buurvrouw. Heb je al een idee over wie het gaat?
1: Denk het wel, ja.
0: Ik denk het wel. We hebben het over Kim van Onsen.
2: Ah, achterbuurman Toby. Zeg, je doet dat eigenlijk al keigoed, hè, in de showbiz. Maar als ik u toch een tip mag geven, je zou een klein beetje aan een uitspraak moeten werken. Allee, zo dat plat kapels. De mensen horen dat niet geren, hè.
0: De mensen horen dat niet geren, hè. Goeie tip van Kim?
1: Nee.
0: Het is niet dat je dictielessen aan het volgen bent of zo.
1: Nee, zeker.
0: Je moet jezelf blijven.
1: Voilà.
0: Dat is kei belangrijk. Dat is tegenwoordig nog belangrijker in de media. Authenticiteit, jezelf, jezelf blijven. Hoe vaak zien jullie elkaar?
1: Af en toe wel, ja. Haar dochter zit met onze zoon in de klas. Dus af en toe op school passeren we elkaar wel eens.
0: Ja. Ja, zoals trouwens deze week in het nieuws. Zij en haar vriend Niels zijn intussen al 4 jaar verloofd, blijkbaar. En die hebben dat 4 jaar stil weten te houden. Dat nog mogelijk is, dingen stilhouden. Dus ja, ik moet dringend eens bellen met Kim hoe dat geregeld krijgt. Was jij op de hoogte?
1: Nee, ik was niet op de hoogte.
0: Voilà, zie, dat is voor jou. Ongelooflijk. En ah ja, we moeten trouwens nog iets vieren. Want deze man hier rechts van mij, links in beeld, is sinds gisteren, 19 juni... Hoe lang getrouwd?
1: 11 jaar.
0: 11 jaar getrouwd, dames en heren. Chapeau. Was jouw aanzoek ook zo geheim of was dat?
1: Ja, dat was eigenlijk wel geheim, ja.
0: Ah, ja.
1: Ja. Ja, maar ja, ik
0: wat kan je er 11 jaar na datum over vertellen?
1: Wat kan ik erover vertellen? Dat het in het... wij hadden toen geen woonst in Antwerpen, dus wij woonden in het buitenland. Dus wij kwamen... We hadden altijd heel korte vakanties, maar wij hielden ervan om toch even de vakantie in te zetten in Antwerpen. En ze zaten op hotel en dan dacht ik, oké, heel dicht bij de kathedraal, waar we uiteindelijk ook getrouwd zijn. De kinderen zijn daar gedoopt, een beetje een speciaal plek. En daar heb ik haar uit ten huwelijk gebracht.
0: Jij in die kathedraal, jongen, dat is toch iets speciaals. Het is alles gebeurd daar in uw leven. Uiteindelijk misschien nog te graven moeten gedragen worden, maar dat is hopelijk pas binnen vele decennia natuurlijk. En ze heeft onmiddellijk ja gezegd.
1: Ja.
0: Dus geen enkele spanning daarbij.
1: Het was geen twijfelmoment, gelukkig.
0: Fantastisch.
1: Geen aarzeling.
0: Het huwelijksaanzoek van Kim van Onsen heeft de gazetten gehaald, maar wat er nog allemaal gebeurd is deze week, dat gaan we zo meteen vernemen. Een samenvatting krijgen we nu van Mathieu en Guillaume Mensen. Dit is Oh, wat een week.
3: De match tegen Egypte ging een lange tijd niet goed. Hij kwam

0: Oh, wat een song. Oh, wat een week, dames en heren. Wij zijn in het gezelschap van Toby Alderweireld vanochtend. We zijn bezig met jouw tips te geven natuurlijk om het helemaal verder door te maken in de showbiz, voor zover dat nog nodig is. Ook Sven de Leijer wil zijn duit in het zakje doen.
1: Toby, ik zou denken, als je echt het wilt maken in de tv-wereld, denk altijd aan je verdediging. En je weet, je staat niet alleen. Jij staat misschien centraal, maar ziet dat je links en rechts iemand goed naast je hebt, want de verdediging is nog altijd de beste aanval. Ik weet zelf ook niet goed wat je gezegd hebt, Toby, maar ik vertrouw op je.
0: Voilà, hij was wat zijn nek aan het lullen.
2: Ja, ja,
0: maar het is wel zo dat natuurlijk de aanval de beste verdediging is. Ben je goed omringd?
2: Ik ben heel goed omringd,
0: ben je goed omringd, ja.
2: Ja. Ja. Dat gevoel heb ik wel, ja.
0: Ja, ja, dat is waar. Ik weet dat jouw lieftallige echtgenote zich ook heel erg bezig had met jouw agenda en zo. Dus ja, dat is wel fantastisch.
2: Klopt,
0: natuurlijk. Voorlopig is de rode knop nog niet ingedrukt. De valreep pakt hij met de hoop snelheid. Dat kan nog net binnen dit tijdsbestek. Je hebt nog tijd genoeg zelfs.
2: Okay.
0: Wat was de vraag? We hebben elkaar nu al zoveel gesproken in het verleden.
2: Ja.
0: En wat heb je dan niet durven vragen dat je nu toch eens wou vragen?
2: Zoals je zelf al een paar keer hebt aangegeven, je privéleven wordt heel vaak belicht en zo verder. Maar ik zou eigenlijk teruggaan naar de oorsprong, waar je, denk ik, groot mee bent geworden, de sport. En je hebt heel veel sporters al geïnterviewd, heel veel live sport gezien. Ik heb eigenlijk twee vragen in één.
0: Dat mag, hè.
2: Waar heb je het meeste respect voor? Heel moeilijke vraag. Welke sport vind je? En als je zelf kon kiezen om ergens topsporter te zijn, in welke discipline zou dat zijn?
0: Oh, ja, ik ben... om op de eerste vraag te antwoorden, ik ben geneigd om te zeggen sporten die fysiek meer vergen, om daar een groot respect voor op te brengen. Maar dat gaat dan voorbij aan soms de vele training die mensen, pak nu snooker, moeten doen om daar ook mega goed in te zijn. Dus ik probeer daar toch in mijn hoofd zo weinig mogelijk onderscheid in te maken. Natuurlijk, van oudsher ben ik een heel grote wielerfan ook. Ik heb weliswaar zelf 20 of 25 jaar gevoetbald. Dus ik probeer ook altijd heel veel mensen te counteren als die zeggen, ja, voetballers, salonvoetballers en dat soort zaken. Terwijl ik vaak jullie heb bezig gezien en de intensiteit van die wedstrijden ook altijd heel goed heb ervaren, denk ik. Dus nee, mijn grootste respect ook voor topvoetballers en dat moordende ritme. En dan wat ik zelf zou doen, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik wil misschien nog één ding aan toevoegen. Ik heb ooit eens een documentaire gemaakt, ik heb nog net genoeg tijd om dat te vertellen. Ik heb ooit eens een documentaire gemaakt over een sport die ik zelf heel veel beoefen, dus lange afstandslopen, marathons en nog verder. En ik moet zeggen, dat zijn natuurlijk de verhalen die de brede massa niet echt kennen. Maar dat was toen een documentaire over de one and only Jean-Paul Praat. Je gaat hem niet kennen. Hij woont in Denderleeuw, maar is onder andere 8 keer winnaar geweest van de Nacht van Vlaanderen, de 100 kilometer. In de jaren 80 was dat een levende legende en die heeft officieus nog altijd het wereldrecord achter zijn naam staan. Er is wat misgegaan met de meting van de afstand en dat soort zaken, maar officieus heeft hij 6:03:51 gelopen. Wat dus wil zeggen dat hij die 100 kilometer aan 16,5 kilometer per uur heeft afgewerkt. Jawel. Dus er waren heel veel beelden van. Ik heb er hele documentaire over gemaakt. Dus dat soort van inspanningen, dat boeit mij ook altijd wel. En dan, dat is een lang antwoord. Dus zeg, zet je daar iets mee?
2: Maar welke sport zouden zelf...
0: Zelf willen doen?
2: Daar ben ik nu de beste in. Is dat voetbal, is dat wielren, is dat lopen, is dat... Waar zou ik...
0: Petsport. We zullen daar dan maar op houden, zeker. We zullen het daar dan maar op houden. Voilà. We hebben mijn sport gevonden. We gaan volop daarop inzetten. Mensen, zo meteen na het nieuws nog meer Radio 2 Weekwatches en Toby Alderweireld. Tot zo meteen.
3: Radio 2. Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Jo, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: Kitnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
3: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
8: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boeksel. Het zwaar warmteonweer heeft gisteravond hier en daar problemen veroorzaakt, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. Truidemarie.
9: Het was een kort maar hevig onweer. In de streek rond Avelgem en Anzegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken. In Zwevegem waren er veel, maar kleine schade gevallen, zegt burgemeester Isabel de Gezelle.
10: Zeker meer dan 150 interventies

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.
2: Een vijftal woningbranden gehad waarbij blikseminslagen schade aan het dak hebben berokkend. Een tweetal woningen zijn tijdelijk niet bewoonbaar. In totaal hebben we 32 oproepen gehad deze nacht.
3: Vanmorgen is alle schade zo goed als opgeruimd.
4: Ook in Nederland was er veel schade. In Coevoorde in het noordoosten raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. En in Rastatt, niet ver van Karlsruhe in Duitsland, vielen 9 gewonden toen de bliksem insloeg op een sportveld. Dit weekend gaat de politie extra controleren op alcohol en drugs in het verkeer. Tot 6 uur maandagochtend, zegt Anne Berger van de federale politie.
5: Doorheen de jaren zien we echt wel een evolutie. Dus we merken dat mensen zich meer en meer bewust zijn van het feit dat rijden onder invloed niet kan. We moeten ook minder mensen betrappen op rijden onder invloed van alcohol. Voor het eerst, vorig jaar zaten we onder de 2% bij ons weekend zonder alcohol in de zomer. Dus dat is positief. Maar er blijft nog altijd die groep van mensen die het toch blijft doen. En daarom moeten we blijven sensibiliseren en controleren.
4: De top van de federale regering bespreekt vandaag het wetsvoorstel van CD&V om de abortustermijn op te trekken tot 14 weken zwangerschap. Voor minister van Justitie Verlinde is dat voorstel te nemen of te laten. Maar vooruit eist dat het hele pakket ethische dossiers besproken wordt, met daarbij ook euthanasie bij dementie en draagmoederschap. De parlementsleden van vooruit insinueren dat ze anders voor een wetsvoorstel van de oppositie gaan stemmen om de abortustermijn naar 18 weken op te trekken. Minister Verlinde reageerde in de afspraak op vrijdag.
6: Ik denk dat er een probleem is. Ja. En ik denk dat het belangrijk is en dat we niet moeten naar een roeptoeterdebat gaan wat het thema absoluut niet verdient. En dus we zullen dat zien. Ik maak mij daar geen zorgen over. Te meer omdat wij al eigenlijk van bij de start van de regering het eikpunt en de mijlpaal hebben vastgelegd. Daar zijn we nu en daarnaast werken wij aan die andere thema's waarop er ook vooruitgang is.
7: Is die 14 weken voor CD&V te nemen of te laten?
6: Dat hebben wij zo gesteld, ja.
4: Ondanks een staakt het vuren heeft Israël opnieuw doelwitten aangevallen in Zuid-Libanon. Daarbij zijn volgens Libanon zeker 5 doden gevallen. Het staakt het vuren met de Iran-gezinde Hezbollah was pas gisteren afgesproken en kwam er onder druk van de VS. De vijandelijkheden in Libanon ondermijnen namelijk het akkoord dat de VS hebben gesloten met Iran. Maar het Israëlische premier Netanyahu staat in eigen land zwaar onder druk om door te vechten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
8: Zeker van zijn extreemrechtse coalitiegenoten staat hij onder druk. Die roepen namelijk dat er gewoon doorgevochten moet worden. Maar de druk komt ook vanuit de oppositie. Die zeggen, je luistert veel te veel naar Amerika. Leg het nou gewoon naast je neer en vecht voor. Nou ja, er komen hier ook verkiezingen aan. Dus die druk die neemt steeds verder toe.
4: Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten zich verzekerd van een plaats in de 16e finales. Turkije en Haiti zijn na 2 wedstrijden uitgeschakeld. Tom Boudewil.
9: Turkije verloor van Paraguay met 1-0 na een pittige wedstrijd, beslist door een doelpunt na 64 seconden, de snelste goal op dit WK. En een primeur, een speler van Paraguay werd uitgesloten na praten tegen een tegenstander met zijn hand voor zijn mond. De Turken kregen nog genoeg kansen, maar scoorden niet en zijn dus uitgeschakeld met 0-6. De VS klopte Australië met 2-0 en plaatst zich voor de volgende ronde met een 6-6. In de groep C staan Brazilië en Marokko samen aan de leiding met 4 punten. Ze wonnen vannacht elk hun wedstrijd. Brazilië met 3-0 tegen Haiti en Marokko met 1-0 tegen Schotland. Een doelpunt na 70 seconden van Saibari, de Antwerpenaar van PSV. Brazilië leidt in de stand dankzij een beter doelsaldo. De Schotten zijn derde met 1 punt minder dan het leidersduo. Haiti is zonder punten nu al uitgeschakeld.
4: Het weer zonnig, na de middag stapelwolken en vanavond kans op onweersbuien. Het wordt opnieuw erg warm tot 33 graden. Morgen en de volgende dagen nog altijd zomers warm met telkens kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 2 Weekwatchers.
11: Ruben van Gucht.

0: Verdien, ook het volgende uur kan je ons live horen en zien vanuit Venetië van het Noorden ofwel vanuit Brugge. Wij zijn namelijk de gast in Historium en in volle WK-koorts heb ik voor u een sterrenteam samengesteld. Eentje met vaste waarden, zoals daar zijn. Graag een applaus voor de Weekwatchers Band en Mathieu en Guillaume. Maar ik heb ook nieuw talent geselecteerd. Een zanger, een acteur en toekomstig interieurarchitect Matthias Mesmans. En we hebben natuurlijk ook, zoals elke topploeg, een sterspeler. Iedereen scandeert zijn naam, van in Antwerpen tot in Qatar. Een man van de gouden generatie. Ik heb het over Toby Alderweireld, dames en heren. Nog tot 10 uur zijn dit de Radio 2 Weekwatchers. Toby Alderweireld. Je bent officieel met pensioen, 1 jaar ondertussen. En zoals alle gepensioneerden heb je het drukker dan ooit. Ja. Dat is zo, het gaat zo met gepensioneerden. Ja. We zien je overal opduiken op televisie. Binnenkort ook als verpleger in het VTM-programma Een Echte Job. We zitten ook nog samen in een programma. Daar mogen we nog niet veel over zeggen natuurlijk. En is er nog dingen die in de pipeline zitten?
1: Ik mag over niks iets zeggen.
0: Nee, ja, maar je kan wel zeggen dat je nog gaat meedoen aan programma's. Daarmee heb je nog niet gezegd welke titels.
1: Hier en daar waarschijnlijk nog wel een keer.
0: Dus er komen nog altijd toffe vragen op jou af.
1: Zeker, heel dankbaar daarvoor.
0: Kijk eens aan. Hoe komt het dat je die klik hebt gemaakt eigenlijk? Want laten we eerlijk zijn, toen ik jou vroeger leerde kennen als voetballer, je was natuurlijk vooral gefocust op wat je moest doen. Je was iemand die wel interviews gaf, maar het was nu ook niet dat je... Dat
1: ik stond daar niet voor te springen. Nee.
0: De grootste spraakwaterval was of zo. Een soort changeover heb je toch wel gedaan.
1: Maar ik had altijd zo'n gevoel vroeger dat ik... En dat meen ik ook echt, een dienende rol had in het voetbal. En sinds Antwerpen is dat een beetje... veranderd. Er kwamen heel veel spotlights op mij, ook veel druk, hè, omdat er heel veel verwachtingen waren. En op een of andere manier is dat zo, ja, ik noem het dan een beetje organisch ontstaan. Het is nooit dat ik zoiets heb gedacht van oké, nu wil ik dat gaan doen of nu ga ik dit doen. En dat is zo'n beetje organisch ontstaan. En eigenlijk sinds het programma Het Huis, natuurlijk, ik heb een of ander moment niet een goal gemaakt in de 93e minuut.
0: Ja, dat zegt me
1: dan Het Huis. En toen is eigenlijk alles een beetje ontploft. En ik zeg het nog steeds heel dankbaar daarvoor.
0: Enfin, Toby Alderweireld, niet meer weg te denken uit de Vlaamse showbiz. Daar zijn we vanochtend volop aan bezig natuurlijk om je te wapenen voor die dolle showbizwereld. Want het is wat hoor soms. Je krijgt al de hele ochtend advies van heel veel mensen natuurlijk. Kim van Onsen is al gepasseerd. Luc Appermond adviseert jou om reservekledij bij te hebben. Sven de Leijer heeft zelfs tips gegeven. En er is nog iemand die jou advies wil geven.
2: Hey Toby, James Cook hier. Ik zou zeggen, af en toe toch wel een stukje bloot laten zien. Ja, nee, dat is echt niet voor mij alleen hoor. Dat is echt voor kijkend Vlaanderen. Geloof mij.
0: Ja, een stukje bloot succes, laten zien. Dat adviseert James Cook.
1: Met mijn ziel? Of
0: dat kan op beide vlakken. Maar ja, die ziel dat heb je in het huis al gedaan. Dus ik vrees dat het enkel nog vleeselijk kan op dit ogenblik. Ik stel voor dat we er straks werk van maken. Is iedereen akkoord? Jawel, zeker.
1: Maar ik heb precies 3 koffiekoeken
0: op. Ja, dat is niet erg. Ik voel een primeurke kopen.

0: Mungo Jerry in the summertime. Ik word er altijd heel vrolijk van dat nummer. Ja, morgen voormiddag gaat de astronomische zomer officieel van start. De weergoden hebben dat duidelijk begrepen. Ze trakteren ons op temperaturen van 30 en meer. Kan je er goed tegen de warmte?
1: Iets minder.
0: Het is wel extreem.
1: Maar het is in België is dat extreem. Oh. Regen of ineens van, ja, nu gaat het echt afzien. Jij wil goeie weer? Hier.
0: Nu gaat het afzien.
1: Bam, nu gaat het afzien.
0: De weergoden hebben geen genade. Zitten we midden in de eerste hittegolf van 2026. Er is één vrouw die ons dat kan vertellen. Goedemorgen, Jacot Brokken.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Jacot die moet straks het weerbericht op VRT presenteren. Dus is ze niet live bij ons in het Historium in Brugge. Maar ze zit daar ook goed. Met een plantje.
2: Ja,
0: en een
2: gezellig
0: fotokadertje. Ja, en langs rechts
2: niet
0: wat overberichting.
2: Niet zo binnenloeren.
0: Ja,
2: mijn raam is hier. Ja.
0: Erg. Zeg, wij hebben momenteel zicht op de markt hier. En straks hopelijk ook op een streepje bloot van Toby Alderweireld. Dat is voor zo meteen.
2: Leuke
0: ik hou het
2: plan,
0: graag spannend.
2: Ja.
0: Ja, maar het is in alle geval weer om de kledij uit te spelen. Dat mag ik toch wel zeggen, hè, Jacot?
2: Het is zo. Ja. Zeker na het onweer van gisteren zijn we opnieuw begonnen aan een warme dag. Het wordt opnieuw zo'n 30 graden vandaag. Over dat onweer. Ja, het was wel pittig gisteren, zeker in Oost- en West-Vlaanderen. Ik was zelf het onweer op de piek in de gaten aan het houden op een website. Lightningmaps.org heet die. Als je er ook in geïnteresseerd bent voor
0: absoluut
2: vanavond tijdens het onweer misschien. En daar kan je zien welke blikseminslagen er zijn, waar en hoeveel. En op de piek van het onweer, ik had enkel Lokeren, waar ik dus woon, ingezoomd. En daar waren er ongeveer elke seconde was er een blikseminslag.
0: Ah, een inslag, echt?
2: Een inslag, effectief. Amai. Ja, of toch een bliksem die gemeten werd of die
0: verdorie,
2: effectief op iets is ingeslagen.
0: Zeg, en hoor ik jou nu zeggen dat we vanavond alweer onweer mogen verwachten?
2: Helaas, ja. Het is op dit moment zonnig op veel plaatsen. En we krijgen nog temperaturen tot 30 graden. Maar vanaf vanavond zien we dat de wolken weer toenemen. Dat we kans krijgen op buien, eventueel onweersbuien. Maar voor alle duidelijkheid, het is veel minder extreem.
0: Minder heftig dan gisteren. Okay,
2: minder heftig, sowieso. Maar het kan wel duren tot morgen vroeg. Dus morgen vroeg eventueel hier en daar nog een buitje, een onweersbuitje. Maar daarna opnieuw warm. Vandaag zouden we die 30 graden in Ukkel misschien niet halen. Maar morgen staat hij dan wel weer op de planning. Met lokaal ook zelfs temperaturen tot 33 of 34 graden. Het zal vooral in het uiterste zuidoosten zijn, provincie Luxemburg. Maar dus, als we morgen die 30 graden halen, dan betekent dat we 3 dagen met 30 graden hebben gehad in een periode van 5 dagen met minstens 25.
0: Ah, ja.
2: Dus dan zouden we morgen officieel van een hittegolf kunnen spreken. Maar dat valt dus nog af te wachten. Maar we krijgen sowieso nog herkansingen om aan 30 graden te geraken volgende week.
0: Dank u wel.
2: Want volgende week zitten er nog temperaturen tussen tot 34, 35, 36 graden zelfs. Ik kan nu tot vrijdag met zekere zekerheid kijken. En daar zie ik toch nog een 36 graden staan.
0: Amai,
2: dus
0: frak.
2: Als we die hittegolf morgen niet halen, dan zal het wel ergens volgende week het geval zijn.
0: He, dat wordt nu al puffen en zweten. Zeg, als je daar straks op de schminkstoel gaat plaatsnemen op de VRT, adviseer ik jou om VRT Canvas op te zetten. Of VRT Max eventueel.
2: Doen.
0: Kwestie van dat streepje bloot van Toby Alderweireld
2: niet te missen.
0: Uiteraard. Ja. Dankjewel, Jacot. Applaus voor Jacot Brokken.
2: Dag.

0: En met de scene keren we terug naar het pensioenfeest van Toby Alderweireld. Weet je het nog?
1: Ik weet het zeker nog.
0: Niels de Stadsbader.
1: Yes.
0: Kwam live zingen, dit nummer, by the way. Iedereen is van de wereld. Al had Niels er bijna niet bij geweest, omdat hij jou niet geloofde. Ja, die dacht, nee, dit kan niet. Hoe ging dat precies in zijn werk?
1: Ik had hem gebeld van, Niels, ik denk dat je hebt gehoord dat ik ga stoppen.
0: Nee, volgens mij had je eerst een bericht gestuurd.
1: Ik heb eerst een bericht gestuurd, ja, klopt, ja. Klopt.
0: Hij las dat en dan dacht hij, stront aan de knikker.
1: Dus evident, en toen heb ik hem gebeld en ik zeg, ik heb een afscheidsfeest en zou je willen komen optreden op die avond. Ja.
0: Ja, en uiteindelijk heeft hij jou nog gevraagd om een audiobericht te sturen om 100% zeker te zijn dat het Toby Alderweireld was. Een mens kan niet voorzichtig genoeg zijn. Ondertussen zijn jullie goede vrienden geworden en hij wilde natuurlijk dan ook voor zijn goede vriend een tip geven om jouw showbiz carrière verder uit te bouwen.
2: Hey Toby, mijn Niels hier. Ik heb voor u natuurlijk ook een hele goede tip. Want de media is topsport. Dus uiteraard letten op uw taal. Uiteraard letten dat je altijd beleefd bent en met twee woorden spreekt. Maar vooral ook, ga op tijd een keer een beetje werken aan je lichaam, man. Echt waar, want dat is toch belangrijk. En een keer gaan lopen, een keer naar de fitness. Enfin, wat ik eigenlijk elke week doe.
0: Ja, werk toch eens aan je lichaam, man. Ik moet zeggen, ik heb deze man woensdag nog live aan het werk gezien in Zolder. En zonder dat ik wist dat we het daarover gingen hebben, ik was ongelooflijk onder de indruk nog van alle spiermassa die nog aanwezig is. De benen zijn waanzinnig.
1: Dank u.
0: De rest hebben we nog niet gecontroleerd. Dat is voor straks natuurlijk. De Enfin, dat lijf van jou, daar gaan we zo meteen nog wel iets meer van zien. Het heeft te maken met een primeur. Misschien weet je al waar ik naartoe wil. En er komt nog een primeur aan, beste Toby. Want zo meteen gaan we iets doen dat in 30 jaar niet meer gedaan is. Wil je hem nog eens spelen, Pieter? Want je staat even voor de jingle nog te spelen.
3: De tweede primeur van de week.
0: Verdekken dat die mens rustig kan blijven en een keer goed kunnen spelen af en toe. Zometeen gaan we dus iets doen dat in 30 jaar niet meer gedaan is. En vooral, we gaan het beter doen.
4: Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet slot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
5: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
8: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
7: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
8: Ik ga winnen, ik voel het.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
9: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
10: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
11: Radio 2. Radio 2.
0: Lieve vrienden en vriendinnen, we zitten hier vandaag live in het historium in Brugge. Ja, af en toe gaan wij helemaal op in de show. Toby, vind je er een beetje gezellig van?
1: Ik vind het mega leuk, echt waar.
0: Vragen mogen nog altijd ingestuurd worden aan het adres van Toby Alderweireld, want die rode knop is ingedrukt. Je kan hier in Brugge niet alleen de geschiedenis van de stad beleven, want vanochtend gaan we zelf ook een beetje geschiedenis schrijven, voetbalgeschiedenis. Als ik WK94 zeg, aan wat denk jij dan?
1: Oh, wat denk ik dan?
0: Wat komt er onmiddellijk naar boven?
1: Ja, ik was toen 5 jaar, dus eigenlijk...
0: Dat is weinig.
1: Dat is,
0: heb je er achteraf nog iets van meegekregen?
1: Af en toe wat beelden, maar niet iets dat er nu meteen... Poep, komt.
0: Philippe Albert, dat soort doelpunten inderdaad. Natuurlijk. Ja. Michel Preud'homme met die geweldige reddingen. Ja. Saïd Al-Owairan met een solo die ons de nek omdeed. Enzovoort. Reutlisberger, de scheidsrechter. Enfin, we gaan straks misschien een challenge doen waar kennis nog van pas komt van de Rode Duivels. Dus ik probeer nu al wat indruk te maken... Maar 94, 32 jaar geleden trokken de Rode Duivels ook naar de VS voor het WK. In de aanloop naar dat WK deden de spelers iets wat 32 jaar geleden, of 32 jaar later liever, nog in ons geheugen gegrift staat. Ze maakten toen een supporterslied op de tonen van Go West van de Pet Shop Boys. En dat klonk zo.

0: Jongens, de laatste wil ik al weten.
1: Dat klonk als Philippe de Wild. Okay. Maar Danny Boffin was sowieso de beste. Okay. Als je kijken op YouTube. Ja? Maar vooral een pamper aan doen, want je doet het in je broek. Wij dachten natuurlijk, ja, dat is in 32 jaar nooit rechtgezet. He, dus dat is een edele poging. Ik weet niet of het jullie ooit gevraagd is om liederen in te zingen.
0: Nee, nooit.
1: Nee, misschien maar best ook als je dit hoort. De toonvaste versie, als het ware, gaan we proberen te produceren. De Rode Duivels van 94 hebben we vervangen voor de gelegenheid door Mathieu Guillaume. En onze driekoppige weekwatcher bent. En jawel, er is ook een glansrol voor mezelf en voor Toby Alderweireld. Okay. Wij moeten alleen maar Go West and Together zingen. Okay. Dus dat gaat nog wel lukken. Hè. Hier is voor u het fantastische en vooral juiste Go West.

0: Go West van Mathieu en Guillaume, die waren toonvast. De rest heeft een poging gedaan tot...
1: Ik heb het gevoel dat ze mij de micro ben afgezet.
0: Enfin, toch muzikaler dan de Rode Duivels. Collega's die in 1994 dit nummer zongen. Met Philippe de Wilde en Frankie van der Elst. En die hebben wel laten verteld dat ze hen een beetje hebben liggen gehad. Ik denk zelfs dat het een idee is geweest van Karel Huibrechts. Toen er nog volop de kaart van het plezier en de entertainment getrokken werd natuurlijk. Want ze dachten dat hun valse stemmen zouden weggefilterd worden. Onder andere met Ronnie Mossuze in de opnamestudio. En hadden ze backings bijgezet. En ze hadden hen wijs gemaakt dat het een soort van promo was. Maar jullie hebben het dus nooit moeten doen.
1: Nee.
0: Kijk eens aan. Wat is het zotste dat je moest doen voor de voetbalbond?
1: Eigenlijk valt dat mee. Nooit zoiets zot. Dat was altijd heel goed geregeld. Ja, dat was één mediadag en dan moest alles daarin gebeuren. Niet dat die mensen wel zot werden, want dat moest allemaal zo snel gaan. Die hadden we allemaal 1000 ideeën. Vooral qua commercials. Maar uiteindelijk waren wij er een uurtje, anderhalf uurtje en dat was het.
0: Klaar ermee. Ze gaan jou veel mogen vragen, Toby, want jij durft alles. Zelfs de 5752 meter hoge Mount Pisco in Peru beklommen. Dat deed je voor de rugzak. Programma op VRT1. Heb je meteen ja gezegd?
1: Ja. Meteen aangezegd. Ja,
0: vanwege de fysieke prestatie die je moest
1: doen. Ja, maar gewoon omdat het... Ja, hoe vaak komt de mogelijkheid dat je dat zoiets mocht doen? Dat was ook 2 weken na mijn laatste wedstrijd. Dus ik heb er niet echt voor kunnen trainen, zal ik zeggen. Dus dat was wel lastig, zeker met die hoogte. Maar ja, wanneer mocht je zo'n berg gaan beklimmen? Ja, dat is waanzinnig echt, dat kunt.
0: Ja, dus als ze jou over de oceaan bellen, dan ben je weg.
1: Nee, over het water.
0: Water niet, ik heb dat ook niet. Dat is ook het enige wat ik echt waar. Ik vind een heel vies gegeven, het water. Er was een moeilijk moment daar toen, op die tocht, helemaal aan het begin van de reis. Zelfs, daar vertelt jouw collega reisgezel Jonathan met daarover.
2: Nou, dat groot over jou dat ik nooit ga vergeten, dat blijft echt voor altijd op mijn netvlies gebrand. Dat je zei tegen mij van, kijk, ik heb nog nooit in een tent geslapen, maar hoe moet ik daar nu feitelijk in slapen? Is dat met mijn benen naar voren? Is dat met mijn voeten naar achter?
0: Totaal geen ervaringsdeskundige dus.
1: 0,0. Ja.
0: Heb je sindsdien nog vaak in een tent gelegen?
1: Nee, ik mijd dat enorm.
0: Ja, je zet geen tenten op.
1: Nee, een tent opzetten, ja, dat is nog steeds...
0: Een drama,
1: ja.
0: Ja. We hebben nog naar reisgezellen van jou gebeld, Toby. Wat hen opviel, is dat je onmiddellijk ontpopt tot coach. Dat jij iedereen met bemoedigende woorden probeert op de top van die berg te krijgen. Dat is ook jouw collega reisgezel en nieuwsanker Goedele Wachters opgevallen.
3: Ik denk echt heel oprecht dat het voetbalteam... De lucky bastards die erin slagen om Toby Alderweireld te strikken als coach, als trainer, dat die het ongelooflijk ver zullen schoppen. Dus Toby jongen, waarom word jij niet gewoon voetbaltrainer?
0: Ja, Toby jongen, waarom niet?
1: Showbiz, hè?
0: Ja, natuurlijk. Ja, veel plezanter.
1: Nee, dat begint heel dat verhaal opnieuw. Ik heb in mijn leven echt gegeven voor het voetbal. En ik ben er mega dankbaar voor. Maar ik vind echt andere dingen ook super interessant. En als je coach wordt, dan begint heel dat verhaal opnieuw. En dan
0: soms zelfs nog intensiever.
1: En ja, je weet ook, een coach duurt 2-3 jaar bij een club. Als je geluk hebt, en dan gaat je weer verder. En dan gaat je misschien over heel Europa weer. Want ik heb mezelf niet dat ik dat goed zou kunnen. Maar ik kan wel mijn best doen om de beste te worden. Ik zeg niet dat ik ga worden, maar dan ga ik met mezelf er weer volledig in verliezen. Dus daar heb ik eigenlijk echt letterlijk van begin af aan al opzij gezet.
0: Dat heet zelfkennis. We geven jou al de hele week tips van coryfeeën uit de showbiz. Tips over hoe je het moet aanpakken. James Cook gaf dus daarnet de tip om af en toe iets bloot te geven. Blijkbaar is dat belangrijk, ja, volgens James Cook. Die kan het weten, is toch een succesvol televisiemaker.
1: Dat
0: en dat ga je vanochtend dus ook doen, want dat vraagt om een jingle. Pieter van Malderen.
4: De derde primeur van de week.
0: Want beste Toby, het is nog niet verteld. Laat staan dat het getoond is. Er is iets nieuws. Er is een primeur te melden.
1: Ja, het is nog niet af. Maar
0: niet af.
1: Toen jullie vroegen voor een primeur te geven, ja, ik wist niet zo goed wat.
0: Vind je een goede primeur nog dan?
1: Ja. Maar ik ben begonnen aan mijn rug te laten tatoeëren. En dat doe ik niet zomaar. Er zit een beetje een gedachte en een verhaal achter. Mag ik het uitleggen? Hoe dat er een beetje uit
0: pak alle tijd,
1: zit?
0: Jongen. We hebben nog een half uur. Je mag het straks ook laten zien, maar leg het echt uit.
1: Als je mij vraagt wanneer word je het gelukkigst, klinkt heel raar. Denk ik aan zo 5, 6, 7 jaar. Dan zet je als kind. Je weet niet een beetje wat de wereld in elkaar zit. Je maakt je alleen maar druk. Wat ga ik vanavond eten? Wat mag ik eten? Ik speel. Ik heb met mijn broers, mijn familie. Ik noem het een beetje mijn oud gezin. Ik ben altijd zo gelukkig geweest. En je hebt ook heel veel dromen op die leeftijd. Voetbal is ook het leukste op die leeftijd. Dus ik heb eigenlijk mijn hoofd laten tatoeëren als ik 7 jaar was. En die kijkt eigenlijk naar al zijn dromen. En daaronder ben ik zowel delen van mijn leven die heel belangrijk zijn.
0: Het levensverhaal eigenlijk.
1: Eigenlijk een soort van levensverhaal, ja. Waarom deelt zich het is voor de helft. helft af. Maar bijvoorbeeld een afbeelding van mezelf en mijn kinderen. Een soort van filmrol waarbij de gouden schoen, de goal erbij zit. En ook een stukje van Lord of the Rings. Dat is mijn all-time beste film ooit.
0: Nu snap ik waarom jij zoveel fitness hebt. Als je dat allemaal op een rug moet tatoeëren, moet je een brede rug hebben.
1: Ja, en ook de tekst van Become Who You Were Born To Be. Dat is eigenlijk van Lord of the Rings. Maar dat is eigenlijk wel zo van, ja, ik heb er alles aan gedaan om het uiterste eruit te halen. En het idee is van dat die zevenjarige jongen zo kijkt van, we hebben het toch... Met keihard werd ik het toch maar allemaal mogen meemaken.
0: Absoluut, zo jong. Als het allemaal zo gemakkelijk was, deed iedereen...
1: Maar een deel loopt dus nog niet af. En daar, ja, dat is dan voor volgend jaar als je me terugvraagt.
0: Ja, wat ik wel straf vind, je zet je hele levensverhaal nu op je rug. Je bent nog maar 37. Hopelijk is er nog plaats over, want er is nog een leven dat eraan komt ook. Hè, ja. Dat je later nog moet tatoeëren.
1: Ik heb nog wat tenen over en zo begint
0: het aanlopen. Ja, niet te veel ervaringen meer opdoen als het kan dan. Ja, ik zou zeggen, het is op de rug. Dus ja, op zich is het maar gewoon de t-shirt uitdoen en de rug tonen. Hè? Dus maar voor de mensen hier in Brugge. We zijn maar met 20. Het is helemaal klein. Lieve mensen, speciaal voor de mensen in Brugge, in primeurs. De tattoo die nog niet helemaal af is, weliswaar. Is nog niet helemaal af. Hoeveel sessies moet je nog doen?
1: Ik denk toch zeker nog een 7, 8, minstens.
0: Verdorie, dat is nog een heleboel werk natuurlijk. We gaan... Voor je oma, draai je om, hè? Dan zet u in de hoek. Het is wel op de achterkant, hè? Ja, hallo, de kathedraal. Venter, become who you were. Het is wel prachtig. Dat ben jij. De gouden schoenmannen. Alderwijl, met de kindjes erbij. Chic. Echt ferm. Dat is knap, man. En dus, maar dit moet dan ook allemaal nog ingekleurd worden hier. Ferm. Ongelooflijk. Het is een idee van jou, Steven. Heeft dan de tatoeëur dan dat allemaal nog gaan voortekenen eerst?
1: Ik heb zo de ideeën gezegd. Ik wil dat, dat en dat. En hij maakt dan een soort van ontwerp. En dan zeg ik ja of nee.
0: Ik wil Toby Alderwijl zijn als ik dit zie. Dat gezegd zijnde, James Cook, dit was er eentje voor jou, jongen.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Magie van Camille, favorietje van jouw dochter ook.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zwaar, hè?
1: Zeker.
0: En volgende maand staat haar circus opnieuw opgesteld in Oostende. Er doen heel veel bekende mensen mee. Maxime Stojanat, Manu van Akker. Als Camille belt, zou je het doen? Voor je dochter bijvoorbeeld mee optreden in het circus?
1: Zeker.
0: Vragen kunnen zomaar komen natuurlijk.
1: Yes.
0: Mensen, we zijn nog altijd even aan het bekomen van wat we daarnet gezien hebben natuurlijk. Ja, we hebben in Brugge de kathedraal gezien. Ja, dat is ongelooflijk. Nooit gebeurd in de geschiedenis van deze stad dat de kathedraal op de Grote Markt wordt neergepoot. Wel, wij hebben het met de weekwatchers gedaan. Toby, er is vorige week iets fenomenaals gebeurd in deze show. Nog nooit eerder gezien. Want na een zeer bitse strijd van verschillende maanden is er eindelijk een gelijke stand bereikt in de 1 tegen allen challenge. Iedere week neem ik het op tegen mijn weekwatcher en het staat nu 22-22.
1: Okay.
0: Jij kan het op 23-22 brengen. Er zijn nog 2 punten te verdienen dit seizoen. We gaan naar de 94ste minuut. Zoveel is duidelijk. We gaan er iemand bij halen, want ik weet niet of jij een quizzer bent.
1: Eigenlijk totaal niet.
0: Dat is dan zeer jammer voor jou. En niet voor mij.
1: Ah, daarom mag je komen.
0: Ja, maar deze week wil ik graag testen wie het meest weet over de Rode Duivels.
1: Oh.
0: Ja, dat lijkt misschien gemakkelijk, maar dat is het natuurlijk niet. Want ja, het is een zeer uitgebreide geschiedenis natuurlijk. Jij bent een ex-Rode Duivel, ik ben een gedreven sportjournalist. Ik zie aan jouw ogen dat je er een beetje angst van hebt.
1: Ja?
0: Ja,
1: ja, inderdaad. Je hebt veel onderzoeken moeten doen naar statistieken.
0: Ik weet niet wat ze gaan vragen.
1: Ik heb het letterlijk zelf beleefd.
0: Ja, ik weet ook niet wat ze gaan vragen natuurlijk. Ik heb je natuurlijk al een aantal keer geïnterviewd. En tijdens een van onze eerste ontmoetingen wist ik je volledig uit je lood te slaan met mijn diepzinnige vragen.
2: De haren zijn weer kort geknipt.
1: Ja, dat moet gebeuren. Je moet natuurlijk wel vertoonbaar blijven. Nee, het was goed geregeld en... Ja, het is bijna iedereen geweest, dus dat is een goed initiatief.
2: Ja, ik heb vernomen dat er zelfs meerdere kappers waren om alles snel vooruit te laten gaan.
1: Ja, ik geloof dat er 2 waren, want het moest allemaal op een dag gebeuren. En ook de technische staf en de medestaf waren misschien ook gaan, dus het zijn er heel veel mensen, ja.
0: Ja, wat een diepgaand interview, hè.
1: Over fantastische journalistiek.
0: Over haarknippen op een WK. 2014 was dat. Enfin, het gaat dus een pittige worden, want zelfs dat soort zaken wist ik. En dat er 2 kappers aanwezig waren in het basiskamp van de Rode Duivels. Zullen we er een onpartijdige en onschuldige ziel bij halen? Iemand die zal fungeren als quizmaster en als scheidsrechter. Een zeer goede morgen opnieuw aan onze watcher van de week, watchers, Hans Colts.
3: Goedemorgen.
0: Toby, ik waarschuw je, ik ben een competitiebeest.
3: Ja. Ja, dus we gaan een quiz spelen. Je ziet ook, ik heb mijn volledige uitgedost. Ja, de normale kreeg ik een ander fluitje, maar hij heeft daar net zijn t-shirt uitgedaan. Dus ze zijn mijn badmeesterfluitje. Ik heb ook rode en gele kaart.
0: Oh, zeker.
3: Ja, dus het is spannend hierom.
0: Het is bijzonder spannend. En wat zijn dan de overtredingen waarmee we een kaart kunnen pakken? Te snel antwoorden of te...
3: Het is om te snelst antwoorden.
0: Ah, ja,
3: ik ga een aantal vragen overlopen. Om te snelst antwoorden, maar je mag maar eenmaal antwoorden.
0: Ah ja.
3: Dus het eerste antwoord telt. Dus het zijn allemaal vragen over de Rode Duivels.
0: Mm-hmm.
3: Dus kijk, we gaan ermee van start gaan. Dat gebeurt met een fluitsignaal. Dat gaan we dan
0: graag. Voilà.
3: Fantastisch hoe dat hier georganiseerd wordt.
0: Amai. Nationale radio.
3: Eerste vraag, om het snelste. Welke legendarische speler scoorde beide doelpunten in Argentinië-België tijdens de halve finale van 1986?
0: Danny Vet.
3: Argentinië heeft gewonnen, dus het was Maradona.
0: Het was Maradona. Helemaal op verkeerde benen.
3: We starten eenvoudig, maar dan ga je nog...
0: Wordt een lange dag.
3: Ja.
0: Oké, doe verder.
3: Goed, tweede vraag.
1: Okay.
3: Tegen welk land speelden de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK van 2014 in Brazilië?
0: Algerije.
3: Ik denk dat we alle 2 een punt moeten
0: nemen. Voor mij punt, denk ik. Ik denk dat het ook gelijk was.
3: Ja, klopt. De Duivels wonnen met 2-1. Fellaini en Mertens maakten de goals.
0: Just.
3: Een audiofragment als derde vraag. Maak de volgende zin af. Het is een uitspraak van ex-bondscoach Robert Wassijze.
4: Het is niet de eerste keer dat een speler de maandag is. En dat de dinsdag is zo fris als...
5: Konijn op de plein.
3: Ik ga die aan Rum geven.
0: Het is gelijk. Nee, we gaan er wel. Ik vond dat...
3: Sportief?
0: Sportief.
6: Ik wist het eigenlijk. Ik denk ook wel, maar ik wacht.
0: Ja, we moesten wachten natuurlijk. Ja, ja.
3: Wow,
0: dus we gaan iedere punt. 2-2.
3: Sportmanship hier zijn.
0: Absoluut.
3: Vraag 4. Wie droeg op 17 juni 2015 voor het eerst de aanvoerdersband tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Frankrijk?
5: Eden Hazard.
3: Ja, klopt.
0: Amai, sterk.
3: Dat staat op 3-2 momenteel.
0: Ja.
3: Vraag 5. In welk jaar stonden de Rode Duivels voor het eerst op de eerste plaats van de FIFA-ranking?
0: 2017.
3: Fout.
1: 2015.
3: Klopt. Ja.
0: Sorry toch. Zie je 2 bent. Afgemaakt.
3: Dan gaan we al over naar de laatste vraag.
0: Oeh, dat kan ik al niet meer winnen. 4-2.
3: We doen voor dubbele punten dan. Wie speelde op 29 mei 2009 met nummer 14 bij de Rode Duivels?
0: 2009 met nummer 14. Vent
3: 29 mei.
0: Wow, wow, wow. Is dat een bijzonder dag? 2009.
3: Ik geef nog een extra tip. Het was een debutant.
0: Jan Vertonghen.
3: Nee.
0: Dan weet ik het niet.
3: 29 mei 2009.
6: Veel lang niet.
3: Nee, het was Toby Alderweireld.
0: Prachtig, werkelijk.
6: Okay.
0: Heeft wel een punt gescoord.
3: Toby heeft geen punt gescoord, maar
0: de challenge gewonnen.
3: 4-2, dus ja. Ruben Dout brengt de stand op
0: 23-22. Ja. Applaus voor Toby Alderweireld.
5: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
7: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
5: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
7: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
8: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
9: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
12: Hou je van een goede ochtendshow?
13: Goedemorgen, lieve mensen. Dag Charlotte.
14: Goedemorgen, Peter.
13: Laat de zon maar opkomen.
12: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
0: Lieve vrienden en vriendinnen, dat belooft volgende week wat te worden in Roeselare met Victor Verhulst, waar zal beslist worden over eindwinst dit seizoen. De titel wordt eigenlijk volgende week uitgereikt. Wie kijkt via VRT Canvas of VRT Max ziet dat we zicht hebben op de Markt van Brugge. We zitten in het historium. Hier kan je de stad Brugge ontdekken op verschillende manieren. Zelfs vanuit de lucht, want vanaf volgende week vind je hier Flyover Bruges. Je kan Brugge vanaf bovenaf bekijken met de hulp van virtual reality en dronebeelden. Vanochtend mensen ook muziek van de bovenste plank. Mijn muzikale gast vandaag neemt vele gedaantes aan. Ik heb het al eens gezegd, u kent hem als Liam uit de televisiereeks Milo of als Wart uit Familie. Je zag hem in het laatste seizoen van The Masked Singer over het podium galopperen als eenhoorn. Maar vandaag is hij gewoon voor ons Matthias Mesmans met een lekkere classic live met Call Me.

0: Dat was er, Boonkop.
1: Dat was er, Boonkop, ja.
0: Dik in orde. Call Me, niet door Blondie, niet door Franz Ferdinand, maar gewoon door Matthias Mesmans. Veel succes met al je muziek. De eerste single, App en Vloed, hebben we gehoord. Die is uit. Er komt ongetwijfeld nog heel veel moois aan. We gaan hem naar huis sturen met een daverend applaus, mensen. Matthias Mesmans. En houd dat applaus nog maar even aan, want ik ga er nog iemand bij halen. Iemand die, om het in voetbaltermen uit te drukken, alles van de zijlijn heeft gevolgd. Rebonjour, Hans Kools.
2: Voilà, voilà.
0: Hans, tijd voor het eindrapport van Toby Alderweireld.
2: Ja, schitterend, hè. Eerst en vooral niemand buitenspel gestaan. Ongelooflijk. We hebben wel wat overspel gezien, maar dat,
0: dat is, weer iets anders.
2: Is wekelijkse kost als we hier zijn. mag ik misschien Pieter starten met een primeur?
0: De primeur van de week? Ja. Toch nog eens.
3: De vierde primeur van de week.
2: We hebben vernomen dat Wout van Aert toch meedoet aan de ronde van...
0: Ah, bon?
2: Ja, hij heeft de helende werking van matcha ontdekt. Okay. Dus, hij zat met een ontstoken elleboog, dus blijkbaar al volledig voorbij.
0: Ah, schitterend.
2: Er zijn hier leugens verteld, Ruben, dat is ongelooflijk. Iedereen passeert, die drinkt matcha en zegt, amai, dat is lekker. Terwijl, dat is nog niet aan bod gekomen vandaag. We weten dat Toby een eigen sterke dranklijn heeft.
0: Limoncello onder andere.
2: Limoncello, gin, amaretto, weet ik wat. Dat moet niet hier komen en zijn dat ze een matcha de beste is. Natuurlijk, het nadeel van die sterke drank is, daar zit alcohol in. En dan mogen niet meer met een auto rijden. Ik weet niet wat iedereen van op de hoogte was.
0: Ja, dat zijn dingen die niet tot iets.
1: Speciaal voor Ruben heb ik twee non-alcoholische.
2: Anders kon je nog altijd met de koets naar huis zijn, ondertussen toegekomen. Ja. Er zijn geen gesloten koetsen meer.
0: Helaas.
2: Het zijn wel open koetsen, Ruben, maar geen probleem. Er is plaats voor 6 personen. En dan, ja, ongelooflijk. Hè. We hebben Toby leren kennen als een showbiz-dier.
0: Een showbiz-beest,
2: een showbiz-beest, ja. Weet wel, als je nu wat breder in de media komt, dat ook je privéleven wel op straat gegooid wordt. Dus ik zou toch even oefenen. Zorg altijd dat je weet hoe lang dat je getrouwd zit. Dat er iets vlotter uitkomt. Anders kun je straks ook nog meedoen aan Temptation. En ja, erop blind getrouwd. Ja, je heeft meegedaan aan Maas Singer. Dat vond ik eigenlijk wel tof. Want we hebben dan Go West gehoord uit de jaren 80. Dat klonk iets minder vlot dan Toby's prestatie in de Masked Singer. Dat is natuurlijk, ja, de mediatraining is ongelooflijk in vergelijking met 40 jaar geleden. En ik denk dat er eigenlijk voor nog Rode Duivels potentieel is om in de Masked Singer te zitten.
0: Ah ja?
2: Ja. Ik heb een keer gekeken naar de top 10 van aantal gespeelde caps. En misschien nog een kort quizje. Ik heb een aantal...
0: Zijn er nog punten te verdienen?
2: Nee, er zijn geen punten verdiend. Het is voor de fun. Ik heb een aantal personages. En jullie moeten raden welke Rode Duivel top 10 aantal caps in het pak zit.
0: Oké.
2: Okay. Het figuurke Hamburger.
0: Even Hazard.
2: Ja, klopt. Kleerkast.
0: Toby Alderweireld.
2: Nee, die heeft er al in zitten.
0: Ah ja, oké. Okay, nee, kleerkast.
2: Romelu. Ja, Romelu, klopt. Een roeiboot.
0: Een roeiboot. De
2: Thibaut. Witzel speelt altijd achteruit.
0: Ah ja.
2: En dan nog een printer.
0: Een printer, iemand met een kopiemachine.
2: Courtois speelt alleen als hij zin heeft.
0: Mooi.
2: Goed, en dat vond ik misschien het mooiste moment. Op een gegeven moment heeft hij een vraag mogen stellen. Dan heeft eigenlijk zijn de rollen omgewisseld. Dat is een topsporter, interviewer. En heeft hij u een vraag gesteld. Hij heeft daar als topsporter geweldig zitten omheen fietsen.
0: Ja.
2: Totdat hij zei, ja, maar Ruben, antwoord een keer op de vraag. En dan zie je toch dat Ruben ook mediatraining gevolgd heeft. En wat leren ze in mediatraining? Probeer te vervallen in standaard antwoorden. En dan komt er toch plots uit, bedsport.
0: Voilà. Mensen weten wat ze aan mij hebben. Ja. Ik denk dat we met een grote onderscheiding naar huis kunnen sturen.
2: Absoluut.
0: Dat zal wel zijn. Toby Alderweireld, geen gouden schoen, maar wel een Nobelprijs. Die van Clouseau misschien wel. Alhoewel, nee, we hebben geen tijd meer voor Clouseau. We gaan hem een applaus geven. Toby Alderweireld en Hans Kools. Lieve Toby, we zijn dus stilaan aan het einde gekomen van de uitzending hier in Brugge. Er komen ondertussen nog wat figuranten uit de middeleeuwen tot bij ons gewandeld, maar dat is voor zo meteen. Was het spannender dan een gemiddeld WK of viel het wel mee?
1: Het was leuker dan een gemiddeld WK.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. De spanning is wel nog niet helemaal voorbij, want er moet natuurlijk nog één ding gebeuren.
3: Je laat me alles vragen.
0: Ah ja. Er zijn allerlei vragen ingestuurd, maar toch niet echt geschikt. Dus jij hebt mij een vraag gesteld en nu is het mijn beurt. Beste Toby, zoals gezegd, wij nemen samen deel aan de 24 uur van Zolder.
1: Ja.
0: Om te mogen deelnemen moet je een theoretisch en een praktisch examen doen. Voor de theorie zijn we allebei geslaagd. Dat praktisch examen was deze week en spoiler alert, we hebben allebei een herexamen aan ons broek. Ja. Bij mij kwam dat omdat ik te laat was en niet meer mocht meedoen aan het examen. Maar hoe kwam dat nu weer bij jou, beste vriend? Is daar fout gelopen?
1: Ja, ik was eigenlijk te voorzichtig. Ik was toch voorzichtig in dat. Ze hebben op voorhand aangegeven van kijk, op zolder heb je sommige dagen dat het geluidsniveau een bepaald limiet mag niet overschrijden. Ja. En ja, ik dacht van ja, ik mag echt niet overschrijden. Dus ik schakel heel snel wat hoger en wat hoger, zodat ik dat zeker niet in de geluid erover ga en gedisqualificeerd word. Maar uiteindelijk reed ik iets te voorzichtig. En zeker de 24 uur van zolder zei, dat is één chaos. Dus je moet het toch nog eens een keer laten komen.
0: Je moet dus harder komen rijden eigenlijk volgende keer. Rijden. Verdorie. Kijk, we gaan de agendas duiken, want we moeten dus deze zomer nog eens naar zolder gaan om ons examen opnieuw af te leggen. Voilà, verder heb ik geen vragen meer. We hebben bijna alle formaliteiten afgehandeld. Ik zeg wel bijna, want er rest ons natuurlijk nog het eindlied. Normaal kiest mijn weekwatcher het laatste lied van de show, dat hij dan zelf mag zingen. Vandaag doen we het anders. Hoe goed was jij in het zingen van de Brabantsonne?
1: Ik kan niet zeggen goed, maar ik kende het wel. Ik kende de tekst wel.
0: Jij was een van de weinigen dan. Er zijn er wel, maar het was zo wat 50-50. Dus omdat het WK voetbal bezig is, dacht ik, ja, we moedigen de Rode Duivels aan. Jij kende het, had jij het voor jezelf geleerd? Of voor
1: zelf. Nee. Okay.
0: Zijn er momenten waarop...
1: Nee, die keuze heb je volledig zelf. Alleen ik vind, maar dat is mijn persoonlijke mening. Hè. Iedereen doet zijn eigen ding. Ik vind wel, ja, je vertegenwoordigt niet enkel jezelf. Je vertegenwoordigt door het je land, de fans, de mensen. Altijd een stukje geschiedenis dat erachter zit. Dus het minste wat je kunt doen, vind ik, is toch je volkslied kennen
0: dat
1: en opzingen.
0: Dat is zo, absoluut. De Brabantsonne, ik weet niet of de mensen het hier kennen natuurlijk. Ja, u vertegenwoordigt misschien niet het land, maar u vertegenwoordigt ook de weekwatchers vandaag op Nationale Radio. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Hoeveel keer heb je hem in totaal moeten zingen? Ja, bij elke wedstrijd natuurlijk. Of misschien daarnaast nog momenten.
1: Maar zeker 127 keer.
0: Zeker 127 keer. Dus vanuit van binnen en van buiten fantastisch. We gaan hem zo meteen inzetten. Ik heb ook nog truitjes meegebracht. Voor zij die... de anderen hebben zich in middeleeuwse figuranten omgedoopt. Ik ga mezelf ook een truitje aanmeten. Ik ga er nog eentje aan Matthias gooien, als die er geraakt. Uiteindelijk gaan we dat met z'n allen doen natuurlijk. Verdorie. Toby, vertel eens wat. Of Mathieu, vertel eens wat. Jongen, moet ik mij ondertussen omkleden terwijl ik hier mijn truitje ga aantrekken?
4: Wel, Ruben, laat ook eens wat zien, zou ik zeggen.
5: Die tattoo.
0: Ik heb er geen.
5: Ja, dat zeg ik.
4: Ja.
5: Ik heb al andere dingen
0: laten zien. Het is goed, ik zal iets laten zien.
6: Laten zien.
5: Zeg maar, Ruben, in vergelijking met Toby is dat maar een nachtkastje.
4: Dat is een kapelletje. Dat is een kapelletje.
6: Dat is nog meer kans.
0: Dat is het lijf van een lange afstandsloper.
6: Jezus, ondertussen trekt Toby ook de kleren uit.
0: Oké, de laatste halve minuut van de show gaat in. Wij komen als echte volwaardige spelers. Waarom ben je nu in middeleeuwen verkleed?
7: Je gaat boven een verkleedkast en je weet, je moet ons niet in zo'n soort situaties, want dan loopt het uit de hand.
0: Hoe is dat, linkerhand of rechterhand op de borst? Uit de hart. Oké. Here we go. Let's go, Weekwatchers Band.

0: Radio 2.
1: Marcel,
2: ja?
1: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
2: Ah, AA, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
1: Ja,
3: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
4: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
5: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbijaard.
4: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
1: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
6: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
1: Ja, ik heb dat opgevangen.
6: Waar?
1: Ah, in de regio?
6: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
1: Ja, de wijde regio dan, hè.
6: Ze spelen in Seattle.
7: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
8: De Tijdloze Tribute Festival.
9: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
8: De Tijdloze Tribute Festival.
9: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
10: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be, dat is looters.be. Steeds goedkoop.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De voorbije maanden heeft ons land al 27 miljoen euro extra betaald aan Engie en Luminus om 2 kernreactoren 10 jaar langer open te houden, Doel 4 en Tihange 3. De Belgische staat is mede-eigenaar van die reactoren en zou er dus ook inkomsten moeten kunnen uithalen. Maar Luc Pauwels, er is duidelijk een probleem.
13: Ja, dat is een gevolg van het fel bevochten akkoord van onze vorige federale regering, De Croo, met toenmalig minister van Energie Tine van der Straten, met Engie over de verlenging van onze 2 jongste kernreactoren. Engie wilde dat eigenlijk niet en vroeg garanties. En een van die garanties was een vaste prijs voor de stroom die ze vanuit die kerncentrales zouden verkopen.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in Antwerpen, live.
2: Rond 9:10 als vermist opgegeven en na een grote zoekactie is het lichaam gevonden. De lokale politie roept al wie gaat zwemmen op om extra voorzichtig te zijn. In Nederland heeft hevig onweer gisteravond het leven gekost aan een jonge vrouw. Zij kwam met haar auto onder een boom terecht in Koevoorde en overleed ter plaatse. In Duitsland vielen 9 gewonden toen de bliksem insloeg op een sportveld in de buurt van Karlsruhe. Bij ons raakte voor zover bekend niemand gewond, maar in West- en Oost-Vlaanderen was er hier en daar wel schade door blikseminslagen en omgevallen bomen. Bij een grote brand in een luxe hotel op de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toeriste omgekomen. 1700 gasten zijn geëvacueerd, enkele hadden ook medische hulp nodig. Door de rieten dakstructuur en de wind kon het vuur zich snel verspreiden. Het is intussen onder controle en wat de brand veroorzaakt heeft is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal is Turkije onverwacht uitgeschakeld. Turkije had eerder al verloren van Australië en vanmorgen ging het opnieuw mis tegen Paraguay. 0-1 werd het voor Paraguay. De Belgisch-Turkse comedian Eran Demirci is teleurgesteld.
3: Het heeft niet mogen zijn, dus ik hang hier naast mijn zoontje, ons verdriet, uit te kijken naar de lentebeelden.
4: Kijken naar de lentebeelden.
3: Als je 0 punten hebt en je hebt 3 doelpunten tegen, ja, dan heb je je tegenstanders onderschat en heb je het niet goed gedaan. We zijn ook halve Belgen, dus hopelijk doet België het beter dan onze.
2: Het weer, zonnig na de middag, stapelwolken en vanavond kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw erg warm tot 33 graden. Morgen en de volgende dagen nog altijd zomers warm met telkens wel kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Door een defect voertuig is de rechterrijstrook versperd. En door werken is de Beverentunnel tot maandagochtend afgesloten op de R2. Dat is de Antwerpse ring richting Stabroek. Ook door werken kan verkeer vanuit Antwerpen naar Rotterdam het best omrijden via de E19. En dat is richting Breda.
6: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.

0: De Zoete Inval.
1: Het legendarische spelprogramma van Radio 2.
0: Luc Appermond.
2: Goedemorgen. Goedemorgen en hartelijk welkom. De Zoete Inval hoor je vandaag vanuit Tentakel in Zonhoven. En ik ontvang deze drie zonnetjes in het panel. Imke Courtois, Anastasia Tschernoek en Herman Verbrugge. Dag Anastasia. Ja, we zagen jou al in De Slimste Mens, in De Verraders, in Masterchef. En je maakt ook deel uit van de Moeties podcast, hè?
3: De Moetietjes.
2: Ja, en eindelijk ben je nu ook eens te gast in De Zoete Inval. Kende je het programma?
3: Ja, van mijn man. Die volgt eigenlijk alles en nog wat. Ik leef eigenlijk zo goed als onder een steen.
2: Ah ja?
3: Maar ik vind het wel leuk om hier te zijn.
2: Herman.
4: Ja.
2: Imke.
4: Ik ken het programma.
2: Ja. Ja. Hebben jullie een tip voor Anastasia? Want het is haar eerste keer, hè? En jullie zijn ervaren rotten.
4: Ja, ik heb een tip. Ik waardeer haar enorm om... voor wie ze is, omdat ze zichzelf kan zijn. Dat is niet zo evident in de media, om jezelf te zijn vrij snel. En dat is mooi. En dus het enige dat ik kan zeggen is van, gewoon jezelf zijn.
5: En als Luc zo wat ongemakkelijk wordt, dan heeft het heel vaak iets te maken met intieme delen of zo. Dat is eigenlijk de analyse na...
2: Is dat zo?
5: Ja, jawel. Als het zoiets is, ja, wat zo wat ongemakkelijk,
4: moet,
5: ja, dan...
4: Als je echt Luc wil doen, lachen, ja, dan moet je zo wat plat zijn. Een beetje plat. Zo.
2: Allee.
5: Dan wordt het een beetje ongemakkelijk, ja.
2: Oké, we zullen zien wat het geeft, ja, bij de nieuwe vragen die ik voor jullie in petto heb.

0: Vandaag in het panel van De Zoete Inval Herman Verbrugge, Imke Courtois en Anastasia Chernouk. Een vraag van Frank de Dekker uit Assenede. Frank was vorig jaar in Slovenië. En daar hebben ze iets dat wij hier in ons land niet hebben. Wat?
1: Ja. Het heeft te maken met eten.
0: Nee, het heeft niks te maken met eten.
2: Er is daar heel veel natuur. Zou dat niet iets natuurachtig? Hebben die niet heel veel bossen?
0: Dat klopt wel, ja.
1: Heeft het iets met natuur te maken?
0: Nee. Nee.
3: Maar wel met het dagelijks leven. Functioneren in het dagelijks leven.
0: Dat is een hele, hele correcte opmerking.
2: Is het een wet? Heeft het iets te maken met de regering?
0: Nee. Ik denk wel dat de regering dat uitgeschreven heeft.
3: Wat zij het is hebben. Niet iets tastbaar. Luc, het is niet iets tastbaar.
0: Ja, jawel, jawel.
3: Het is een voorwerp.
0: Ja. Het is een voorwerp.
1: Ja, ja. Een voorwerp en iets met iets met het gebruikelijkste, met handelingen.
3: Kost het veel? Is het duur?
0: Dat hangt er vanaf, van wie het uitgeeft.
2: Is het een soort van bankkaart, een identiteitspas?
0: Het wordt warm, maar het is geen bankkaart.
3: Een betaalmiddel.
0: Het is een betaalmiddel.
3: Aha. Een betaalmiddel.
0: Ze hebben iets wat wij in ons land niet hebben.
1: Betaalmiddel. Hebben toch ook bankkaarten?
3: Plastic geld.
0: Geen plastic, maar geld.
3: Geld. Goud.
0: Ja, geld, maar
3: goud,
0: wat voor geld?
3: Goud.
0: Nee, geen goud. Zij hebben het en wij hebben het niet. En zij kunnen het uitgeven. En ik kan het hier in dit land ook uitgeven.
3: Zwart geld.
0: Dat heb ik niet. Allee, stop. Met wat betalen wij hier in Europa?
1: Euro's.
0: Ga daar eens even op door. Zij hebben iets wat wij in ons land niet hebben.
3: Een Sloveense euro.
0: Ja, maar wacht.
3: Een sleuro.
0: Ja, zij hebben een euro die wij niet hebben. Juist.
1: Zoals 50 eurocent.
3: Ah ja, dus 25 eurocent. Of 75 eurocent.
0: Nee.
2: Nee, dat niet veel was.
1: Lager.
3: 200 euro. 250.
0: Hoger.
1: 380.
0: Goed.
3: Nee. 300.
1: 290
3: euro. Allee, Luc, jongen.
4: Maar dat kan niet.
3: Dat kan toch nu.
0: Zij hebben een euro van 3 euro.
3: Ja,
2: zeg. Jij hebt dat gezegd.
1: Ik denk het ook.
0: Nee, 300. Slovenië is het enige land in Europa dat een eigen euro heeft van 3 euro. Maar je kan ermee betalen, maar om heel eerlijk te zijn, dat wordt niet zo vaak gedaan. De meeste mensen zien die 3 euro als een collectors item.
1: Oh, ja.
0: En degene die naar Slovenië...
2: Ik wil dat hebben.
0: Ja, dat bedoel ik. Als je naar Slovenië op vakantie gaat, dan doe je er alles aan om een 3 euro stuk in je bezit te krijgen. Ja. Maar als jullie euro's hebben, kijken jullie dan soms van welk land ze komen? Want op elke euro staat Spanje, Italië. Nee, nog nooit.
2: Ik wel hoor. Ik heb een zoon van 6 en die bekijkt dat allemaal. Ja, die telt al de centjes.
3: En spaast hem dat dan zo, de landen?
2: Nee. Oh ja, je geeft het eigenlijk uit.
3: Ja, dat is het. Ja. Wat ik nog wel heb van muntjes, ik heb ze nog onlangs gezien. In het begin van de euro, wat was dat, rond 2000 of zoiets, ik weet niet. Mijn ouders die gingen dan bij de post, konden zo'n zakje gaan halen waar al die euromunten in zaten die dan gingen uitkomen. En daar heb ik er nog 2 van liggen thuis.
2: Oh, ik weet
3: mooi
2: dat.
3: Blinkend nog in dat zakje.
2: Ik denk dat zelfs na twee, want ik ben in 2000 naar België gekomen.
3: Ja.
2: En ik heb dat nog meegemaakt, die wissel.
3: Okay.
2: Dus dat moet denk ik 2001 geweest zijn, of zo ergens daartussenin.
3: Mooi.
2: Ja. Ja, we hadden toch geheld, dus ja, maakt toch niet.
3: Nee, oké. Okay.

0: Herman Verbrugge, Anastasia Tjernoek en Imke Courtois. Wat is volgens jullie de moeite in Amsterdam om te bezoeken? Anastasia?
1: Oh, ik zou gaan bootje varen.
2: Ja.
1: Ik ben een paar jaar geleden, mijn papa is vorig jaar gestorven, maar toen mijn papa nog leefde, heb ik nieuwjaar gevierd met mijn man, met mijn zoon en met mijn ouders in Amsterdam. En dan zijn we gaan bootje varen. Dat was een boot waar Winston Churchill op heeft gezeten. En je kon daar een glaasje champagne drinken en een hapje eten. En dat was een hele mooie, ja, winterse, maar toch een zonnige dag. Ik zou dat direct weer opnieuw doen.
2: Mm.
0: Imke?
3: Ik zou gaan voor die NDSM heet. Dat is zo een gepakt een veerbootje aan een pont. Dat is gratis trouwens. Je kan ook met je fiets meepakken. En dat is 10 minuutjes varen. En dat brengt u naar een soort van... Ja, zeer arty, heel industrieel, zeer cool eilandje. Waar je lekker dingen kunt eten, maar ook kunt rondwandelen. Dat is echt zeer, zeer cool.
0: En hoe
3: echt
0: heet het?
3: Ik denk NDSM.
0: Ga ik opschrijven.
3: Ja, echt heel tof.
0: Ja. Maar wat ik jullie wou meegeven is dat Amsterdam nog niet zo lang geleden €100.000 heeft geïnvesteerd in iets. En daarover straks een vraag.
4: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè?
5: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
6: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
5: Goedemorgen, Maxime.
7: Doe jij dagcrèmpjes?
5: Ja, dagcrèmpje.
7: Ah,
5: ja,
7: een avondcrèmpje ook.
6: Zie je wel, mooi glow heb je.
7: Heelke.
6: Dat is waar, hè?
5: En Siska Scooters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
8: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
9: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
10: Goedemorgen, morgen.
11: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
12: Kia, movement that inspires.
11: Voorwaarde op kia.be.
13: Dus, Bavo, België, Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
14: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
13: Ja, ik heb dat opgevangen.
14: Waar?
13: Ah, in de regio?
14: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
13: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
14: Ze spelen in Seattle.
15: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
16: Knaldi! Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.

0: Het panel van de Zoete Inval bestaat uit Anastasia Chernoek, Herman Verbrugge en Imke Courtois. Een vraag van Lisbeth Verreken uit Tervuren. De stad Amsterdam heeft onlangs 100.000 euro geïnvesteerd. Waarin?
1: Nieuwe verlichting, rode lijn.
0: Nee, die zijn er al, die rode lichten.
2: Amsterdam is natuurlijk ook is Rossenbuurt of drugs of...
1: Dus nee. De kanalen.
0: Ja.
1: Kanalen, het proper maken, het proper krijgen van
0: nee,
1: de kanalen.
0: Maar de kanalen hebben er wel mee te maken.
3: Toerisme, heeft het met toerisme te maken?
0: Eigenlijk niet. Nee.
3: Ah nee. Nee, het is iets dat in het water staat.
0: Je kunt het zien, ja. En boven het water ook.
2: Maar is het gewoon esthetisch? Of heeft het een functie?
1: Een afheining.
0: Ik heb het gezien op foto en ik vond het niet zo esthetisch. Maar vooral doel, praktisch.
2: Het doel is praktisch.
1: Ja. Dat er niemand in het water zou... Als je daar parkeert, zet je bijna een soppie.
3: Ja.
0: Ja.
1: Een bruggetje zo. Zo'n beetje afheining.
0: Nee. Nee.
2: Iets om te detecteren?
0: Nee. Vorig jaar hebben ze in Amsterdam geconstateerd dat er ongeveer een 20-tal extra overlijdens waren.
3: Ah.
0: Ja.
1: Maar dan gaat het patrouille, toch... patrouille.
3: Nee. Maar het gaat toch over verdrinking. Overlijdens door verdrinking.
0: En nu is de vraag, waar hebben ze 100.000 euro aan uitgegeven?
3: Die anti-zwemnetten of zoiets, dat je niet kunt zwemmen of niet vet kunt zwemmen.
1: Lelijk, ik vind het niet mooi.
3: Lelijk.
1: Ik vind het niet mooi.
3: Ja, hij vindt
0: ja, maar
3: het niet
0: mooi, dat is geen referentie.
2: Het kan levens redden.
0: Ja, levens van wie?
3: Van mensen, van toeristen?
0: Nee, dat heb ik niet gezegd.
1: Ja, iets met velen.
2: Met auto's?
3: Dieren. Ah, het is om... Wacht,
0: welke dieren?
2: Vissen.
0: Nee.
3: Katten.
2: Katten?
0: En wat hebben ze geïnstalleerd aan de kanalen?
3: Een soort katreddingssysteem. Katreddingssysteem.
0: En wat is dat?
3: Een net aan de bovenkant.
0: Nee.
1: Een katapult van het trainen.
3: Van die randjes was er al hun...
1: Trapjes.
0: Goed geraden door het panel.
1: Hey. High five. Dat lief niet.
2: Ja, maar welke kat...
1: Dat is inderdaad wel leren, maar 100.000 euro!
2: Toe zwemmen om rustig de trap naar boven te nemen.
0: Ja, het schijnt dat ze toch wel een grip hebben... dankzij deze trapjes om uit het water te geraken. En de Partij voor de Dieren kwam met een voorstel... om kattentrapjes te installeren langs het water.
1: Maar 100.000 euro.
3: Ja, maar als dat 1.000... Ja, ze hebben misschien 100 geïnstalleerd, hè?
1: Ik vind dat veel geld.
3: Zij vindt dat veel, 100.000 euro, maar hoeveel trappen waren het?
0: Ben jij Hollands, dat je zo op het geld zit?
1: Maar ik zit eigenlijk totaal niet op het geld, maar dat vind ik echt een lelijk gedrocht.
0: Ja, daarom. Ik vind het niet mooi, maar sommigen zien het misschien als kunst. Wat? Ik zeg maar wat. Zeg, ben jij een katten- of een hondenman?
3: Goeie vraag, Luc. Omdat ik heb nog nooit een hond of een kat gehad, om de heel eenvoudige reden dat mijn kinderen daar vaak naar vragen of vroegen. Ik heb dat nooit gedaan, omdat ik altijd dacht van... Waarschijnlijk gaat het de eerste week met die hond wandelen en is het erna aan mij. Want ik ben degene die zich daarmee bezighoudt. Een kat hetzelfde. En omdat ik zeker weet, als je bij mij een hond of een kat in huis zit, ik ga daar echt mee binden zo. Ik ga daar echt een band mee hebben. Dat het echt belachelijk wordt. En ik lach heel vaak met mensen die zo... Ja, hun hond of hun kat vermenselijk. Ik lach daar vaak mee, maar ik weet... als ik een hond zou hebben, ik zou de nergste van allemaal zijn.
0: Jij, Anastasia?
1: Ja, ik ben een hondenmens. Ik ben allergisch aan katten. Ik vind katten ook niet te vertrouwen. Een kat staat toe dat je die graag ziet en een hond die ziet u graag. Die bindt zich ook aan u als persoon. Een kat bindt zich meer aan de ruimte waarin
0: hond?
1: Ze zitten. Ik heb een hond, Cadbury, een Australische herder. Maar ik moet
3: dat
1: zeggen...
3: is echt zo'n hond, een echte hond zo.
1: Ja, ja.
3: Want bij u past, bij u zeg ik zo de chihuahua-achtige.
1: Nee, het is echt een echte hond.
3: Dat is toch een type of zo?
1: Een chihuahua?
3: Een pronkhondje?
1: Nee.
0: Toen ik dacht eerder aan een poesje.
1: Een poesje, ja.
4: Op de ring rond Gent, de Kennedylaan richting Merelbeke, zijn door een ongeval twee rijstroken versperd. En dat op de rotonde bij Gent Zeehaven. Op de E17 van Antwerpen naar Gent vertragen tussen Destelbergen en het parkeerterrein in Gentbrugge. De rechterrijstrook is dicht door werken.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Elke dag telt voor 2.
0: In 1995 won ze de zomerhit voor beste debuut. En 31 jaar later is deze singer-songwriter een vaste waarde op onze podia. Ze is helemaal klaar voor deze zomer met haar nieuwe single Tegenpolen. Sabine Tiels. APPLAUS.

0: Sabine Tiels. Hallo Sabine. Jij en je partner, zijn jullie tegenpolen?
1: Ja hoor, ik schrijf heel vaak autobiografische dingen. Dus Dirk en ik zijn echt gewoon tegenovergesteld. Ik ben heel onstuimig. Hij is eerder rustig. Hij houdt mij met mijn voetjes altijd zo wat op de aarde. Ja.
0: Wat zijn de plannen voor de komende maanden?
1: We hebben het afgelopen jaar een hele mooie tour gedaan met het gezin. En dat is eigenlijk de bedoeling om het verder te zetten. Maar er komt ook weer een nieuwe tournee en een nieuwe single.
0: Ik wens je heel veel succes met die tournee. Maar ik wens je ook succes, want je mag zo meteen meespelen met ons panel. Ja. Neem rustig plaats naast Herman, Imke en Anastasia. Een vraag van Hugo Hendricks uit Ere Bodegem. Waarom had Ludwig van Beethoven altijd een emmer water naast zijn piano staan?
2: Waarom? Kaarsen, om de kaarsen te doven. Voor brandgevaar.
0: Nee? Ja, dat zou een praktische tip kunnen
3: het
0: geweest zijn.
3: Het heeft met muziek te maken.
0: Het heeft met hem te maken. Met hem. Ja, en met muziek onderstreept.
1: Hij hoorde niet goed. Hè?
0: Klopt, helemaal.
1: Ja. Dus heeft het iets met zijn gehoor te maken?
0: Maar eigenlijk wel. Onrechtstreeks denk ik dat dat een invloed heeft op zijn handeling. Het was een man van heel bizarre trekjes.
1: Als hij te veel gedronken had, moest hij water hebben om weg te spoelen?
0: Nee. Heb jij dat?
1: Nee, maar ik bedoel, ik kan me dat voorstellen. Bij je.
4: Had het wel iets met zijn gehoor te maken?
0: Ja, ik denk wel dat dat een invloed had op deze gekke gewoonte. Maar pas op, van Beethoven stond bekend om nog andere...
3: De akoestiek, zijn hoofd af en toe in een emmer water of zo.
0: Hij stak af en toe zijn hoofd in die emmer water. En wat zeg jij? Voor de akoestiek?
3: Nee, dat heb ik niet gezegd.
2: Akoestiek.
3: Om zijn... Voor afkoeling of voor...
4: Een soort reset moment.
3: Net geen geluid te hebben.
4: Om zich even terug op nul te zetten.
1: Gelijk een ijsbad, gelijk een ijsbad.
0: Goed geraden door het voltallige panel op aangeven van Imke.
1: Fantastisch.
4: Je ziet Sabine, moeilijk is het niet. Hè?
1: Nee, maar zo'n ijsbad is fantastisch. Hè?
3: Ik heb dat nog niet gescoord.
1: Een paar keer gedaan, een echt ijsbad. Hè?
0: Dat
1: is echt
0: heb jij dat al gedaan?
1: Het is een real reset hè, voor alles, hè, voor heel je systeem.
0: Ah, wel, kijk, als hij een dipje had of geen inspiratie, dat hoofd in een emmer koud, maar ijskoud water, inderdaad. En dan kreeg hij terug energie en kwamen de melodieën terug. Dan kreeg hij inspiratie om te componeren. Maar de man had wel heel bizarre gewoontes. Zo moest hij bij het ontbijt telkens 60 koffiebonen hebben. Niet meer en niet minder, vooraleer dat hij die koffie durfde te drinken. Dat was zo'n man die vol zat met van die aparte gewoontes. Vandaar die emmer. En als twintiger had hij al problemen, zoals jij dat aangaf, Sabine, met zijn gehoor. En rond zijn 40ste was hij volledig doof. Maar wat blijkt, dat hij toen zijn grootste werken heeft gecomponeerd. De 5e symfonie, de 9e.
4: Maar hij heeft ze zelf nooit gehoord.
0: Voor release. Nee.
2: In zijn hoofd, in de emmer.
0: In zijn hoofd, ja. Ondanks zijn vele opdrachten leefde hij in armoede en is hij eenzaam zonder vrouw of kinderen overleden.
4: Ja.
0: Sabine, jij zei daarnet al, ik neem soms een ijsbad wanneer ik een dipje heb. Wat doen jullie tegen een dipje, Herman?
4: Ik probeer gewoon het bij mezelf te detecteren van hoe ernstig het is. En je kunt zo van die dippen hebben dat je denkt, maar waarom zit ik nu eigenlijk in een dip? Dat slaat gewoon nergens op. En dan probeer ik mezelf gewoon wijs te maken dat het nergens op slaat. En dat helpt ook soms wel. Zo, ja, jezelf erop wijzen van, kom, even naar buiten gaan.
0: Anastasia?
2: Ja, ik weiger een dip te hebben. Ik vind, er zijn zoveel fantastische dingen om te doen en te beleven op deze wereld. Het is echt een luxe probleem. Get off your ass en doe dit van mijn leven.
4: Hoppla. Jawel.
2: Ze heeft echt gelijk.
1: En ik neem dat ijsbad ook niet in een dip. Hè. Ik neem dat gewoon om nog extra meer punch te hebben.
2: Extra punch.
1: That's it.
0: Imke?
3: Wel, ik heb af en toe wel eens een dip, maar ik leef ook wel heel blij en gelukkig. Nee, wat ik doe, en het is natuurlijk heel cliché, maar het is natuurlijk voor mij wel iets van kleins af aan bijgebracht. Ik sport.
0: Sporten.
3: En dat zijn geen extreme toestanden, geen marathons. Dat is gewoon echt even... Omdat als ik sport, dan staat mijn hoofd echt letterlijk stil. Dan is het echt gewoon terug aarden en douche pakken daarna en klaar. Dan is het ook van mij af.
0: Ja. Heel mooi. Sabine, bedankt dat je erbij was.
1: Heel
0: veel succes en mooie zomer gewenst. Sabine Tiels.

0: Imke Courtois, Anastasia Sherlock en Herman Verbrugge. Herman, jij hebt meegedaan aan het programma Door de Bomen.
1: Ja.
0: Ja. Dat betekende dat je 3 dagen en nachten... Ja. Afgezonderd werd in een bos.
1: Ja. Ja, dat klopt ongeveer wel.
0: Hoe was die ervaring?
1: Ik vond dat heel apart. Ik had daar zelfs voor willen betalen. Want dat is iets dat je jezelf niet kunt opleggen. Hè? Van, ik ga eens 3 dagen op mijn eentje ergens zitten en mijmeren. Want de bedoeling is natuurlijk dat je praat.
0: En dan moet jij je gedachten en dan uitspreken.
1: Dan begin je te praten. Goh, nee, vandaag, maar goed, ik heb dat nog wel. En je begint voor jezelf te praten. En ik vind dat heel, heel prettig om te doen.
0: Kwam je daar ook beesten tegen, dieren?
1: Wat ik mij herinner, waren reusachtige mierenhopen. Hele hoge. Ja. Maar voor de rest weinig dieren in de buurt, denk
0: Geen
1: ik.
0: Geen kikkers?
1: Ja, dat kan. Ik weet het, dat weet ik niet meer.
0: Dat is jammer, want ik heb daar straks een vraag over.
1: Ah, serieus? Oh ja, maar goed. Maar ik ken wel wat van kikkers, hoor. Ja, pas op.
2: Na het succes van vorig jaar keert Helmut Lotti vanaf december terug met zijn 30 jaar Ghost Classic Tour. Een avond met zijn grootste klassiekers en meest geliefde Ghost Classic hits. Helmut Lotti Ghost Classic. Vanaf december in Antwerpen, Hasselt en Oostende. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Ik hoor weer elke boodschap.
5: Oma, ik moet pipi doen.
4: Ook de kleinste.
5: Allee, oma.
3: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
9: Volop leven start met de lijzen. Zeker tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
10: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
11: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
10: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
12: Ik ga winnen, ik voel het.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
13: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
14: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Je luistert nog steeds naar De Zoete Inval met Anastasia Schernoek, Herman Verbrugge en Imke Courtois. Een vraag van Willemijn de Groot uit Essen. Net zoals mensen hebben kikkers niet altijd zin in seks. Wat doen vrouwtjeskikkers als ze geen zin hebben?
1: Nu gaat hij ongemakkelijk worden, hè, Luc. Dus moet je eens met je kijken.
2: Ik vind dat ook heel grappig dat dat... Ook dat we dat weten, dat de vrouwtjeskikkers ja. die geen zin hebben in
1: seks. Kon het zeggen?
2: Kon ook omgekeerd zijn, hè?
0: Denk aan de tijd.
1: Maken ze een geluid?
3: Ja, ja, ja, oké. Okay.
1: Maken ze een geluid?
0: Nee.
2: Nee, ze worden agressief. Ze duwen ze weg. Ze duwen ze weg vanuit de vijver.
0: Heb je al eens gezien hoe kikkers paren?
1: Faken ze iets?
0: Ja, ja, Imke. Ze faken iets. Heel goed.
3: Ah, echt?
2: Een kikkerorgasme.
1: Zo, die kikker van Motilium. Zo. Zo. Van, ik ben ziek, ik zak hier weg op mijn blad.
3: Doen ze fysiek iets?
0: Ze doen iets.
3: Wat fysiek?
1: Op...
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Doen alsof ze aan het sterven zijn.
0: Goed geraden door Imke Courtois.
3: Amai.
1: In mijn vorig leven was ik een kikker.
0: Het paarseizoen van kikkers is kort, maar heel intens. Waarom? Omdat meerdere mannetjes op hetzelfde ogenblik met dat ene kikkervrouwtje willen paren. En wat doet het vrouwtje wanneer ze daar geen zin in heeft? Want soms worden die mannetjes heel agressief. Dan draaien ze zich om en ze doen of ze dood zijn.
3: Op de rug in het water.
0: Dood. Heerlijk. Helemaal dood, ja. Een Duits onderzoeksteam uit Berlijn heeft dat in 2023 ontdekt. En die hebben de kikkers heel nauwgezet geobserveerd. En wat blijkt, wanneer die kikkermannetjes dat vrouwtje aan het versieren zijn, dan draaien de vrouwtjes zich om. Sommigen maken zelfs een geluid, een grommend geluid dat de mannetjes maken. Dan doen ze net alsof ze ook een mannetje zijn, de vrouwtjes. Maar de 30% gaat gewoon voor dood liggen in een verstijfde houding.
1: Toch hilarisch.
2: Dat is zo vreselijk.
1: Ik vind dat heel grappig dat die, allee, bij wijze van spreken, zo vernuft zijn om daar iets op te vinden.
3: Ja. Die maken dan zo het geluid van zo'n dingen, van zo, like in het ziekenhuis zit het ook die een halfmeter, zo piep, piep. En als je dood bent, dan is dat zo piep. Dus dan liggen die op in de lucht.
1: En gaan die mannetjes dan weg? Of allee, hoe moet ik het dan
0: zien? Ja, dan denken ze dat het dood is. Hè?
2: Maar
0: ja.
2: Is er ook niet heel veel homoseksualiteit onder de kikkers?
0: Overal.
3: Het is echt...
0: Ja, dus als vrouwtjes geen zin hebben in seks, de kikkers dan althans, dan doen ze alsof ze dood zijn.
3: Oh ja.
0: Hoe laat jij merken, Anastasia?
3: Hoe laat jij dat merken?
0: Nee, dat je hoofdpijn hebt.
2: Maar nee, weet je wat het is? Als het is over seks, een sexy time moet een fun time zijn. Ik leg daar niet voor je puppen te kloppen. Dus het moet...
0: Welke taal spreek
2: maar
0: jij
2: heel,
0: nu?
2: Ja, dat is West-Vlaams natuurlijk. Heel veel vrouwen die zeggen van... Allee, kom, even pillow princess, noemen ze dat. Een kussenprinses van rap over and done. Ja, en het is gedaan en we gaan weer verder met ons leven. Ben er vanaf. En ik vind dat niet... We gaan niet seksen als ik daar geen heel veel zin in heb. Ja. Ik vind dat vermoord de zin in alle toekomstige keren. Hoe meer dat je mij respecteert, hoe meer zin dat ik krijg. Het is een beetje omgekeerde wereld, is ons bij de vrouwtjes. Ja.
4: Elke dag telt voor twee. De Zoete Inval.

0: Herman Verbrugge, ja. Imke Courtois en Anastasia Chernouk zitten in het panel van De Zoete Inval. Een vraag van Geraldine van Rossum uit Buggenhout. Geraldine heeft bij haar echtgenoot iets vreemd opgemerkt. Hij lacht anders wanneer er een grap verteld wordt dan wanneer ze hem gaat kietelen. Vertel eens een mop, gewoon.
1: Gewoon een mop vertellen?
0: Ja, ja. Allee.
1: Ja, oké. Okay. Die is een man, een alleenstaande man, die gaat naar de supermarkt omdat hij nog even een lasagne wil kopen voor het eten. Die komt binnen in die supermarkt, bup, trompetgeschal, vlaggetjes van overal, confetti. Ah, meneer, Freddy heet hem. Freddy, u bent de 100.000ste klant, dus u mag een volle winkelkar kopen en je krijgt nog eens 5.000 euro cadeau. Oké, okay, die mens gelukkig 5.000 euro. Alleenstaande man, die denkt, toen maar, die doet die volle winkelkar vol, zet die thuis af, die zegt 5.000 euro. Ja, dan ga ik toch eens iets doen hè, dat ik normaal niet doe. En die gaat naar een prostituee. En die gaat binnen, up, weer al toeters en bellen. Zegt, meneer, u bent de 100ste klant van ons Eurocenter. Die gaat bij, hoe kan dat nu? Allee, dat kan toch niet twee keer op een dag. En u mag dus gratis een van onze meisjes uitkiezen. En die mens die, oh, zegt, allee, tof, ja, dat ga ik allemaal doen. Er stonden echt prachtige meisjes voor hem. Echt zoals die twee hier naast mij. Echt prachtige meisjes. En hij kiest zo een meisje, zo'n een Indisch meisje. Oké? Okay? En die gaat dus in dat kamertje zitten waar die vrouw hem uitnodigt. Die is helemaal naakt. En ineens ziet je dat hij zo dat rood bolletje heeft op haar voorhoofd.
0: Wat in Indië vaak te
1: dus
0: zien
1: die
0: is.
1: Dus die pakt zo'n duim, die krapt op dat bolletje. Wint hij toch een microgolf, zeker? Dat is geluk hebben, hè. Op een dag geluk. Dat is geluk hebben.
0: Heb je die lach gehoord van jezelf en van het publiek?
1: Ja.
0: En is je daar iets in opgevallen? Wat is het verschil tussen die beide lachsalvo's? Wanneer je een grap vertelt of wanneer je iemand kietelt?
2: Dat is een buiklachte.
1: Ik denk dat het verschil eigenlijk zit in... Dat het lachen van het kietelen is eigenlijk niet... Dat is geen diepe lach. Dat is meer iets...
2: Reflexmatisch.
1: Dat is meer gekrispeerd zo, denk ik.
0: Ja.
3: Het is hoger. Als bij een man mee kietelt, is dat ook meer... En dat kwam uit de buik, hè? Die lach.
0: En het verschil is... Ik reken het goed, want je hebt het aangegeven. Ah, okay. Het is veel chaotischer. Het komt veel spontaner. Terwijl een lach die jullie nu gedaan hebben... daar zou ik bijna een metronoom kunnen opzetten. Dat is een regelmatige, ritmische herhaling. Als je lacht. Maar wanneer iemand je kietelt, dan krijg je wat jij deed...
1: Wat
0: Anastasia een gil uitlaten. Ja. Ongecontroleerd lachen. En dat heeft iets te maken met de oertijd. Want vroeger, onze voorouders... wanneer die onverwacht door iemand werden aangeraakt... die schoten in een angst, die gingen vluchten of lopen. Want die wilden niet aangeraakt worden, die dachten dat het een aanval was. Het is eigenlijk een verdedigingsmechanisme. En daarom heb je een zeer ongecontroleerde lach wanneer je gekieteld wordt. Terwijl wanneer het een humoristisch voorval is, dan lachen de mensen op bijna een ritmisch manier.
3: Dus we hebben onze reptielenlach en onze zoogdierenlach.
0: Prachtig gezegd. Ik zou het niet beter kunnen formuleren. Ja. Lach jij veel?
3: Ik lach hele dag. Mijn leven is ook voor mij te lachen soms.

0: einde van ons programma. Ik ben heel benieuwd welk onderwerp jullie zullen onthouden uit al de vragen die onze luisteraars gesteld hebben. Ik begin met Imke.
1: Ik ga voor de lach. Een lach om een grap is ritmisch. Een lach als je kind is onregelmatig. Omdat ik nu precies het gevoel heb dat ik straks ook ga kunnen onderscheiden als iemand echt lacht omdat het grappig is. Dus ritmisch lacht. Of geforceerd, krampachtig gaat lachen. En dus eigenlijk, niet echt lachen.
0: Je weet ook dat je nooit jezelf kunt kietelen, hè? Ik bedoel, dan lach je
1: dat
0: niet.
1: Dat is waar, maar ik vind het ook nu ineens gek. Terwijl we altijd denken als wij onze kinderen kietelen van oh, ze hebben plezier. Eigenlijk is het niet zo, hè? Want evolutionair gezien is het eigenlijk heel onaangenaam en angstig.
0: Ja.
1: Dat is wat ik onthoud.
0: Heel mooi.
1: Dank u.
0: Anastasia?
2: Ja, ik blijf echt nog altijd heel verrast van de 100.000 euro die in Amsterdam is geïnvesteerd in de kattentrapjes. Ja. We voorkomen poezen die verdrinken. Ja. Door de kattentrapjes in Amsterdam, dat is het.
0: Herman, tenslotte?
3: De kikkers eigenlijk, omdat wij zouden dat doen omdat we natuurlijk heel verstandig zijn, omdat we weten als ik nu doe alsof ik dood ben, dan gaat mijn vrouw geen zin hebben. Die kikker, dat is dan door de eeuwen heen, heeft de natuur beslist van, goed, we gaan die toch leren van...
0: Ja, zichzelf te beschermen en val maar dood,
3: maar
0: zo gezegd.
3: Het is prachtig hoe de natuur zo die oplossingen allemaal vindt voor al dat soort van kleine...
0: Jullie hebben heel wat oplossingen gevonden. Ja. Daarvoor hartelijk dank.
1: Ja, ja.
0: Imke, Anastasia en Herman, bedankt dat jullie erbij waren. U ook, bedankt dat jullie erbij waren. Ja, ja. Bedankt voor uw applaus. Tot de volgende keer.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
6: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
7: Oh, nee. En u?
8: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
9: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
8: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
10: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
11: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
12: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
13: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
14: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
15: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
14: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
15: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
16: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
17: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
18: En daar hoor je al 56 jaar de je vaste afspraak op zaterdag vanmiddag. De enige echte Radio 2 Top 30. Alle platen zijn weer samengesteld in de 30 populairste. Zometeen.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De politie van Antwerpen heeft afgelopen nacht een einde gemaakt aan een illegale raveparty in het Nachtegalenpark in Wilrijk. De agenten kregen de feestvierders in de gaten rond 2 uur vannacht. Ze pakten 19 mensen op. Een van hen verzette zich en riskeert een gerechtelijke vervolging. De politie nam ook drugs in beslag en een verboden wapen. De top van de federale regering zit vandaag samen om enkele losse dossiers te bespreken voor ze aan de begrotingsgesprekken beginnen. Het gaat dan onder meer over een verbod op invoer van producten uit de bezette Israëlische gebieden en over een andere berekening van de werktijd. Ook ethische dossiers zoals abortus en draagmoederschap liggen op tafel. Coalitiepartner Vooruit wil die thema's in 1 pakket goedkeuren voor het einde van het jaar. Maar dat vindt minister van Justitie Verlinde geen goed idee.
1: Ik laat mij niet graag vastpinnen op een timing, omdat de voorbije maanden geleerd hebben, bijvoorbeeld bij draagvrouwschap, dat er een aantal vraagstukken zijn die ook door collega's worden opgenomen, zoals terugbetaling van medische kosten, zoals de ziekenhuizen of fertiliteitscentra die daarin kunnen deelnemen. En dus, ik denk niet dat we moeten wachten met 1 thema om een ander te bespreken. Ik denk dat die thema's elk op zich een volwaardig eigen debat verdragen en dat als er een tekst klaar is, dat die dan in het parlement

0: het nodige respect verdient.
1: De voorbije uren zijn er in het zuiden van Libanon minstens 12 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Onder de slachtoffers ook een soldaat van het Libanese leger. Dat melden Libanese media. Nochtans sloten Israël en de militie Hezbollah gisteren een nieuw staakt het vuren, dat dus opnieuw bijzonder broos blijkt. Het Israëlische leger zegt dat het alleen heeft gereageerd op raketaanvallen door Hezbollah. Vannacht en vanochtend hebben Israëlische vliegtuigen en drones aanvallen uitgevoerd, vooral rond de omgeving van Nabatieh. Verschillende huizen zijn daarbij ook verwoest. Hulpdiensten zoeken nog naar vermisten. En in Bolivia heeft de president een noodtoestand uitgeroepen. In dat Zuid-Amerikaanse land is er al 6 weken sociale onrust over het economische en financiële beleid van de rechtse president Paz. Demonstranten hebben er wegblokkades op geworpen, waardoor de bevoorrading van brandstof, eten en geneesmiddelen beperkt is. Met 1 grote vakbond heeft de Boliviaanse president een akkoord kunnen sluiten, maar andere groepen willen blijven protesteren. Door de noodtoestand kan de president het leger inzetten om de wegblokkades te verwijderen. Het weer zonnig en bijzonder warm, nog altijd tot 33 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met telkens kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel. Op de ring rond Gent, de Kennedylaan, zijn door een ongeval op de rotonde bij Gent-Zeehaven 2 rijstroken versperd richting Merelbeke. Op de E17 van Antwerpen naar Gent vertragen tussen Destelbergen en het parkeerterrein in Gent-Brugge. De rechterrijstrook is dicht door werken. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruijbeke door een ongeval in de Kennedy-tunnel richting Nederland. Op de rechterrijstrook is dat. Op de E313 een kwartier vertraging tussen Massenhoven en Ranst. Ook door een ongeval, daar is de linkerrijstrook dicht. Door werken is de Beverentunnel tot maandagochtend afgesloten. En op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, is het ook op letten. Op andere plaatsen op de snelweg hoogstens wat lichte vertraging.
3: Radio 2 tot 30.
4: Wilhelm Verhoeven.
2: Welkom, welkom. Schuif maar aan. Dit is hier weer de enige echte Radio 2 Top 30. Je afspraak op zaterdagmiddag met de 30 populairste van de voorbije week. De meest gedraaide, gestreamde en gekochte singles in Vlaanderen. De top 3 van vorige week zag er heel anders uit. Die van deze week.
4: Radio 2 Top 30. 3.
5: Ga je vergeten?
2: Maxime en Babette met Hoe dan ook stonden op 3 vorige week. Dat zal deze week net iets anders zijn.
4: 2.
2: En Alex Warren met zijn Fever Dream stond op 2. Ook hij staat niet meer waar hij stond.
5: 1.
2: Vorige week. Maar 5 weken in de lijst en meteen al bovenaan de hitlijst is dat nog zo. Dat hoor je exact over 2 uur. En daartussenin alleen maar de meest gedraaide hits zoals deze.
3: Radio 2.

extra gas op je zaterdag voormiddag terwijl je de auto aan het poetsen bent met Milk Inc. en Music Is My Medicine. Voor het eerst in de geschiedenis van Milk Inc. heeft Linda Mertens ook meegeschreven aan de platen. Eén plaatsje verlies in de vijfde week naar 30. Eén plaatsje hoger op 29. Ook één plaats verlies voor onze lieve Berre.

0: Zo'n tweede week in de Radio 2 Top 30 en meteen al één plaatsje inleveren. Van 28 naar 29, Berre, Yesterday, Tomorrow, Today, Tomorrow. Vooral belangrijk is, How Is It Next Week in de echte Radio 2 Top 30. En dan nu, een Nederlands duo.
1: Radio 2 Top 30.
2: Bjorn Verhoeven.
3: Elke dag telt voor twee.
0: Dat je volgende week volledig live aan het werk kan zien op Live is Live op Linkeroever in Antwerpen. 9 augustus komen ze ook nog naar Suikerrok in Tiene trouwens.

0: positie inleveren. Van 27 naar 28 in hun 14e week. Met deze halverwege. En als je naar een live optreden van ze gaat, dan zal je merken, bij dit nummer gaat iedereen massaal de lampjes op de gsm aanzetten. Of de briquet, voor zover dat nog bestaat.
1: Ik ontmoet je halverwege.
0: Op 27, Mr. Teddy Swims. En ook hij zakt twee plaatsen in zijn 9e week met Mr. Know-It-All. Stelde het nummer voor op Coachella, het Amerikaanse festival. En sindsdien is het bijzonder veel gestreamd overal in de wereld. Mr. Know-It-All.

0: Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
1: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
0: Morgen gaat hij met Wesley Sonck terug naar zijn WK in 2002 met een gouden goal.
2: Daar komt de bal, Sonck komt er binnen! Hij is er binnen, jawel!
0: En een ontmoeting met zijn grote idool.
3: Ik wandel terug naar de kleedkamer en Ronaldo passeert mij en die geeft mij een hand.
0: En hoe beleefde hij het WK van 2014 als commentator?
4: Radio 2, WK-koorts.
0: Morgen om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wouter van Aert, Wouter van Aert.
6: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Jo, wat bedoelt het?
8: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
9: Deze week kom je bij Spar voor
10: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
9: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Elke dag telt voor 2.
0: Radio 2. 26.
12: 7

0: grote dankjewel van Niels.
1: Radio 2, top 30.
0: Onder meer aan Jeroen Meus, die hem een grote doos vol kookpotten aanbood. Aan Mark Koeken, die hem hotelovernachtingen in Knokke aanbood. En onze collega Linde Merkpoel, die foto's met herinneringen heeft terugbezorgd. Na die zware lofbrand, 2,5 jaar geleden. Een heftige periode in Niels zijn leven. En om iedereen te bedanken, deze positieve vibe. Weliswaar 3 plaatsen verlies, van 23 naar 26. Met vuur en vlam. En dan nu, een dame die doorbrak door Engeland te toeren in een geel bestelbusje. Ze deed daar kleinschalige pop-up optredens en dat was de start van de carrière voor Olivia Dean. Talk to me, talk to me. 5 plaatsen verlies ook deze week wel. Talk to me, talk to me. Langst genoteerde 40 weken in de lijst.

0: 24, Max en Andy Grammer. Ik vertelde het vorige week al, er is ook een speciale huwelijksversie van dit nummer. Nog een beetje akoestischer, want het wordt massaal gebruikt op huwelijkspartijen. En ja, laat die dan deze weekend weer massaal plaatsvinden. Als je trouwens onderweg richting jouw altaar aan het luisteren bent. Alvast proficiat, hè. Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Trouwens, de videoclip, daar hebben ze 1,5 jaar over gedaan om op te nemen. Maar liefst 5 wereldsteden hebben ze daarvoor afgereisd. Mexico-stad, Tokyo, Seoul, Okinawa en Los Angeles. Je checkt het maar eens op YouTube. Zometeen de hardst werkende man uit Vlaanderen. Maar eerst naar de wegen richting Antwerpen. 1,5 uur file rijden op de E313 tussen Massenhoven en Ranst. Komt dat door een ongeval de linkerrijstrook dicht is. Verder ook 10 minuten vertragen vanaf Oelichem op de E34. Van voor Kruibeke op de E17. En op die E17, maar dan naar Gent tussen Destel en het parkeerterrein in Gentbrugge. Daar is de rechterrijstrook afgesloten door werken. Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra tussen Linkeroever en Borgerhout. Door werken is de Beverentunnel tot maandagochtend afgesloten op de R2 richting Stabroek. En op de buitenring rond Brussel vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ondertussen op nummer 23 aangekomen. 6 plaatsen verlies voor Sammeke Goris. Ja, de hardst werkende man in showbizland als je naar zijn agenda kijkt. Hè.
2: Radio 2, top 30.
1: Radio 2, top 30. 23.

0: Ons Sammeke op 23 in zijn zesde week. Met Rak. En hij toert Rak door het land, want ik zei het al, het is de hardstwerkende man. 26 juni staat hij in Mol, 28 juli in Capelle. 1 en 2 juli op de Grote Markt in Houthulst, in Oosterzeelen. 3 juli, maandag 6 juli in Echtvelde. Ja, je moet zijn agenda maar eens bekijken. Maar hij is er echt overal bij deze zomer. En het is voor het eerst sinds Basketsloefjes dat hij weer een beetje rapt in deze Rak. Hè? Een kleine knipoog naar Zaterdag van Kia. Zouden de boys van Kia ook niet te kunnen terugkomen en een nieuwe zomerrit maken? Ik zou het hopen, want wie weet zijn we er wel weer klaar voor een nieuwe release. We zijn sowieso altijd klaar voor Shakira, zeker als het buiten lekker warm is. We komen daar straks nog tegen met het officiële WK-team. Maar dit is haar samenwerking met Ed Sheeran.
1: Radio 2, Top 30.

0: grotere knipoog richting Waka Waka kon ze niet maken. En deze Shakira, een van Disney's favorites. De Champetta-dans moet je doen op dit liedje. Zuzu bereikt ondertussen de gouden status in België. Voor de verkoop en streaming van meer dan 20.000 singles deze Zoo. Shakira stond op 22, verliest 8 plaatsen trouwens in haar 20ste week. Maar op 21 komen we pas een nieuwe binnenkomer tegen. Wil zeggen dat we ook afscheid nemen van een aantal hits.
1: Verdwenen uit de Radio 2 Top 30.
0: En dat is deze Taylor Swift. 4 weken stond ze erin, 26 was haar laatste positie met deze Elizabeth Taylor. En op het randje van de afgrond van onze Top 30, op 30 stond deze... Deutsche Kamerad, Be Mine, jawohl, 23 weken in de Radio 2 Top 30. En ook nu wuiven we hem uit. Maar wie is dan een van de twee nieuwkomers? 40
1: Radio 2. Nieuw in de Radio 2 Top 30.
0: Dat is voor Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Een liedje uit Toy Story 5 trouwens. Weer zo'n Disney-productie.

0: Zelfs voor megasterren komen dromen soms uit. Ze was 5 jaar toen ze de eerste Toy Story zag. Was helemaal verliefd op Toy Story. En ze vindt het ook een grote eer dat ze nu voor Toy Story 5 ondertussen dit liedje mag maken. Uit het perspectief geschreven van Jessie uit die Toy Story. I knew it, I know you. De eerste nieuwe binnenkomer, de hoogste nieuwe binnenkomer is straks voor 15. En die is ook gewoon van hier in Vlaanderen. Maar met 21 hebben we natuurlijk de eerste 10 gehad in de top 30. Dit is dan 30 tot 21. Het is een tiental met veel zakkers, hè. In de 5e week Milk Inc. met Music Is My Medicine. 1 plaatsje achteruit naar 30. En ook 1 plaatsje verlies voor Berre op 29. Suzanne en Freek doen dezelfde beweging, ook 1 plaats achteruit in de 14e week naar 28. Ik ontmoet je halverwege, kom maar hier. Teddy Swims staat ondertussen al 9 weken in de Radio 2 tot 30 en hij verliest 2 plaatsen op 27. Oh, I wish I was a Mr. Know-it-all. En nog meer plaatsenverlies, jammer genoeg voor Niels de Stadsbader. In zijn 3e week moet hij 3 plaatsen inleveren op 26. Alles staat in vuur. Olivia Nadine, 5 plaatsen achteruit in de 40e week. De langst genoteerde in de Radio 2 op 30 trouwens, op 25. Max en Andy Gramber, 17 weken erin. 2 plaatsen verlies naar 24. En ook Sammeke staat 6 weken in de lijst en moet 6 plaatsen inleveren. Foei foei, 23.
1: 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
0: Maar in dit tiental verliest Shakira toch de meeste posities. 8 plaatsen achteruit naar 22. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Maar we komen natuurlijk nog tegen met haar WK-nummer later in de lijst. Op 21, de eerste nieuwe binnenkomer. Hoor je net? Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En de top 20 duiken we in met een nieuwe oude plaat. Ja. Het is alweer 18 weken in de lijst dankzij zijn biopic Billie Jean. Het liedje waarop hij trouwens in 1983 voor het eerst zijn legendarische moonwalk toonde. Hè, tijdens de tv-special Motown 25. Wacko Jacko, Billie Jean op 20. 1 plaats vooruit.

0: Big Michael, die in de bioscopen draaide, weer terug een hit. Hoofdrol gespeeld trouwens door Jafar Jackson, het neefje van de King of Pop. En deze Billie Jean had sowieso al een aantal records op de naam staan. Hè. Het was het eerste nummer wereldwijd dat zowel op YouTube als Spotify meer dan 1 miljard keer gestreamd werd.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
1: Ik ga u eerst een kus geven, hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
5: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
6: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleimans.
7: Ik heb 2 douches naast elkaar.
1: Je woont alleen.
7: Ja, ik weet het.
3: Tanja Dexters.
8: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
9: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
10: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
11: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
12: Voilà, een salade van vlees.
13: Oei, amai.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 2. Tot 30. 19.

0: 7 weken erin, deze Cameron Withkamp. En 5 plaatsen vooruit van 24 naar 19 met zijn Kingdom of Fear. Hij werd ontdekt via het internetplatform Reddit. Toen een jurylid van American Idol hem zag in 2022, vroeg hij of hij die mee wilde doen aan American Idol. En de rest is geschiedenis, hè?
1: Verhoeven.
0: Vorige week de nieuwe binnenkomer, de hoogste nieuwe binnenkomer. En weer 1 plaats gevrijd in zijn 2e week. Onze Bart KL is zot.

0: op jou.
1: En wij zijn verliefd op zijn platen. Op 18 is er Bart Kuil. En als je wil meekwillen met zijn muziek, dan moet je morgen naar Capelle op den Bosch. Want om 8 uur treedt hij daarop in het WK-dorp. Vlak voor onze Rode Duivels weer aan te rijden. Dus Capelle op den Bosch, the place to be, als je met Bart wil meezingen. Wist je dat in dit nummer van Bart Peters, de bevalligste, hij een echt baby-pianootje gebruikt? Zo eentje voor kinderen te spelen? Luister maar eens goed. Hij verliest 2 plaatsen op 17.

Dit is hem, hè? De ultieme zaterdagmiddag vibe met de Radio 2 Top 30. Je afspraak al sinds 1970, meer dan 56 jaar. Je afspraak met de heetste hits van Vlaanderen. En dit is niet uit Vlaanderen, dit is uit Noorwegen. Het trio The Bauza. Ze schreven het nummer tijdens een sneeuwstorm bij min 15 graden, toen ze opgesloten zaten in een klein vakantiehuisje aan de oceaan. Het is wel goed gelukt om een andere vibe te krijgen. Ik kan je wel vertellen dat sowieso hier ook een beetje gepikt werd dankzij Lady Hear Me Tonight van Mojo. Ja, dat zou je misschien wel kunnen herkennen, hè? Ja. Ah, valasse. De hoogste nieuwe binnenkomer van deze week op 15. Ze hadden de fluit al boven, ja. De K3'tjes. Ze kikken terug op hun eigen jeugd. Hanne, Marta en Julia.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
1: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: 15 was dat voor K3, de hoogste nieuwe binnenkomer. Maar de 14 meest gekochte, gedownloade en gestreamde platen op de Vlaamse radio, die komen er nog aan zometeen.

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Kruisum heeft onweer gisteravond een historische molen omver gegooid. De politie waarschuwt voor schadelijke software op goedkope smartphones. En de keizer en keizerin van Japan brengen een staatsbezoek aan ons land. Een hevig onweer gisteravond heeft veel schade aangericht, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. In Kruisum in Oost-Vlaanderen is de historische Huise Koutermolen omgewaaid. Molenaars en leden van de vereniging rond de molen willen er alles aan doen om hem weer op te bouwen. Trui de Marais is in Kruisum.
1: Wat ik wel wil doen, eventueel met de mensen van Eenamen gaan samenwerken voor een dendrochronografie erop te doen.
2: Ze staan erbij, kijken ernaar en overleggen. Molenaars van de Huize Koutermolen zijn vast betrokken om hun favoriete molen herop te bouwen. Die ging in één klap tegen de vlakte tijdens het onweer gisteren, zegt Jan Bouwens van het onderhoudsteam.
3: De gebuur, de mensen die ernaast wonen, hebben het zien gebeuren. De wind heeft eigenlijk de molen op zijn flank, op zijn brede gevel geraakt. En de molen is gebroken op zijn zwakste plek. En we weten welke stukken dat er het meeste krachten te verduren krijgen. En dat is onder andere de staak.
2: De molen is privé-eigendom, maar ook voor de gemeente een trekpleister. Schepen van erfgoed, Chris van der Meren.
4: Deze was tot gisteren nog maalvaardig. Tot vorige week was er nog een event. Er werd een molenfietsroute ingereden. En ook dan werd er gemalen en draaide de molen. Ja.
2: De buurtbewoners zijn geraakt door wat gebeurd is.
5: Ja, dat breekt u wel. Hè. Allee, ja, de molen is gebroken, maar hij voelde ook een beetje gebroken. Hè.
2: Ze hopen dat deze molen ooit weer het landschap siert.
0: In Huye, in de provincie Namen, is gisteravond iemand verdronken in de lessen. Het slachtoffer, een man uit Yette, werd rond 9 uur als vermist opgegeven en na een zoekactie is zijn lichaam gevonden. De politie herinnert eraan dat zwemmen in sommige delen van de lessen verboden is, omdat er onder meer gevaarlijke draaikolken kunnen zijn. Goedkope mobiele telefoons kunnen besmet zijn met gevaarlijke software.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Ik kon verwijderen, dus ik vermoedde dat die diep in het systeem aanwezig waren.
4: Het gaat om toestellen met het besturingssysteem Android. Pas op met koopjes die te mooi zijn om waar te zijn, zegt Anne Berger van de federale politie.
5: Meestal komt het voor bij toestellen van minder bekende merken die ook gekocht zijn via een minder bekend platform of niet betrouwbaar platform. Het zijn meestal toestellen die minder hoog geprijsd zijn.
4: Ook in het buitenland is al vastgesteld dat er schadelijke software kan zitten op goedkope gsm-toestellen.
6: De voorbije maanden heeft ons land al 27 miljoen euro extra betaald aan Engie en Luminus om 2 kernreactoren 10 jaar langer open te houden, Doel 4 en Tihange 3. De Belgische staat is mede-eigenaar van die reactoren en zou er dus ook inkomsten moeten kunnen uithalen. Maar Luc Pauwels, duidelijk is er een probleem.
7: Ja, dat is een gevolg van het fel bevochten akkoord van onze vorige federale regering, De Croo, met toenmalig minister van Energie Tine van der Straten, met Engie over de verlenging van onze 2 jongste kernreactoren. Engie wilde dat eigenlijk niet en vroeg garanties. En een van die garanties was een vaste prijs voor de stroom die ze vanuit die kerncentrales zouden verkopen. Ligt de marktprijs onder die vaste prijs, dan moeten wij, de Belgische overheid, wij dus de belastingbetaler, dat verschil bijpassen. En dat zou volgens de huidige minister van Energie Biet hebben geleid tot die 27 miljoen euro die we de afgelopen 6 maanden hebben betaald. Maar experten zeggen dat er daar ook nog andere kosten in zitten. Maar het eindresultaat is op dit moment duidelijk. We betalen 27 miljoen euro extra voor het openhouden van onze 2 jongste kernreactoren.
6: Dankjewel, Luc. De Japanse keizer en zijn vrouw zijn in ons land aangekomen voor een staatsbezoek. Ze werden op de luchthaven van Melsbroek opgewacht door kroonprinses Elisabeth. Vele de Vos, wat staat er de komende dagen op het programma?
8: Ze beginnen met een paar dagen rust samen met het Belgische koningspaar in het kasteel van Sérignan in de Ardennen. En dat heeft te maken met de fragiele gezondheid van keizerin Masako, die maar uiterst zelden naar het buitenland reist. Op dinsdag begint het bezoek dan formeel in Brussel. Keizer Naruhito gaat onder andere op bezoek bij premier De Wever en in het parlement. En 's avonds is er een staatsbanket in Laken. Op woensdag trekken ze dan naar Leuven en Namen. Bezoek is ook politiek en economisch belangrijk. België en Japan vieren dit jaar 160 jaar bilaterale relaties. Japanse bedrijven stellen 10.000 mensen te werk bij ons. En Japan wordt ook gezien als een betrouwbare partner in Azië die ons minder afhankelijk kan maken van China.
6: Dankjewel, Veerle. In het zuiden van Libanon zijn vandaag al zeker 16 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Onder hen ook een soldaat van het Libanese leger. Dat zegt de civiele bescherming van Libanon. Nochtans spraken Israël en de Libanese militie Hezbollah gisteren een nieuw staakt het vuren af. Dat dus opnieuw bijzonder broos blijkt te zijn. Het Israëlische leger zegt dat het gereageerd heeft op raketaanvallen door Hezbollah. Vannacht en vanmorgen hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen en drones aanvallen uitgevoerd, vooral rond de omgeving van Nabatieh. Verschillende huizen zouden daar verwoest zijn en hulpdiensten zoeken onder het puin ook nog naar vermisten. Het weer meestal zonnig, soms wat hoge wolken en warm met maxima rond de 30 graden. Aan zee is het koeler tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht opnieuw kans op onweer dat plaatselijk hevig kan zijn. En het weer blijft de hele week nagenoeg hetzelfde, heet met telkens kans op onweer. We begonnen in Kruisum in Oost-Vlaanderen, waar een valwind gisteravond een eeuwenoude molen heeft omgeblazen. De molen was een toeristische trekpleister. Meer op vrtnieuws.be.
9: Richting Antwerpen 10 minuten vertragen op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E313 tussen Massenhoven en Dranst. De weg is wel vrijgemaakt ondertussen. Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten extra tussen Linkeroever en Borgerhout. Door werken is de Beverentunnel afgesloten op de R2 richting Stabroek. Kleine vertragingen zijn er op de E17 naar Gent tussen Destelbergen en Gentbrugge door werken. Op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevenswolde en Zaventem. En op de binnenring tussen Wezenbeek en Zaventem.
10: Radio 2 tot 30.
11: Jeroen Verhoeven.
9: Ja, onze Sam Goris heeft misschien zo'n uitroep. Rak, Shakira heeft dat ook.
10: Radio 2 tot 30.
9: Bij haar heet dat dan Dai Dai, wat betekent kom aan, kom aan. Best toepasselijk voor het officieel WK-liedje van Shakira.

extra kracht voor onze Rode Duivels die morgen om 9 uur weer moeten aantreden. Shakira en Burna Boy met Die Die Die. 2 plaatsen vooruit in de 4e week. Wil je ook zitten volop in het WK natuurlijk. En er was destijds nog wat te doen hè, tijdens de openingsceremonie van het WK in Mexico-stad. Ze dachten dat het een dubbelgangster was van Shakira die op het podium stond met haar grote zonnebril. En ze miste een danspas en dat doet de echte Shakira niet. Nee, 2 mannen die ook nooit een danspasje missen. Soms wel eens een nood, maar dat geeft niet. Zijn Gert en James. Ze zorgen alweer voor ambiance. En ze staan zelfs hoger als het WK-lied. Dus op 13 laat het geen ongelukgetal zijn voor deze Madi Wodo.

Harry Styles, 14 weken erin en nog één plaatsje vooruit naar 12. Het is de American Girls. Hij trapte zijn wereldtournee trouwens in Nederland af in de Johan Cruijff Arena in mei van dit jaar. En vanavond staat hij in het Wembley Stadium. Ik denk wel een 10 of 11 datums dat hij daar staat. Met als special guest Shania Twain. Ken je nog wel die dame uit de 90s? Na 5 jaar stilte, weer helemaal terug in de hitlijst. Bazaar. Ik vraag...

Het was meer dan een nacht in Amsterdam, hè, dat ze gingen herbronnen. Meer dan een jaar zelfs. Maar het heeft opgeleverd, dat is wel druk. Weliswaar vier plaatsen lager dan vorige week op 11 deze bazaar. Wil zeggen, voor we de top 10 induiken, misschien eens checken wat je gemist hebt. 18 weken alweer terug, één plaats vooruit van 21 naar 20, Michael Jackson. Vijf plaatsen vooruit en daarmee denk ik zo'n de grootste stijger van de lijst van deze week. Van 24 naar 19, Cameron Wittkamp, Kingdom of Fear.

0: In wording van Bart Kuil, zot verliefd op jou. Morgen kan je hem ergens in Kapel op den Bossen live horen zingen. Hij gaat één plaatsje vooruit in zijn tweede week naar 18.
1: De bevalligste, de liefdadigste. Ik zeg niet zomaar het toevalligste.
0: En de bevalligste is iets minder bevallig dan vorige week. Twee plaatsjes achteruit voor Bart Peters op 17. En deze Noorse stormkracht, de Bauza Magnetic, twee plaatsen vooruit naar 16. Hoogste nieuwe binnenkomer vond we op 15. Het is zo raar dat deze huidige K3 ook al een beetje met nostalgische gevoelens aan een kindertijd terugdenken als het gaat over Oya Lele. Een van de meest gestreamde platen ooit van K3 trouwens. Dit is een van de meest gestreamde platen op dit moment. Wat wil je ook, hè? Met het WK Shakira en Burna Boy. Die Die. Twee plaatsen vooruit naar 14. Drie plaatsen verliens voor Gert en James. Nou, de man van James dacht eerst dat ze zongen over Quasimodo. Ja, het is iets anders, hè? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Alle dagen feest met Gert en James. 13 dus. En op 12 Harry Styles. Eén plaatsje vooruit voor hem. Bazaar, hoorde je net. Vier plaatsen verlies. We staan ook al 15 weken erin. Duiken wij nu de top 10 binnen.

0: fans van films. Goat, zeker eens kijken. Jelly Roll, I'm Good. Zometeen op 9. Echt nog wat gas geven op je zaterdag.
1: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
2: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
1: Toch minstens één... Nee ja, pak maar 2 uur.
2: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
3: Hé hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
4: Ah, super. Allee.
3: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
4: Ah, dan is het gewoon.
3: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
4: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
5: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien. Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
6: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes. Of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
9: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
7: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
10: Ik ga winnen, ik voel het.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto.
11: Let's go.
7: Omdat het kan.
12: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling. Wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
13: Elke dag telt voor 2.

0: door de boxen luidt. Another N54 Ultra Talk to You. De nummer 1 wereldwijd in de Global Dance Radio Chart. In meer dan 30 landen de meest gedraaide op de dance radio stations. Komen gewoon uit Amsterdam. Jesse van der Heijden en Ahuzan Runny. Maar het liedje maakten ze in upstate New York. In een studio met zicht op de skyscrapers. Zijn we gelijk. En ook in onze Radio 2 Top 30. Goed vooruit. Ik zie 3 plaatsen vooruit in de 5e week naar 9. Op 8, daar vinden we onze eigen dame die over een week of 3 met haar tenten zal beginnen. Hè?
1: Bjorn Verhoeven.
0: Ook Amir gaat vooruit 3 plaatsen van 11 naar 8 met deze Nu dat je weg bent.

0: Derde week voor Camille, nu dat je weg bent, of nu dat je onderweg bent, kom je richting kust op de E40. 10 minuten vertraging tegen tussen Drongen en Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten extra tussen Linkeroever en Borgerhout. Door werken is de Beverentunnel afgesloten op de R2 richting Stabroek. En op de buitenring rond Brussel, 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Als je onderweg moet, neem maar een flesje water mee, denk ik dan, hè?
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ondertussen aangekomen op nummer 7, daar vinden we Bruno Mars. Ook hij zakt 1 plaatsje deze week.
1: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
2: Radio 2 Top 30.
1: 7.

0: Iedereen was blij toen Bruno Mars weer naar zijn originele sound terugkeerde met disco, pop, soul en funky baslijnen. Hij had een tijdje geëxperimenteerd met Lady Gaga. Herinner je nog Die With A Smile en A-pete-pete. En met deze song, I Just Might, keerde hij weer helemaal terug naar zijn originele song. En hij werd meteen de hoogste nieuwe binnenkomer ooit in de American Billboard Hot 100. Hij kwam namelijk direct op 1 binnen. En toen hij tickets ging verkopen voor zijn liveconcert in Bruno Mars, hier op een bepaald ogenblik maar liefst 220.000 fans tegelijkertijd in de digitale wachtrij te hopen op een ticket. Bruno Mars moet je zeker ooit eens in je leven live hebben meegemaakt. Weliswaar één plaatsje achteruit in zijn 23e week in de Radio 2 Top 30. Op 6. Op 5, een nummer dat echt ook al heel lang in onze lijst staat. 28 weken, daarmee de tweede langst genoteerde. En dat voor Olivia Dean. Zij begon dit jaar haar definitieve internationale kroning. Ze won de Grammy Award als Best New Artist. En nam kort daarna maar liefst 4 Brit Awards mee naar huis. Waaronder die voor Artist of the Year en Album of the Year. Of ze ook in de album 200 voorkomt, dat zeg ik je straks. Want straks tussen 6 en 8 zet ik met heel veel plezier de 200 best verkochte en gestreamde albums van de voorbije week op een rij hier bij Radio 2. En wil je meer van onze Vlaamse artiesten horen? Dan is Radio Bene. Via DAB+, digitale televisie en VRT Max. Straks van 4 tot 6 zet Peter Hermans graag de 40 populairste Vlaamse hits op een rij. Nederlandstalig, als je daarvan houdt, dan moet je zeker bij hen zijn. Olivia Dean, daar zit ik. 28 weken erin, 2 plaatsen verlies. Van 4 naar 6.
1: Radio 2 Top 10.

0: ondertussen ook al 16 weken in je favoriete hitlijst. Deze Somber. Somber, de artiestnaam van de New Yorker Shane Michael Boos. Ja, ja. En die sfeer in zijn muziek, dat is ook altijd somber. 3 plaatsen vooruit weliswaar, van 8 naar 5. Op 4 van bij ons in de Kempen, Meteor, wordt dit zijn 11e Vlaamse nummer 1 hit.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
4: Hou je van verhalen over muziek?
5: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
4: Of luister je gewoon liever naar pop? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Radio 2. 4.
8: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

niet richting de nooduitgang. Zelfs één plaatsje hoger dan vorige week is een derde week. Meteor met nooduitgang van 5 naar 4. Waar hij de ingrijpende gebeurtenis over zijn eigen leven van zich afschrijft. Dat hij een goede vriend verloren aan zelfdoding. Nooduitgang. Alex Warren is ook nog niet naar de nooduitgang. Weliswaar één plaatsje lager. Ja, we zijn de top 3 binnen deze week.

0: Vorige week nog op 2. En in zijn 16e week verliest hij 1 plaats. Staat wel nog op het podium, hè. Op 3. Deze Alex Warren en The Fever Dream. Ik wil zeggen dat in de bovenste regionen van de enige echte Radio 2 Top 30 vooral veel Vlamingen staan. Maar als je meer Vlaamse hits wil horen, straks tussen 4 en 6 bij onze collega's van Radio Bene, de Vlaamse Top 40. En ik kan je vertellen, Maxime, die ga je sowieso in eind juli, begin augustus ook zien rondtrekken met Camille Dont. Want hij is een special guest in het grote circus van Camille. Hij is stagiair Pieter. Nu is hij niet stagiair Pieter, nu is hij gewoon nummer 2 samen met Babette. Hoe dan ook, stijgt 1 plaats van 3 naar 2.
1: 40 Radio 2. Radio 2 Top 30.

0: wordt het hoe dan ook bijzonder druk de komende maanden. MaximeOfficial.be, daar kan je zien dat hij morgen gaat optreden in Begijnendijk op de midzomer. 25 en 26 juni staat hij ook op Pennezakkerrock om samen met de kids van Mol daar de zomervakantie in te zetten. Hij komt ook nog naar Turnhout. Je checkt maar eens zijn agenda. MaximeOfficial.be. En wie weet staat hij ook wel op het podium van VRT Zomerrit. Maar daarvoor is het nog even wachten wie de genomineerden zijn. Zeg, dit was de top 10 van deze week in de Radio 2 Top 30.
1: VRT Radio 2.
2: Radio 2 Top 30.
1: De beste 10. Radio
0: 2. Jelly Roll is nog steeds goed in 13 weken notering. Een plaatsje verlies van 9 naar 10. Op 9 staat deze lekkere schijf van Another. Nee, niet praten, gewoon dansen, denk ik dan. 5 weken erin, van 12 naar 9. 3 plaatsen vooruit, laat de zon maar schijnen. En ook 3 plaatsen vooruit voor onze eigen Camille. Het is trouwens ook haar 3e week in de Radio 2 Top 30. 23 weken notering voor Bruno Mars, I Just Might. Hij verliest 1 positie. En de tweede langst genoteerde in de lijst is voor Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. 28 weken telt ze al mee, de Radio 2 Top 30. Al is nu de daling wel ingezet. Van 4 naar 6, 2 plaatsen verlies. En Somber heeft al 16 weken notering achter zijn naam staan. Van 8 naar 5, 3 plaatsen vooruit. Wrecker Meteor scoorde al 10 nummer 1 hits in zijn carrière. Wordt dit nummer 11? Dat is de vraag. In ieder geval, hij bezinkt het in de nooduitgang al 3 weken van 5 naar 4.
3: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang.
0: En op 3 in plaats verliest in de 16e week voor Alex Warren. En nummer 2 hoor je net nog, Maxime samen met Babette. Hoe dan ook, 18 weken genoteerd van 3 naar 2.
3: Ik ga je
0: voor de trouwe fans van de Radio 2 Top 30, die weten het al. De nummer 1 blijft de nummer 1 in de 6e week voor Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud. Zij hebben elkaar geheel toevallig tijdens het lijf gelopen tijdens een schrijfsessie in een studio in Nederland. En voilà, ook deze week staan ze nummer 1. Veel plezier met Karen en tot straks.
2: Radio 2 Top 30.
1: 1. 1.
2: Nummer

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds-Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wouter van Aert, Wouter van Aert.
2: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Jo, wat bedoel je?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Vandaag ben ik met veel plezier je ventilator, je tuinslang of je lekkere cocktailopdiener, maar dat dan wel allemaal in de vorm van verfrissende muziek.
8: Elke dag, telk voor twee, WNT Radio 2.
9: 1 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Kruisum heeft onweer gisteravond een historische molen omvergegooid. De politie waarschuwt voor schadelijke software op goedkope smartphones. En de keizer en keizerin van Japan brengen een staatsbezoek aan ons land. Een hevig onweer gisteravond heeft veel schade aangericht, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. In Kruisum in Oost-Vlaanderen is de historische Huissekoutermolen omgewaaid. Molenaars en leden van de vereniging rond de molen willen er alles aan doen om de molen herop te bouwen. Truidemaré is in Kruisum.
10: Een molen tegen de vlakte, de buurtbewoners zijn er het hart van in.
11: Ja, dat breekt u wel. Hè. Allee, ja, de molen is gebroken, maar hij voelde ook een beetje gebroken. Hè.
12: Dit is hier onze vaste plek, ja. Dus wij komen hier heel regelmatig s'nachts een keer een avondje zitten en schaken het echt geniet. Dus ja, we komen hier heel regelmatig. Ja.
10: De Huizekoutermolen heeft een historische waarde. Hij lag aan de basis van de heropleving van de molencultuur hier. Molenkenner Alain Gouwblomme van de VZW, Oude Molens.
13: Een staakmolen betekent dat het hele kot op de wind kan worden gezet. Dus hij rust op een staak die dus gisterenavond gewoon in tweeën is gebroken als gevolg van die zware storm.
10: Maar de molenaars en de vrienden hier zijn vast van plan hem herop te bouwen. Jan Bouwens.
14: De molen is verzekerd voor stormschade, dus wij hopen dat we daar eigenlijk een correcte vergoeding voor krijgen. Ik denk dat we richting de 900.000 gaan.
9: In Oeye, in de provincie Namen, is gisteravond iemand verdronken in de lessen. Het slachtoffer, een man uit Jette, werd rond 9 uur als vermist opgegeven. Na een zoekactie is zijn lichaam dan teruggevonden. De politie herinnert eraan dat zwemmen in sommige delen van de lessen verboden is, omdat er gevaarlijke draaikolken kunnen zijn. Goedkope mobiele telefoons kunnen besmet zijn met gevaarlijke software. Daarvoor waarschuwt de federale politie. Die software kan berichten op je gsm lezen en zelfs bankgegevens aanpassen. Ellen de Bakker van onze checkredactie.
15: De schadelijke software zit in het besturingssysteem zelf van je gloednieuwe telefoon. Dat maakt het moeilijk om de software op te merken. Maar Cathy zag toch een paar vreemde dingen op de smartphone die ze online kocht.
16: Ik heb reclames zien opduiken die ik niet had gevraagd. Ik had nog niks met die telefoon gedaan. En ja, ik heb dan onmiddellijk gezien dat er foute dingen op stonden en dat ik die niet kon verwijderen. Dus ik vermoedde dat die diep in het systeem aanwezig waren.
15: Het gaat om toestellen met het besturingssysteem Android. Pas op met koopjes die te mooi zijn om waar te zijn, zegt Anne Berger van de federale politie.
17: Meestal

0: vertelt Luc Pauwels.
1: Dat is een gevolg van het fel bevochten akkoord van onze vorige federale regering, De Croo, met toenmalig minister van Energie Tine van der Straten, met Engie over de verlenging van onze twee jongste kernreactoren. Engie wilde dat eigenlijk niet en vroeg garanties. En een van die garanties was een vaste prijs voor de stroom die ze vanuit die kerncentrales zouden verkopen. Ligt de marktprijs onder die vaste prijs, dan moeten wij, de Belgische overheid, wij dus de belastingbetaler, dat verschil bijpassen. En dat zou volgens de huidige minister van Energie, Biet, hebben geleid tot die 27 miljoen euro die we de afgelopen 6 maanden hebben betaald. Maar experten zeggen dat er daar ook nog andere kosten in zitten. Maar het eindresultaat is op dit moment duidelijk. We betalen 27 miljoen euro extra voor het openhouden van onze twee jongste kernreactoren.
0: De Japanse keizer en keizerin zijn in ons land aangekomen voor een staatsbezoek. Ze werden op de luchthaven van Melsbroek opgewacht door kroonprinses Elisabeth. Veerle de Vos, wat staat er de komende dagen op het programma?
2: Wel, ze beginnen met een paar dagen rust samen met het Belgische koningspaar in het kasteel van Sérignan in de Ardennen. En dat heeft te maken met de fragiele gezondheid van keizerin Masako, die maar uiterst zelden naar het buitenland reist. Op dinsdag begint het bezoek dan formeel in Brussel. Keizer Naruhito gaat onder andere op bezoek bij premier De Wever en in het parlement. En 's avonds is er een staatsbanket in Laken. Op woensdag trekken ze dan naar Leuven en Namen. Bezoek is ook politiek en economisch belangrijk. België en Japan vieren dit jaar 160 jaar bilaterale relaties. Japanse bedrijven stellen 10.000 mensen te werk bij ons. En Japan wordt ook gezien als een betrouwbare partner in Azië die ons minder afhankelijk kan maken van China.
0: Dankjewel, Veerle. In het zuiden van Libanon zijn er vandaag al minstens 16 doden gevallen bij Israëlische aanvallen, onder wie een soldaat van het Libanese leger. Dat zegt de civiele bescherming van Libanon. Nochtans spraken Israël en de Libanese militie Hezbollah gisteren een nieuw staakt het vuren af, dat dus opnieuw bijzonder broos blijkt te zijn. Het Israëlische leger zegt dat het gereageerd heeft op raketaanvallen van Hezbollah. Vannacht en vanochtend hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen en drones aanvallen uitgevoerd, vooral rond de omgeving van Nabatieh. Verschillende huizen zouden zijn verwoest, hulpdiensten zoeken onder het puin nog naar vermisten. Het weer. Meestal zonnig, soms wat hoge wolken en warme temperatuur rond de 30 graden. Aan zee is het koeler tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht is er opnieuw kans op onweer dat lokaal hevig kan zijn. Het weer blijft de hele week nagenoeg hetzelfde. Heet met kans op onweer. Vooraan in dit nieuws, in Kruisum in Oost-Vlaanderen heeft een valwind gisteravond een eeuwenoude molen omgeblazen. De molen was een toeristische trekpleister daar. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Tom. Ondertussen 6-1 geworden op de N31 vanuit Zeebrugge. Is door een ongeval de rechterrijstrook versperd tussen Sint-Michielsbrugge en de aansluiting met de E40. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten extra tussen Linkeroever en Borgerhout. Door werken is de Beverentunnel afgesloten. Op de R2 richting Stabroek. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom komen er 10 minuten bij tussen Hoevenen en Stabroek. Door werken in Nederland kan het verkeer vanuit Antwerpen naar Rotterdam het beste omrijden via de E19 richting Breda. Op andere plaatsen wat kleine vertragingen.
4: Hoogstraten aardbeien.
5: Radio 2 Weekend.
3: Karen Meijer. Ja, het is warm buiten. Ik ga je een beetje verfrissen met hele fijne, lekkere, frisse muziek. Al beginnen we zo meteen al meteen met een leugen. Een leugen? Hoezo een leugen? Ah ja, het is tijd voor deze. We don't have to take our clothes off. Het is warm genoeg om iets uit te trekken, hè? Vandaar. Een heel fijne middag. Het is weekend. Ik heb heel veel toffe muziek bij.

Charmaine Stewart en We Don't Have to Take Our Clothes Off. Het is ondertussen 11:11 geworden op deze zaterdagmiddag. Ja, welke muziek heb ik dan zoal bij? Emma Heesters, die zit er tussen. Queen heb ik ook bij. Maar lekker stevig van bij ons. Het is helemaal nieuw en ze doet dat voortreffelijk. Dit is Judith en I'd Love to Be in Love.

0: Dit is geen droom, de Kreuners en hun radio. Hun radio, straks Elton John samen met Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Komt er dus zo meteen aan.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrempjes?
2: Ja, dagcrempjes.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrempje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Heerlijk.
3: Dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. 'Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
9: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
10: En hier uw linkeroor.
9: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
10: Wat blief?
9: Zie je het wel?
10: Oh, amai, dat is ampetant.
9: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
10: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
9: Wat?
10: Aan halve prijs.
9: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
10: Wat blief?
9: Bij Hans.
10: Ja, ja, het kan anders.
11: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
12: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
13: Elke dag telt voor 2.
14: Radio 2.

samen met Kiki D. Don't go breaking my heart. Zometeen ook nog Queen en I want to break free. Maar we kloppen nu aan bij Emma Heesters. En dat doen we levenslang.

0: είναι The Red Pack.
1: Ja. Ik ging je een beetje verfrissen vandaag. Dat kan ik doen met muziek, maar dat kan ik misschien ook wel doen door je alvast uit te nodigen op de Radio BNE. The Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Moeten we het nu in de zomer over kerstmis hebben? Ja, want je kan tickets bestellen voor die fantastische avond. En het zou heel erg jammer zijn als je te lang wacht en er geen kaarten meer zijn. Kijk naar de Eregalerij deze week. Die was op amper een aantal dagen uitverkocht. Dus je wees gewaarschuwd dat als je naar de Radio BNE Red Pack Live in Concert Best of Christmas wil, je best je kaarten bestelt via VRT Max. Dat kan al via het Radio 2 kanaal op VRT Max of het Radio BNE kanaal op VRT Max. Komen heel toffe artiesten optreden. Helmoet Lotti zal erbij zijn. Yannick Bovy, die komt natuurlijk meezingen. Maar ook Kleimans en Van Geel zullen met de VRT Big Band op het podium staan. Loredana zal er ook bij zijn. Barbara Dex, ook met de hele Big Band. En deze geweldige stem die je zo meteen hoort, die zal er ook bij zijn. Kaarten bestellen doe je dus via VRT Max. Voor de Radio BNE, de Red Pack Live in Concert. Best of Christmas.
2: Radio 2 Weekend.
0: Karen Meijner.
2: Radio 2.
1: En deze dame is er dus ook bij. Met haar geweldige stem en toffe persoonlijkheid. Dit is Lies en Gooding Goodbye.

0: Please and good at goodbye. Ondertussen is het 2:30. Op de N31 vanuit Zeebrugge is door een ongeval de rechterrijstrook versperd tussen Sint-Michielsbrugge en de aansluiting met de E40. Op de buitenring rond Brussel ook een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring is het vertragen door een defect voertuig in Zelk. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Door werken is de Beverentunnel afgesloten op de R2 richting Stabroek. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom komen er 20 minuten bij tussen Hoevenen en Berendrecht door werken. Van Antwerpen naar Rotterdam kan het verkeer best omrijden via de E19 richting Breda.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

In Excess en een Suicide Blonde. Had je het gehoord deze week? Jeremy Vrieling die was te gast bij de ochtend. En de storm had zijn hele dak beschadigd. Toch garme die jongen.

0: Deze week was hij te gast bij Goedemorgen Morgen, deze Jeremy Vrielink, op weg naar mezelf. Hij woont in het campus Geel en hij vertelde in Goedemorgen Morgen dat de storm toch ook serieus lelijk huis had gehouden bij hem. Want zijn dak was beschadigd en het regende overal binnen. Dat was die jongen aan het vertellen. Een paar uur later zat hij dus hier in de studio. Maar gelukkig was er toen de lieve luisteraar Koen, een dakwerker uit Mol. Dat is een buurgemeente van Geel. Die zei, Jeremy, deze namiddag, ik heb een gaatje en ik kom jouw dak herstellen. Bewijs daarvan, de fotootjes op de Instagram-pagina van Radio 2. Moet je maar eens kijken.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
5: Nee, jij blijft zitten.
4: Ik heb hier alles binnen handbereik.
6: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
7: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando.
8: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: En Tisa en mamma mia. Ja, een beetje verfrissing is wel welkom. Dat lees ik ook in de Radio 2-app. Wim die zegt zelfs, zou je niet Ice Ice Baby anders kunnen spelen van Vanilla Ice? Ah, misschien moet ik dat straks wel eens doen. En ik kreeg ook foto's door van Stefan. Die zegt, Karen, kijk eens aan wat ze hier in Blankenberge aan het doen zijn. En inderdaad, ik zie daar foto's die zeer bekend, bekend voorkomen, maar toch helemaal anders zijn. Want ze zijn namelijk begonnen met de opbouw van onze radiostudio daar in Blankenberge. Want je weet het, hè, vanaf 8 juli dan zitten we daar weer heel de zomer lang. En jij bent meer dan welkom.
1: Radio 2 Weekend.
2: Karen Meinen.

Dan van Samang en meer dan ooit. Het is ondertussen 2:50 geworden op deze zwoele zaterdagmiddag. Veel mensen die het serieus zitten te puffen hoor, ik lees het hier. En die foto van Blankenbergen waar ze onze studio al aan het klaarzetten.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet je dansen?
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
7: Licht het op, laat het op, werkt de plopstroom. Licht het op, laat het op, werkt de plopstroom.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Woehoe.
8: Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
10: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
9: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Deze radiospot is voor u.
12: Zeker.
11: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
12: Pas opgestaan.
11: Al direct weer in slaap valt.
12: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
11: En maar kwijlen op zijn kostuum.
12: Ja, is dat normaal?
11: Nee.
12: Want slapen doet je in je bed.
11: Het is bedtijd.
12: Echt waar.
11: Tijd voor een Sleep Life bed.
13: Sleep Life.
14: Nu bij Sleep Life. Summer deal.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Goedkope mobiele telefoons kunnen besmet zijn met gevaarlijke software. Daarvoor waarschuwt de federale politie. Die software kan berichten op de smartphone lezen en zelfs bankgegevens aanpassen. Het gaat vaak om goedkope toestellen met het besturingssysteem Android. Pas op met koopjes die te mooi zijn om waar te zijn, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Meestal komt het voor bij toestellen van minder bekende merken die ook gekocht zijn via een minder bekend platform of niet betrouwbaar platform. Het zijn meestal toestellen die minder hoog geprijsd zijn.
0: Meer daarover hoor je in de podcast Het Uur van de Waarheid. De politie van Antwerpen heeft afgelopen nacht een einde gemaakt aan een illegale raveparty in het Nachtegalenpark in Wilrijk. De agenten kregen de feestvierders rond 2 uur 's nachts in de gaten. Ze pakten 19 mensen op, één van hen verzette zich en riskeert ook gerechtelijke vervolging. De politie nam ook drugs in beslag en een verboden wapen. In Kruisum in Oost-Vlaanderen zijn molenaars en bewoners aan het bekijken hoe ze de vernielde Huizenkoutermolen kunnen herstellen. De historische molen werd helemaal vernield door een kort maar hevig onweer met sterke wind gisteravond. De molen werd in de jaren 70 gerestaureerd door molenaar en vrederechter Pieter Bouters. Zijn dochter Kaat is er het hart van in.
2: Ik ben hier opgegroeid. Mijn vader heeft hier in de jaren 70 deze molen opgetrokken. Alle toen nog levende oude molenaars kwamen naar hier. Alle malende, werkende molens in Vlaanderen. Dit is zo'n beetje de moedermolen. Ja, wie is hij toch dat hij de winden gebiedt en dat ze hem gehoorzamen? Dat staat in de molen gebeiteld.
0: Het is vandaag dag van de schoonmaak. De dag waarop poetshulpen in de bloemetjes worden gezet. Al voor de 10e keer kunnen mensen via dagvandeschoonmaak.be complimenten overmaken aan hun poetshulp. Vorig jaar liepen er 21.000 complimenten binnen. En dat doet de poetshulpen deugd, zegt initiatiefnemer Nico Danens.
3: De poetshulpen zijn echt enthousiast, zeer enthousiast. Uit het niets krijgen ze een berichtje van een klant. Dat doet heel veel deugd. En je ziet dus ook hoe hartverwarmend, ook voor de huishoudhulpen die eigenlijk geen berichten krijgen, als ze naar dagvandeschoonmaak.be gaan en je surft daar op die, al die duizenden berichten die nagelaten worden, dan zie je hoe waardevol die job ook is.
0: Het weer meestal zonnig, soms wat hoge wolken en temperaturen rond de 30 graden. Aan zee is het koeler tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht is er opnieuw kans op onweer dat lokaal hevig kan zijn. Het weer blijft de hele week nagenoeg hetzelfde, heet met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Toon, dankjewel. Het is 3 over 2. Op de buitenring rond Brussel komen er 20 minuten bij. Tussen Strombeek en Jette. Op de binnenring 10 minuten tussen Grootbijgaarde en Zelk. Op de Antwerpse ring een kwartier richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Door werken is de Beverentunnel afgesloten op de R2 richting Stabroek. Op de A12 komen er ook 10 minuten bij naar Bergen op Zoom, tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. Daar zijn ze aan het werken. En van Antwerpen naar Rotterdam kan het verkeer best omrijden via

Jellicious en Milo die komen er zo meteen aan met Forever Young. En we gaan ook nog een wandeling maken over die heuveltjes van Erika. Het is bloedheet buiten, dus te veel zware inspanningen. Doe het niet. Doe het niet. Het is echt geen goed idee om dat nu te doen met die warme temperaturen. Beter gewoon een beetje rustig houden. De radio, die mag je gerust een klein beetje luider zetten.

0: romantica.
1: Bart van den Bossen.
0: Het is volop romantica. Op de heuveltjes van Erika.
1: Ja, dat zal wel romantica zijn daar op die heuveltjes van Erika. Zometeen ook nog Mo met een nacht als deze. Madonna komt er ook nog aan met een heel dansbare. Maar nu gaan we het lekker zomers houden met Enrique Iglesias. Súbeme la radio.
2: Súbeme la radio.

0: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
1: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
0: Morgen gaat hij met Wesley Song terug naar zijn WK in 2002 met een gouden goal.
2: Daar komt de bal, Song komt er binnen! Hij is er binnen, jawel!
0: En een ontmoeting met zijn grote idool.
3: Ik wandel terug naar de kleedkamer en Ronaldo die passeert mij en die geeft mij een hand.
0: En hoe beleefde hij het WK van 2014 als commentator?
4: Radio 2, WK-koorts.
0: Morgen om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
6: Fak. Deze week kom je bij Spar voor
9: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Elke dag, telt voor 2.
0: Radio 2.

dan begint hij te toeteren natuurlijk. Hè. You're a friend of mine. Misschien wil jij heel graag een plaatje aanvragen voor een goede vriend of vriendin. Dat kan allemaal bij Radio 2. Hè. Morgen dan is Caroline er weer met het programma Morgen Maandag. Verzoekprogramma. Maar je kan nu al gerust die verzoekjes doorsturen. Hè. Welk liedje wil je horen? Voor wie en waarom? Laat maar komen. Kleine suggestie bijvoorbeeld. Je zit op dit moment buiten in je tuin en je ruikt... Oh, hier twee huizen verderop zijn ze precies de barbecue al aan het aansteken. Zouden ze dat morgen opnieuw doen? Misschien moet ik daar een plaatje aan vragen. Misschien krijg ik wel een berichtje. Hey buurman, kom even langs. Ik zeg maar wat. Stuur het maar gerust door via onze Radio 2-app. Welk liedje wil je horen, voor wie en waarom? En dan brengen we dat

0: En vlug jabben natuurlijk. En hang up. Het is 2:30 geworden ondertussen. Op de buitenring rond Brussel zijn er 20 minuten filegolven. Tussen Zaventem en Jette. Op de binnenring 10 minuten tussen Grootbijgaarden en Tervuren. Op de Antwerpse ring komen er ook 10 minuten bij richting Nederland. Tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Door werken is de Beverentunnel afgesloten op de R2 richting Stabroek. Verkeer van Antwerpen naar Rotterdam kan het best omrijden via de E19 richting Breda. Maar op die E19 is het ook vertragen tussen Antwerpen-Noord en Sint-Job.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Vanochtend was hij de gast bij de Weekwatchers. Hele sympathieke kerel, deze Matthias Mesmans en App en Vloed.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik ga u eerst een kus geven, hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
6: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
7: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleimans.
8: Ik heb twee douches naast elkaar.
1: Je woont alleen.
8: Ja, ik weet het.
3: Tanja Dexters.
9: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
10: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
11: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
12: Dovi-keuken.
11: Wij maken uw keuken in België.
13: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
14: Voilà, een salade van vlees.
15: Oei, amai.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
16: Ze zijn terug.
17: En de Texan ook.
18: Natuurlijk kijken we Texan ook.
13: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
19: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
13: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
20: Ondertussen bij vak.
21: 1347 euro.
22: Minder.
21: 1256 euro.
22: Nog minder.
21: 1127 euro.
22: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel.
21: 1098 euro.
22: Oh, spijtig.
20: Het zijn Creation Days bij vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
23: Vak.
24: Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
25: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
26: Mijn haren omhoog?
25: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
26: Ah ja, dus mijn factuur?
25: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

er is vandaag al heel wat afgetoeterd, moet ik zeggen. Zo onder andere ook bij deze George Harrison. And Got My Mind Set On You. Die verzoekjes die blijven dus welkom, hè. Dat zei ik al, hè, via onze Radio 2-app. Mag je gerust verzoekje doorsturen. Dat wordt dan morgen gespeeld, hier tussen 6 en 9. Caroline de Becker laat je dan nog wel weten wanneer. Maar stuur gerust een berichtje door via onze Radio 2-app. Welk liedje wil je horen, voor wie en waarom? Ik zeg maar wat. Misschien zijn jullie met een hoop vrienden afgelopen vrijdag naar Graspop geweest. En hebben jullie daar een super, super, super toffe dag gehad. En wil je een liedje aanvragen. En dan denk je, oh ja, die mannen naar Graspop, zijn die nu aan het luisteren? Tuurlijk. Zal ik je wat vertellen? Ik ging elk jaar naar Graspop. En daar werd ik altijd aangesproken. Ja, normaal gezien luister ik naar Radio 2. Maar we komen zo één keer per jaar eens buiten. En dat doen we wat stoerder.

0: Ik vind hem echt heel mooi.
1: Hou me vast, laat niet los. Hou me vast, dichterbij.
0: Nieuwe single van Jelle van Daal. Jelle van Lasco vroeger, hè. Tegenwoordig zingt ze in het Nederlands. Kleuren in de regen, wil een beetje alle kanten uit. Engels, Nederlands moet allemaal kunnen, toch? Vind ik wel vandaag de dag. Dit is Christopher Cross en Ride Like the Wind.

Heb je de versie van Natalia al eens gehoord van deze Ride Like the Wind? Mag er ook zijn hoor, vind ik heel tof. Je hoorde de versie van Christopher Cross natuurlijk. Nog eentje voor het nieuws van 3 uur en dat zijn de Romeo's. Die zagen ons maar even, maar blijvende indruk hè.

0: Ja?
1: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
0: Ah, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
1: Ja,
2: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
3: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
4: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbijaard.
3: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
5: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bedene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
6: De Tijdloze Tribute Festival.
7: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
6: De Tijdloze Tribute Festival.
7: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
8: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Straks zorgt Red Sebastian al voor het kampioenengevoel. Zouden we dat kunnen overbrengen naar de Rode Duivels morgen, stel je voor. Dat is voor zo na het nieuws.
11: Elke dag, telk voor twee.
12: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De federale regering lanceert maandag de procedure om 20% van de bank Belfius te verkopen. Belfius is op dit moment voor 100% in handen van de Belgische staat en die praat al langer over de verkoop van een deel van de aandelen. De regering De Wever bereikte eind vorig jaar een principieel akkoord over de verkoop van 20%. Dat zou de staatskas tot 2 miljard euro kunnen opleveren. Onlangs lag de MR nog dwars in dit dossier, omdat die partij wil dat Belfius fuseert met verzekeraar Etias. Over de toekomst van Etias komt er nu een studie die klaar moet zijn over exact een maand. Goedkope mobiele telefoons kunnen besmet zijn met gevaarlijke software. Daarvoor waarschuwt de federale politie. Die software kan berichten op de smartphone lezen en zelfs bankgegevens aanpassen. Het gaat vaak om goedkope toestellen met een besturingssysteem van Android. Pas op met koopjes, want die kunnen soms te mooi zijn om waar te zijn, zegt Amberger van de federale politie.
13: Meestal komt het voor bij toestellen van minder bekende merken die ook gekocht zijn via een minder bekend platform of niet betrouwbaar platform. Het zijn meestal toestellen die minder hoog geprijsd zijn.
12: Meer daarover in de podcast Het Uur van de Waarheid. In Brussel is het jaarlijkse evenement Cyclo Nudista aan de gang, waarbij tientallen deelnemers helemaal naakt door de straten van de hoofdstad fietsen. Het is al de 21ste editie van het evenement. Door naakt te fietsen willen ze de kwetsbaarheid van de fietser in het drukke autoverkeer beklemtonen. En tegelijk willen ze ook een positief beeld van het menselijk lichaam promoten. In de Zuid-Franse gemeente Mimizan is een ruzie tijdens een partijtje pétanque helemaal uit de hand gelopen. In Mimizan zijn er twee rivaliserende groepen die pétanque spelen. Eén doet dat op het strand, de andere groep op een pétanquebaan in het centrum. Maar door de grote warmte van de afgelopen dagen wilde de strandgroep ook op de baan in het dorp spelen, want die ligt in de schaduw. Maar dat was niet naar de zin van de mannen die daar altijd spelen. De ruzie ontaarde in geweld, waarbij de ballen gebruikt werden als projectielen. Een man van 68 kreeg een metalen bal tegen het hoofd en zakte in elkaar. Hij overleed ter plaatse. Een verdachte is intussen aangehouden. De man van 81 zei dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer. Meestal zonnig, soms wat hoge wolken en temperaturen rond de 30 graden. Aan zee is het wel koeler, tot 22 graden daar. Vanavond en volgende nacht is er opnieuw kans op onweer dat lokaal hevig kan zijn. Het weer blijft de hele week nagenoeg hetzelfde. Heet met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
10: Dankjewel, Toon. Het is 3:03 op de Antwerpse ring. 10 minuten extra richting Nederland. Tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Door werken is de Beverentunnel afgesloten op de R2 richting Stabroek. Door werken is het vertraagd op de E17 naar Gent tussen Destelbergen en Gentbrugge. De rechterrijstrook is daar afgesloten. In Veurne kan je niet over de Rozenbrug. En in Brussel is het uitkijken voor een defecte auto in de Rogiertunnel richting Koekelberg. De linkerrijstrook is daar versperd.
14: Hoogstraten aardbeien.
15: Radio 2 Weekend.
10: Karen Meijne. Goedemiddag.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 in Antwerpen live.

Plannen vandaag ga je er nog op uit. Hou het rustig, hè. Geen te grote fysieke inspanningen. Misschien ga je voetbal kijken. Ben je een grote voetbalfan? Ik kreeg net een berichtje van het thuisfront. Zijn er nog bitterballen in huis? En moet ik die nog gaan halen in de winkel? Ah ja, want vandaag moet natuurlijk Nederland voetballen. Ik heb dat al eens verteld, hè. Bij ons thuis is het half België, half Nederland, hè. Ik ben getrouwd met iemand uit Nederland. Dus ja, vanavond is het bij ons voetbal kijken en bitterballen eten. En morgen hopelijk frieten die extra...

0: Weet je nog, zo'n 10 jaar geleden, toen waren die 50 Shades of Grey films heel populair. Dit liedje kwam daaruit en oh, dat was spannend en dat was kinky. Ik vond die films eigenlijk, kan ook aan mij liggen. Hè.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Ja, Lemmis.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no-cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmis.
3: Oké. Okay.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja. Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: de Vos Lemmis.
5: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
7: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
7: Ja, je hoort het. Deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
9: Yo, wat bedoel je?
10: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
12: Ah ja, het is mosselseizoen.
11: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
12: En wel, met u ga ik graag in zee.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Elke dag telt voor 2.
14: Radio 2.

Het is van die swingende muziek dat het moeilijk is om stil te blijven zitten. Waardoor je het misschien vandaag nog een beetje warmer hebt gekregen. Tavares and Heaven Must Be Missing an Angel. Maar zometeen komt Jerry Halliwell eraan en die laat het regenen. Beetje verkoeling op komst dus.

Jerry Halliwell en It's Raining Man. Ondertussen is het bijna 3:30. Het verkeer vertraagt op de E313 naar Hasselt voorbij Geel-West. Daar is één rijstrook versperd. Dat komt daardoor een brandend voertuig. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Door werken is de Beverentunnel afgesloten op de R2 richting Stabroek. In Veurne kan je ook niet over de Rozenbrug. En in Brussel is het uitkijken voor een defecte auto in de Rogiertunnel richting Koekelberg. De linkerrijstrook die is daar versperd.

0: kijk wel uit naar nieuw werk van deze Rozan, want ja, dat deed ze goed. Deze Geef Me Tijd. Zal misschien druk bezig zijn met andere dingen. Hè? Het moet ook allemaal niet te snel gaan. Zo meteen gaan we dansen met Pink. Ook al zegt ze dat ze dat niet, nooit meer niet gaat doen. Je snapt hem wel.
1: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life.

Pink. I'm never gonna not dance again. And not gonna not dance again. So let the music play till the end. Ik had je wat verkoeling beloofd. Bijna was hij gesmolten, want hij lag hier heel de tijd op de tafel. Maar hey, hier is hij. Vanilla Ice. Voel je het al? Het wordt instant frisser, hè?

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ja. Het is een beetje frisser geworden met Vanilla Ice en Ice Ice Baby. En deze dame, die wordt binnenkort gevierd tijdens de Radio 2 Eregalerij. En terecht ook natuurlijk. De Engel van Vlaanderen. Fantastische stem, heerlijke vrouw, toffe humor, alles erop en eraan. Dit is Dana Winner en de stilte van de stad.

0: bestellen nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Wow.
4: Op sunweb.be.
6: Met de superproefdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
7: Ah ja, het is mosselseizoen.
6: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
7: En wel, met u ga ik graag in zee.
6: Koken en besparen doe je met de superproefdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: De ventilator of de airco, die staan aan. Of hoe hou jij je koel? Hoe dan ook, de weekendtips die komen eraan in de Weekendwijzer.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De top van het Iraanse leger heeft aangekondigd dat de straat van Hormuz weer dicht gaat voor het scheepvaartverkeer. De sluiting is een reactie op de Israëlische bombardementen op Libanon van vanochtend, waarbij 16 doden vielen. Het Iraanse leger zegt dat de Israëlische bombardementen in strijd zijn met het principeakkoord dat Iran en de VS eerder deze week hebben gesloten. Daarin staat onder meer dat er geen aanvallen meer mogen worden uitgevoerd op Libanon. Ondanks de aanhoudende spanningen zegt Iran dat een delegatie zal afreizen naar Zwitserland om daar met de VS te praten over een definitief vredesakkoord. Op het Griekse eiland Kreta zijn er kort na de middag twee aardbevingen geweest. De eerste schok had een kracht van 5,8. Het epicentrum lag in zee op zo'n 10 kilometer van de zuidkust. Kort daarna was er een tweede schok, maar die was minder krachtig. Er is voorlopig geen sprake van gewonden of schade. Begoña Gómez, de vrouw van de Spaanse premier Sánchez, moet voor de rechter verschijnen. Ze wordt beschuldigd van corruptie. Zo zou ze haar positie als echtgenote van de premier gebruikt hebben om werkcontracten binnen te halen. De zaak werd aangespannen door extreemrechtse groeperingen. Zelf ontkent ze alle beschuldigingen, maar ze mag voorlopig het land niet verlaten. En maandag wordt de procedure opgestart om 20% van de aandelen van de bank Belfius te verkopen. Belfius is voor 100% in handen van de overheid en die hoopt met die verkoop op een opbrengst van zowat 2 miljard euro voor de staatskas. Onlangs lag de MR nog dwars in dit dossier omdat die partij wil dat Belfius eerst fuseert met verzekeraar Etias, die ook in handen is van de overheid. Daarover is nu afgesproken dat er een studie komt over de toekomst van Etias en die studie moet klaar zijn tegen 21 juli. De hele procedure van de verkoop van Belfius moet afgerond zijn tegen het einde van het jaar. Dan nog het weer. Meestal zonnig, met soms wat hoge wolken en temperaturen rond de 30 graden. Aan zee is het koeler tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht is er opnieuw kans op onweer dat lokaal hevig kan zijn. Het weer blijft de hele week lang nagenoeg hetzelfde. Heet met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
1: En op de E313 een kwartier viel rijden naar Hasselt voorbij Geel-West. De rechterrijstrook is versperd na een voertuigbrand. Op de buitenring rond Brussel ook een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de Antwerpse ring is door werken de Beverentunnel afgesloten. Dat is op de R2 richting Stabroek.
2: Radio 2, Weekendwijzer.
3: Niels van den Loo.
1: Yes, goede weekendvibes. Dat is de bedoeling. De buren van de RTBF. Ja, die hebben een feestje hiernaast, want die openen een nieuwe gebouw. We drinken gewoon een glaasje mee.

0: No pressure, laat me allemaal los. Laura Tesoro, what's the pressure? 20 juni, een zoele 20 juni. Misschien organiseer je zelf wel een event. Stuur maar door in de Radio 2-app en we nemen het hier gewoon mee in Weekendwijzer. Ja, straks Nederland tegen Zweden natuurlijk om 7 uur vanavond. Vanmorgen de weekwatchers in Brugge, misschien ook wel gehoord. Ex-Rode Duivel, Toby Alderweireld, die was daar ook. En ik heb geleerd dat zo'n toernooi eigenlijk wel vrij saai kan zijn.
1: Kijk, je zit echt zo in een bubbel, dat is zo. En je zit vaak op de kamer. Dus ja, na een tijd komt er een beetje verveling.
2: Maar ik wou net zeggen, is het op zich een vrij saai leven als je naar een groot kampioenschap moet?
1: Het is een vrij saai leven, ja. Maar ook wel leuk. Maar kijk, in het begin heb je heel veel gesprekken. Maar je ontbijt, middagmaal en avondmaal zit je aan dezelfde tafel.
0: Ja, op den duur heb je alles gezegd tegen elkaar aan tafel. En de mannen, die pakken hun eigen matras mee ook.
1: Ja, er werd een matras voor ons gezorgd. Die werd overgevlogen naar... Kijk, ik snap wel dat dat lijkt als luxe paarden, maar ja, slaap is super belangrijk op zo'n WK.
2: In de koers gebeurt dat ook.
1: Voilà, en zeker op zo'n hotel. Je weet nooit wat voor kwaliteit van bedden dat zijn. Dus kun je beter een goede kwaliteit van...
2: Dat zal wel zijn.
0: Ja, dat is nog een idee, zeg. Ik ken mensen die hun eigen kussen meepakken op hotel, maar zo'n eigen matras... Nu goed, voor topsporters begrijp ik het wel.

0: Isabelleke A. Een nummer geschreven met iemand die ze kent van in de beginperiode van haar succes. Ze kwamen elkaar toevallig tegen. Van het een kwam het ander. En dit nieuwe nummer van Isabel is dus het resultaat. Smeek maar niet om mij. Ja, vanmorgen hoorde je Radio 2 Weekwatchers live vanuit Historium Brugge, waar je vanaf volgende week in Flyover Bruges de stad van bovenaf kan bewonderen met behulp van virtual reality en dronebeelden. Ilse Roosens, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ilse, je bent curator bij Musée, ook een museum in Brugge, toevallig. Hè. Jullie vieren vandaag de...
1: In Oostende.
0: In Oostende, ah, we zitten in Oostende. En jullie vieren vandaag de langste dag in Oostende.
1: Dat klopt.
0: Vertel eens, wat zijn jullie van plan?
1: Samen met Kunstencentrum Kaap heeft Musée voor de tweede keer de langste dag georganiseerd. Eigenlijk één dagje voor de echte langste dag. En waarbij dat wij de publieke ruimte gebruiken als plek waar performance kan doorgaan, waar kunstenaars, acties en dans en van allerlei rituelen, wandelingen kunnen organiseren.
0: Ja, dan denk ik bij mezelf, dansen in zo'n weer, dat moet wel zweten zijn.
1: Dat valt hier best mee, er is een aangename bries.
0: Ja, dat is van het voordeel van een Oostende te zitten natuurlijk.
1: Exact.
0: Ja. Wat is er op dit moment nog bezig? Want jullie zijn al vanmorgen vroeg bezig met het gebeuren.
1: Ja, we zijn al van 5:30 bezig. Er is een pianostuk dat nog tot een uur of 2-3 deze nacht zal doorgaan. Er wordt nog gedanst op de dijk om 9:00. Momenteel zijn er levende standbeelden in het Leopoldpark. Er worden zorgen verbrand op het strand. Vanaf 18:00
0: zorgen, er worden zorgen verbrand op het strand. Dat moet je me even uitleggen.
1: Ja, door Robert en Frank, een duo dat hier aan een zoekpaal te vinden is. En je krijgt er ook iets voor in ruil. Dus een zorg verbranden en dan ook nog een souveniertje terug ervoor krijgen, dat is denk ik onmisbaar.
0: Oké, dus je schrijft dan een bepaalde zorg op een papiertje en dat geef je af? Of?
1: Ja, zoiets. Kom zeker langs, zou ik zeggen. Het is toch tot 18:00.
0: Heerlijk. Maar dan komt straks alles samen nog.
1: Ja, om 18:00 zijn er dan zeewierhapjes op het Meeting Point. En het Meeting Point is de Drie Gapers. Je weet wel aan dat bekende ruiterstandbeeld. Daar is er ook live radio, zijn er hapjes en drankjes. En om 21:00 is er nog de slotperformance. Dat is 1 mile die gedanst wordt op de dijk.
0: Alright, heel fijn allemaal. Hele goede weekendtip, dankjewel om door te sturen. In Oostende dus, Musée onder andere, die daar dus de krachten bundelen voor de langste dag. Veel plezier!
1: Yes, dankjewel.

0: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
1: Ben ik overbeschermd? Nee.
0: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
2: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
0: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
3: De Chromebook is voor huiswerk.
0: Alles goed?
4: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
0: Alles goed?
4: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
5: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
8: Dus, Bavo, België, Egypte, ik zet 3-0 voor de Duivels.
9: 3-0 voor de Duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
8: Ja, ik heb dat opgevangen.
9: Waar?
8: Ah, in de regio?
9: Die Duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké. Okay.
8: Ja, de wijde regio dan, hè.
9: Ze spelen in Seattle.
10: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
11: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
13: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
8: Oh nee. En u?
14: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
15: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
14: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
16: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
17: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
16: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
18: Ik ga winnen, ik voel het.
16: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
19: Code Yellow!
20: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
16: Oei, nog maar tot 21 juni?
20: Yep, info op telenet.be.
21: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
4: Radio 2.

Bon Jovi. Hij vond het nummer aan eigenlijk niet goed genoeg en wilde het zelfs niet op zijn album zetten in der tijd. Zijn gitarist overtuigde hem uiteindelijk om het toch af te werken. Ja, het lied wordt uiteindelijk Bon Jovi's grootste hit, zo zie je maar. Soms eens luisteren naar anderen. Hè? Een berichtje van Gert Verschelde ondertussen in onze Radio 2-app, het Zomergem. Op maandagavond 29 juni organiseer ik een Cheers for Life. Zouden jullie dit kunnen melden bij Weekendwijzer? Bij deze. Ik krijg er ook de affiche bij. Mocktails, wijn, tapas. Maandagavond vanaf 5 uur in Zomergem tijdens de avondmarkt. Cheers for Life. Samen proosten op het leven en tegen kanker. Bij deze. En deze week nog ontmoet. Hij kwam zijn nieuwe single voorstellen bij Radio 2 Olala. De zingende kapper, Yannick Bovie.

Yannick Ovie met de Faithful Friend. Ondertussen op de buitenring rond Brussel 20 minuten file rijden. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem door een ongeval op de rechterrijstrook is dat. En op de E313 naar Hasselt is de weg ondertussen vrijgemaakt voorbij Geel-West.

0: naar de jaren 90. Steps, Last Thing on My Mind. En dan nu toch ook even naar de presentator uit je regio voor nog meer weekendtips.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Antwerpen.
0: Dag Els, welke tips heb jij nog voor ons?
3: Wel, de prachtige Notteboomzaal van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen is weer open. Voor de expo Verbeelding Gebonden. Ter ere van het 100-jarig bestaan van de opleiding Boekkunst aan de Academie van Berchem. De tentoonstelling is verspreid over nog 3 andere locaties. De Art Gallery, het Letterhuis en de bibliotheek van de stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Alle info staat op consciencebibliotheek.be. Het August van Landegemplein in Willebroek is voor de ganse zomer opnieuw ingericht als zomerplein. Voor de kleinste is er een zandbak en een speelhoek geplaatst. En de horecazaken op het pleintje hebben hun terrassen uitgebreid en er staan een zomerbar en foodtrucks. En er zijn ook verschillende activiteiten gepland. Die vind je op willebroek.be. En in het Fakkeltheater in Antwerpen is Oost-West Thuis Best gisteren in première gegaan. Een situatiecomedie vol misverstanden, volgehouden leugens en hilarische toestanden. Met Carrie Goossens, Danny Heijlen, Bart van Avermaat, Lin van den Broek en Anne de Winne.

0: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
1: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
2: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
1: Goedemorgen, Maxime.
3: Doe jij dagcrempjes?
1: Ja, dagcrempje.
2: Ah,
1: ja,
3: een avondcrempje ook.
2: Ik zie wel, mooi glow heb je.
3: Heelke.
2: Dat is waar, hè.
1: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
4: Ja, er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
5: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
6: Goedemorgen, morgen.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings. Play it smart.
9: Deze week kom je bij Spar voor
10: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor
10: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
9: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

0: waar naartoe op deze fijne zaterdag? Warme, zwoele zaterdag. Straks misschien weer een onweer. Maar voorlopig op de meeste plekken heel fijn om evenementen te hebben. Het Bierpassie Weekend in de Handelsbeurs in Antwerpen. Ook een suggestie die er binnenkomt in onze Radio 2-app. Ben Vinken, goedemiddag.
1: Hallo, dag.
0: Je bent volop in de weer, zeg maar. Want je organiseert mee dat Bierpassie Weekend. Wat ben je daar aan het doen? Wat kunnen mensen verwachten?
1: Wel, het is momenteel misschien de coolste place to be in Antwerpen. Letterlijk en figuurlijk, want het is... Heel fris hier in de Handelsbeurs. Dat is eigenlijk een bierkathedraal geworden met mooie standen met meer dan 200 bieren die je kan komen proeven. Ja, de tapkasten lopen hier vol een bak ijskoud bier te tappen. En er is een heel gezellige sfeer, laid back. Proevers komen hier genieten van het aanbod van Belgisch bier. Er is hier echt wel heel fijn te beleven.
0: Ja, jubileum-editie. Jullie zijn al een tijdje bezig. Wat is er veranderd doorheen de jaren qua bier drinken en Belgen die bier drinken? Is het zo dat Belgen minder bier drinken?
1: Ja, laten we zeggen dat er een verschuiving aan het gebeuren is naar minder alcoholische bieren. Van de trippels drinkers die gaan voor wat bier, terug wat bieren van 6 graden drinken. Bovendien is er hier ook een heel groot aanbod van nieuwe alcoholvrije bieren. Het een al beter dan de ander. Die we dan ook nog tappen, dus dat is een heel andere beleving. Bij Bierpassie volgen we de trends. Hè. Dus, dus je kan hier eigenlijk alles wat vandaag in de mode is komen proeven. We hebben zelfs een cocktail bier. We hebben meer dan 30 nieuwe bieren die je kan komen ontdekken. Wat bewijst dat de brouwers nog lang de handdoek niet in de ring gooien. Ze blijven innoveren en leuke bieren maken. En ja, dat is hier een groot feest. Hier, een fantastisch gebouw. Het is hier fris.
0: Ja.
1: Zeg,
0: dag van de kroegtijgers ook. Dat is morgen. Dat is eigenlijk een dag waarbij dat de brouwers dan de cafébazen bedienen.
1: Wel, we hebben daar samengewerkt met de kroegtijger Ben Moeling. Dus die toch wat volgers heeft in de café-wereld. En wij zelf zijn natuurlijk ook altijd voor de cafébazen geweest in de cafés. En dat is ook een cultuur die moet blijven bestaan. We hebben de cafébazen gratis uitgenodigd. Dus ze mogen komen hier, komen proeven, met de brouwers praten. Ze leren bij. We hebben hier ook lezingen over bier natuurlijk. Mm-hmm. Ja, het is een ambiance die iets anders is. Maar het is voor ons vooral die mensen ook een steuntje in de rug te geven. Want we hebben het niet gemakkelijk, de horeca in het algemeen. En dat moeten we dan toch ook eens bekijken en helpen.
0: Dit weekend dus, als je houdt van bieren, alcoholes, niet-alcoholes en zelfs biercocktails, heb ik begrepen. De 25e Bierpassie, het Bierpassie Weekend in Antwerpen dus. Ben, dankjewel voor je weekendtip.
1: Ja, school.
0: Santé.

Think We Are Alone Now. Ja, toen dit nummer uitkwam, was Tiffany nog maar 15 jaar. Een van de jongste artiesten ooit die zowel een nummer 1 hit had als een nummer 1 album. We zitten dan in 1987. En Miley Cyrus, ah, die muziek van Miley Cyrus. En de stem. Daar krijg ik altijd een glimlach van op mijn gezicht. Ook al zingt ze over End of the World. Alles komt altijd goed.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
4: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel.
2: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit, KBC. Beweegt met je mee.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: klinken.
8: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
9: Klinkt goed.
8: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
10: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
11: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
10: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
7: Schilderen werken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: Kissie, Keno, lekker lang opladen. Kissie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
14: Het zal wel zijn. Meer weekendtips, ook als het goed is, na het nieuws. Met straks ook een bijzondere plek om de wedstrijd van de Rode Duivels morgen op groot scherm te volgen.
15: Elke dag.
14: Het is 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz na Israëlische aanvallen op Libanon. Maandag start onze regering de procedure op om een deel van Belfius te verkopen. Bij een cyberaanval zijn mogelijk personeelsgegevens van de staatsveiligheid buitgemaakt. En de Franse regering neemt extra hittemaatregelen. De straat van Hormuz gaat weer dicht, dat zegt de Iraanse legertop na de Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon van vanochtend, waarbij minstens 16 doden vielen. Wim Schepens, de sluiting is dus een vergelding.
16: Ja, volgens Iran zijn de aanvallen een schending van het principeakkoord dat het land eerder deze week met de Verenigde Staten heeft gesloten. In dat akkoord staat dat er een staakt het vuur moet komen op alle fronten, dus ook in Libanon. En daar heeft Israël zich volgens Iran niet aan gehouden. En dus gaat de straat van Hormuz, die volgens hetzelfde principeakkoord had moeten opengaan, weer dicht. Iran heeft er trouwens ook aan toegevoegd dat er nog andere maatregelen zullen volgen als de Israëlische agressie aanhoudt.
14: Ja, en hoe wordt hierop gereageerd in de Verenigde Staten?
16: Wel, volgens de Amerikaance vicepresident G.D. Vance is de straat van Hormuz op dit moment nog altijd open en wijst niets erop dat dat snel zal veranderen. Iran en de VS blijven ook bereid om te praten over een definitief vredesakkoord. Een Iraanse delegatie zou al onderweg zijn naar Zwitserland, waar de gesprekken morgen zouden starten.
14: Wim, dankjewel. De federale regering gaat 20% van de aandelen van Belfius op de markt brengen. Zo is beslist op de kern de vergadering van de federale topministers. De procedure voor de verkoop wordt maandag opgestart. Nina Verhagen, deze beslissing zat er al lang aan te komen.
17: Ja, Belfius is ontstaan in 2011 uit de ondergang van de bank Dexia en is voor 100% in handen van de Belgische overheid. En die overheid spreekt al jaren over een verkoop van minstens een deel van de aandelen van Belfius. Eind vorig jaar besliste de regering dan om te gaan voor een verkoop van 20% van de aandelen. Nu wordt de procedure dus vanaf maandag effectief opgestart, om dan helemaal afgerond te zijn tegen het eind van het jaar. De verkoop zou bij voorkeur gebeuren aan Belgische partijen en zou 2 miljard euro moeten opbrengen.
14: Dankjewel, Nina. En nog op de kern wordt er ook onderhandeld over de ethische dossiers, abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Er is een voorstel om hierover een akkoord te sluiten tegen het einde van het jaar, maar er is nog discussie over de precieze datum waarop alles rond moet zijn en vooral ook of de 3 dossiers tegelijk klaar moeten zijn. Er zijn mogelijk personeelsgegevens van de staatsveiligheid gestolen na een cyberaanval. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. De aanval gebeurde tussen mei 2025 en de lente van dit jaar. Marieke van Kouwenbergen, wat is er precies gebeurd?
9: De voorbije maanden heeft de staatsveiligheid een softwarelek ontdekt waar cybercriminelen misbruik van gemaakt hebben. Zo konden ze toegang krijgen tot de namen, achternamen en telefoonnummers van agenten van de staatsveiligheid. Nu, dat lek zat niet bij de staatsveiligheid zelf, maar bij het Amerikaanse cyberbeveiligingsbedrijf Ivanti. Dat levert een systeem aan om dienst-gsm's te beveiligen, maar het is dus niet onfeilbaar. Er zou geen geclassificeerde informatie gelekt zijn, want die geheime informatie wordt niet via het gewone telefoonnetwerk verzonden, maar dit is uiteraard wel slecht nieuws, omdat vijandige groepen of staten zo een beeld kunnen krijgen van wie er bij staatsveiligheid werkt en hoe die organisatie in elkaar zit. Wie er achter de cyberaanval zit en welke gegevens er precies gestolen zijn, is nog niet duidelijk. Na het lek zouden er wel maatregelen genomen zijn. De staatsveiligheid zelf wil trouwens geen commentaar geven.
14: Marieke, bedankt. Op het Griekse eiland Kreta zijn er kort na de middag 2 aardbevingen geweest. De eerste schok had een kracht van 5,8. Het epicentrum lag in zee op zo'n 10 kilometer van de zuidkust, ter hoogte van de populaire badplaats Retimnon. Kort daarna was er een tweede schok, maar die was minder krachtig. Er is voorlopig geen sprake van gewonden of van schade. In Frankrijk neemt de regering bijkomende maatregelen tegen de gevolgen van de aanhoudende hittegolf in het land. Ook vandaag klommen de temperaturen tot dicht tegen de 40 graden. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
18: Overal wordt gewaarschuwd, dit kan wel eens de heetste zomer worden die Frankrijk ooit heeft gekend. Vandaag liggen de temperaturen op veel plaatsen boven de 35 graden. Morgen wordt het rond de 40 graden en maandag, dat wordt de allerheetste dag. Overal in Frankrijk zijn treinen geannuleerd. Veel scholen blijven maandag dicht. Sportevenementen zijn afgezegd. Musea hebben maatregelen genomen zodat bezoekers niet buiten in de zon in de rij hoeven te staan. In Parijs blijven de parken dag en nacht open. En in veel steden is morgen het Fête de la Musique afgezegd. De jaarlijkse gratis concerten binnen en buiten die altijd veel bezoek trekken. In Parijs gaat het wel door, maar daar is op sommige plaatsen een alcoholverbod ingesteld. Morgen volgen mogelijk nog meer maatregelen. De verwachting is dat dan in een groot deel van Frankrijk...
19: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
20: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
21: Ah ja, het is mosselseizoen.
20: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
21: En wel, met u ga ik graag in zee.
20: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix. Kruidvat, steeds verrassend, altijd
2: voordelig. Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Het zuiden van het land. Ook de dagen daarna blijft het zeer warm met kans op lokale onweersbuien. Vooraan in dit nieuws staat de straat van Hormuz. Die belangrijke vaarroute wordt opnieuw afgesloten, zo meldt het Iraanse leger. De sluiting is een reactie op de Israëlische aanvallen op Libanon van vanochtend. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, en ondertussen ook geen hinder meer op de weg.
5: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien.

Ja, een goede stem heeft ze wel, hè. Christina Aguilera. Ben je ooit eens naar een optreden geweest van iemand waar je heel benieuwd naar was? Nu, ik ben 10 jaar geleden eens gaan kijken naar een optreden van deze Christina Aguilera. Slecht dat dat was. Ze had er zo'n duidelijk absoluut geen zin in. Ik zal ooit nog eens moeten teruggaan om het een tweede kans te geven.

0: Morgen is het zover. België-Iran. Voetbal kijken. In je warme lieving. Kan natuurlijk. Of het kan ook gewoon gezellig misschien buiten. Misschien kan je buiten in de tuin een groot scherm zetten. Of gewoon je televisie naar buiten zetten. Laat even weten in een Radio 2-app. Waar ga jij het voetbal kijken morgen? Of kijk je helemaal niet? Dat is ook oké natuurlijk. Supporteren op het strand. Dat kan ook. Fijne tip die er ook binnenkwam in onze Radio 2-app. In de beachbar van onder andere Lorik Fanuel in De Haan. En die beachbar die heet Bum Bum Beachbar. Goedemiddag daar in De Haan.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het daar? Niet te heet?
1: Te valt mee. Je hebt die heerlijke, heerlijke bries hier aan de zee. Dus het valt echt goed mee. Ik denk nog heel veel mensen een beetje die bries appreciëren vandaag. Dus het is hier echt wel te doen.
0: Ja, zeg Lorik, is alles klaar voor morgen? Want jullie hebben een plan.
1: Ja, dat klopt. Net zoals de vorige match tegen Egypte gaan we hier op het strand een groot scherm zetten. Dus er komt een groot scherm van 3 op 2 meter op een idyllische locatie, zeg maar. Echt in het midden van het strand.
0: Het moet heerlijk zijn om dan inderdaad op dat strand een pintje te drinken en dan ondertussen te genieten van hopelijk winnende duivels.
1: Dat klopt, daar gaan we toch van uit. Hè.
0: Wat was de vibe vorige keer?
1: Heel goed. We wisten eigenlijk niet wat te verwachten. Het was de allereerste keer naar me weten dat er zoiets gebeurt. Dus we wisten zo niet goed wat te verwachten. Het had overdag ook geregend hier aan de kust. Maar het is dan volledig opgeklaard rond 1 uur of 6. En dan kwam het volk eigenlijk massaal toe. Dus we zijn echt heel tevreden geweest met de eerste opkomst.
0: Ja, jullie hebben daar natuurlijk een beachbar. Maar mogen jullie dan gewoon daar op het strand zomaar een groot scherm zetten?
1: Dat klopt, dat is eigenlijk via een samenwerking met de gemeente. Dus wij hebben ons stukje beachbar, zeg maar. En uitzonderlijk mogen we nu eigenlijk een stukje vrij strand gebruiken. Het stuk eigenlijk voor onze beachbar, wat dan normaal gezien voorzien is voor de gewone toerisme, zeg maar. Mogen wij nu ook gebruiken, dat maakt eigenlijk ook deel uit van onze beachbar dan.
0: Heerlijk, ja. En dan daarna gewoon alles terug afbreken, want ja, zo'n groot scherm te dicht bij de zee, dat lijkt mij ook geen goed idee.
1: Ja, absoluut. Dus, logistiek komt er wel het een en het ander bij kijken. Maar we hebben wel de nodige professionele partners om het eigenlijk elke dag, om het eigenlijk de dag zelf nog op en af te breken. Dat is zeker van toepassing hier.
0: Ah wel, dat vind ik nu eens een fijne weekendtips. Hè? We gaan niet in onze lieving blijven zitten in de hitte, maar we komen gewoon naar De Haan en we genieten absoluut van de duivels op het strand. Pronostiekje?
1: Ik zeg 2-0 voor de Belgen.
0: Ah, wel, daar kunnen we mee leven. Lorik, ja. Hey, veel plezier morgen.
1: Dankjewel.
0: Misschien nog even, waar moeten we precies zijn?
1: Eigenlijk zo goed of in het centrum van De Haan. Dus eigenlijk als je echt in het midden van de zeedijk staat en je kijkt naar links, kan je er eigenlijk niet naast kijken. We zijn de enige beachbar op het strand van De Haan.
0: Oké, we gaan zwaaien. Groetjes.
1: Oké, super. Tot ziens.

0: Dat kunnen ze dan ook wel draaien dan daar, op het strand van De Haan, na de match misschien. Guus Meeuwis, het is een nacht. Idyllischer kan niet, denk ik dan. Dimitri Reinaert uit Oudenaarde die stuurt morgen ook op groot scherm gaan kijken in Zegelsem in de Foxy Foxtrot. Bij goed weer buiten, bij slecht weer binnen. Het gaat dan over het kijken naar de match van de Rode Duivels. Wiesje uit Geel die stuurt net zoals vorige week maandag ook gewoon in Geel op de Havermarkt. Onze Rode Duivels dan volgen op groot scherm daar. Zeker weten, zet ze erbij met 3 grote uitroeptekens.
1: Yellow. Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.be.
3: Alleen vandaag nog 2e zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
4: Ze zijn terug.
5: En nu tekstje nog.
6: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
4: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
5: Kom, pak het beter kind dan ik.
4: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
7: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Elke dag telt voor 2. Radio 2.

Footsteps on the dance floor. Beetje zweten wel vanavond. Straks misschien een verkoelend onweer. Wie weet. In uur 1 van Weekendwijzer hoorde je al de nieuwe single van Yannick Bovy. En Yannick vertelde deze week ook de namen voor de Radio Bene, de Red Pack Live in Concert. Best of Christmas. Op zondag 8 november organiseren we in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen deze speciale feesteditie van de Red Pack. Een best of, een allerlaatste keer, de mooiste Red Pack evergreens. Zeker de moeite als je van evergreens houdt. En we hadden al een mooie affiche. Helmut Lotti hadden we daar al op staan. Lies en Yannick Bovy, die hadden dus hun komst al bevestigd. En nu heeft Yannick daar nog een aantal namen bij bekendgemaakt deze week. Dat zijn dus Kleimans en Van Geel, Loredana de Amicis en ook Barbara Dex. Die komen allemaal naar die speciale editie. Wil je er graag zelf bij zijn? Ga dan naar het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Dan kan je terecht voor tickets voor dus die Radio Bene, de Red Pack Live in Concert op zondag 8 november. En er is trouwens een middag en een avond.

Kleijmans en Van Geel met de nieuwste singles Schreeuw. Ja, nummer over spijt, gemis en het verlangen om opnieuw contact te krijgen met een ex-geliefde. Ja, en niemand minder dan Reggie schreef ook mee aan het nummer.

0: Hele warme stem, maar ook een hele fijne mens. Udo, als de wereld morgen eindigt. En ik heb nog een tip voor morgenochtend. Op Radio 2 neemt Peter van den Bemt je mee op een reis door de geschiedenis. Ja, van het WK voetbal in Radio 2 WK-koord. En morgen bespreekt Peter de WK's van 2004 en 2014 met niemand minder dan Wesley Song. Het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea was het eerste en enige wereldkampioenschap voetbal waaraan Wesley Song deelnam. Een wereldbeker waar hij eigenlijk nog vaak aan herinnerd wordt.
1: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over? Is dat iets waar je af en toe nog een keer aan terugdenkt, zo aan dat WK in Japan?
2: Ik word daar heel vaak op aangesproken, ja.
1: Ah, ja. Ja.
2: Nog altijd, ja. Meestal is het nu van, ah, dat zei jij van de containercup of die. En dat ik denk van, ja, maar ik heb ook voetbal gespeeld. Ik heb ook wel voetbal gespeeld. En het leuke is dat, ja, dat die vaders dan meestal met hun zoon, zoals ik met mijn eigen zoon, die dat eigenlijk nooit heeft meegemaakt, dat hij die beelden ziet en dat hij zegt van, ah, amai. Oké, en dan word ik daar aan herinnerd en veel op aangesproken. Of mannen die in school zaten, want ik weet goed dat het dan, het was examenperiode,
1: ja.
2: Dat er mensen zijn, gasten zijn, die zeggen, ik ben niet naar het examen geweest, we zijn naar die match gaan kijken tegen Brazilië. Dat is toch wel funny.
0: Ja. Radio 2 WK-koorts morgenochtend tussen 9 en 10. Te beluisteren op Radio 2 of gewoon te beluisteren op VRT Max. Dat kan ook.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Van snoeiharde metal... of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Kessie, Keno, lekker op de kampen. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
7: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
8: Ik ben blind.
9: Wij zitten vast.
8: Ik ben blind.
9: Het licht is uitgevallen.
8: Oh. Ik dacht even...
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Wyco en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
10: Volop leven start met de lijzen. Shake het tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
11: Elke dag telt voor 2.

0: Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Ja, in de jaren 80 had hij eigenlijk meer succes in Europa dan in de Verenigde Staten. Ook met dit nummer hier. En natuurlijk moet ik het in Weekendwijzer ook over Graspop in Dessel hebben. Rudy de Donker, goedenavond.
1: Goedenavond, Niels.
0: Rudy, je bent al 30 jaar fotograaf op Graspop. Dat zijn dan...
1: Bijna, 29 dit jaar.
0: Ja, bijna 30. Dat zijn dan nu eigenlijk toch ook wel serieuze drukke tijden, denk ik.
1: Dat zijn heel drukke dagen, ja. Dat zijn constant graveren, editen, uploaden. Dus veel tijd om te rusten is er niet, maar voor jou maak je natuurlijk graag tijd.
0: Mm-hmm. Ja, 30 jaar fotografie en dan werken op een festival met zo'n hitte, dat lijkt me dan nog warmer voor jou dan voor de bezoeker.
1: Ja, wij staan altijd voor het podium, waar het natuurlijk de zon opschijnt van, laten we zeggen, 1 uur, 2 uur, tot als het ondergaat. Hè. Dat is niet altijd makkelijk. Dus voldoende drinken, smeren en een petje dragen. En dan ben je al helemaal geholpen.
0: Oké, Rudy met een petje en met een fototoestel daar op Graspop. Waarom hou jij dit hier al bijna 30 jaar vol?
1: Omdat dat een beetje voelt als thuiskomen, familiegevoel. Dezelfde mensen die je ja, dus ziet, collega's, horen. Dus altijd leuk. En ik word hier altijd met open armen ontvangen. Elk jaar aftellen om terug naar Dessel te mogen komen.
0: Ja, veel kleurrijke figuren op Graspop. Dat maakt het ook wel interessanter om foto's te trekken, denk ik dan.
1: Zeker en vast, ja. Ik bedoel, ze zien er allemaal vervaarlijk uit en angstaanjagend, maar meestal zijn het allemaal schaapjes in wolvenkleren.
0: Ja, is bij jou dan ook begonnen omdat je ook hield van of houdt van dat soort muziek? Of heeft dat er eigenlijk op zich niks mee te maken?
1: Ik ben verder begonnen in 1979. Ik heb mijn eerste concert gefotografeerd in 1979. En sindsdien is dat blijven groeien. En ja, tot op de dag van vandaag vind ik dat nog altijd heel leuk. En heb ik altijd kriebels in mijn maag als ik mag vertrekken naar een concert. Ook na zo'n lange tijd.
0: Zeg, wat is de meest legendarische foto, moeilijke vraag denk ik, die je getrokken hebt in al die jaren?
1: De meest legendarische foto, of ik kan ook zeggen die dat ik het meeste stress voor had, dat was een foto van de band The Hollywood Vampires. Dat is Johnny Depp met Alice Cooper en de gitarist van Aerosmith. Dat is zo'n all-star band met allemaal celebrities. Dat is toch tot nu toe nog altijd mijn meest iconische foto die ik gemaakt heb.
0: Uh-huh. En waarom had je dan zoveel stress? Omdat je ook zo dichtbij daar moest geraken? Of...
1: Ja, Johnny Depp is nu ook niet Janneke en Mieke van achter de hoek. Dus dat was helemaal wat regeltjes. Ja. Om eerst en vooral erbij te mogen. Maar ik had dat wel goed aangepakt. Ik had een t-shirt aan waarvan ik wist dat Johnny Depp zelf een t-shirt had. Dus ik werd dan voorgesteld en hij zag mijn t-shirt. En het ijs was onmiddellijk gebroken. Hij zei van, kijk, ik heb zelf de t-shirt. Ja, ik weet het. Ik weet ook van wie dat je dat gekregen. Dat is een gemeenschappelijke kennis van ons. En dat was echt, het was direct... Goed,
0: nee. Alright.
1: Dat was heel leuk. Ja.
0: Eén grote familie daar op Graspop en legendarische foto's. Veel hitte. Naar wie kijk je dit weekend nog uit?
1: Alice Cooper, die speelt morgen. Is ook altijd wel leuk om te fotograferen. Ook omdat er veel show bij is. En verkleedpartijen en onthoofdingen en slangendansen. En trouwens, zijn hele familie staat op het podium. Zijn vrouw doet mee, zijn dochter doet mee. Ook altijd om foto's te maken. Heel, heel leuk.
0: Alright, Rudy de Donker, backstage op Graspop. Geniet er vooral van.
1: Ja, van in de koelcel van de persbar. Dat was de enige plaats waar het een beetje stil was.
0: Oké, de koelcel. Hey, groeten daar, hè.
1: Ik zal dat zeker doen. Bedankt voor de bellen, Niels. Dag.

feestje met Robin S. en Show Me Love. Veel liefde ook op Graspop, denk ik. En ook veel foto's van Rudy daarnet. 29 jaar staat hij daar al foto's te trekken op Graspop. Anyway, welke albums staan er hoog in de Radio 2 Album 200? Dat hoor je van Bjorn na 6 uur. Ik ben er morgen weer in Weekendwijzer. Geniet nog van je weekend, geniet nog van je zaterdag en tot morgen.

0: podcast van Radio 2. Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
1: 2. Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
2: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
3: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
2: Ja, ik heb dat opgevangen.
3: Waar?
2: Ah, in de regio.
3: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
2: Ja, de wijde regio dan, hè.
3: Ze spelen in Seattle.
4: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
5: Marcel,
6: ja?
5: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
6: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
5: Ja,
4: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
7: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
7: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
7: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
9: Yo, wat bedoel je?
10: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
11: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: 6 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz na Israëlische aanvallen op Libanon. Maandag start onze regering de procedure op om een deel van Belfius te verkopen. En bij een cyberaanval zijn mogelijk personeelsgegevens van de staatsveiligheid buitgemaakt. De straat van Hormuz gaat weer dicht, dat zegt de Iraanse legertop na de Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon van vanochtend, waarbij volgens het Libanese ministerie van Defensie 32 doden vielen. Wim Schepens, ja, de sluiting is dus een vergelding.
1: Ja, dat is zo. Volgens Iran zijn de aanvallen een schending van het principeakkoord dat het land eerder deze week met de Verenigde Staten heeft gesloten. In dat akkoord staat dat er een staakt het vuren moet komen op alle fronten, dus ook in Libanon. En daar heeft Israël zich volgens Iran niet aan gehouden. En dus gaat de straat van Hormuz, die volgens hetzelfde principeakkoord had moeten opengaan, weer dicht. Iran heeft er trouwens ook aan toegevoegd dat er nog andere maatregelen zullen volgen als de Israëli's agressie aanhoudt.
0: Ja, en hoe wordt hierop gereageerd in de Verenigde Staten?
1: Wel, volgens de Amerikaanse vicepresident G.D. Vance is de straat van Hormuz op dit moment nog altijd open en wijst niets erop dat dat snel zal veranderen. Iran en de VS blijven ook bereid om te praten over een definitief vredesakkoord. Een Iraanse delegatie zou al onderweg zijn naar Zwitserland, waar de gesprekken morgen zouden starten.
0: Oké, dankjewel Wim. Maandag wordt de procedure opgestart om 20% van de aandelen van Belfius op de markt te brengen. Dat is beslist op de kern, de vergadering van de federale topministers. Meer uitleg door Nina Verhagen.
2: De federale regering spreekt al jaren over een verkoop van minstens een deel van de Belfiusbank, vanuit het idee dat een overheid niet moet bankieren. Belfius is namelijk voor 100% een staatsbank, sinds de Belgische overheid de resten oppikte van de ten onder gegane bank Dexia. Eind vorig jaar besliste de regering 20% van de aandelen te verkopen. Vanaf maandag wordt die procedure effectief opgestart. De verkoop zou bij voorkeur gebeuren aan Belgische partijen en moet 2 miljard euro opbrengen voor de staatskas om schulden af te betalen. De hele procedure moet zijn afgerond tegen het eind van het jaar.
0: Nog op de kern wordt er ook onderhandeld over de ethische dossiers, abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Er is een voorstel om hierover een akkoord te sluiten tegen het einde van het jaar, maar er is nog discussie over de precieze datum waarop alles rond moet zijn. En vooral ook of de drie dossiers tegelijk klaar moeten zijn. Er zijn mogelijk personeelsgegevens van de staatsveiligheid gestolen na een cyberaanval. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. De aanval gebeurde tussen mei 2025 en de lente van dit jaar. Marieke van Kouwenbergen vertelt wat er gebeurd is.
3: De voorbije maanden heeft de staatsveiligheid een softwarelek ontdekt waar cybercriminelen misbruik van gemaakt hebben. Zo konden ze toegang krijgen tot de namen, achternamen en telefoonnummers van agenten van de staatsveiligheid. Nu, dat lek zat niet bij de staatsveiligheid zelf, maar bij het Amerikaanse cyberbeveiligingsbedrijf Ivanti. Dat levert een systeem aan om dienst-gsm's te beveiligen, maar het is dus niet onfeilbaar. Er zou geen geclassificeerde informatie gelekt zijn, want die geheime informatie wordt niet via het gewone telefoonnetwerk verzonden. Maar dit is uiteraard wel slecht nieuws, omdat vijandige groepen of staten zo een beeld kunnen krijgen van wie er bij staatsveiligheid werkt en hoe die organisatie in elkaar zit. Wie er achter de cyberaanval zit en welke gegevens er precies gestolen zijn, is nog niet duidelijk. Na het lek zouden er wel maatregelen genomen zijn. De staatsveiligheid zelf wil trouwens geen commentaar geven.
0: In Frankrijk neemt de regering bijkomende maatregelen tegen de gevolgen van de aanhoudende hittegolf in het land. Ook vandaag klommen de temperaturen tot dicht tegen de 40 graden. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
4: Overal wordt gewaarschuwd, dit kan wel eens de heetste zomer worden die Frankrijk ooit heeft gekend. Vandaag liggen de temperaturen op veel plaatsen boven de 35 graden, morgen wordt het rond de 40 graden en maandag, dat wordt de allerheetste dag. Overal in Frankrijk zijn treinen geannuleerd. Veel scholen blijven maandag dicht. Sportevenementen zijn afgezegd. Musea hebben maatregelen genomen zodat bezoekers niet buiten in de zon in de rij hoeven te staan. In Parijs blijven de parken dag en nacht open. En in veel steden is morgen het Fête de la Musique afgezegd. De jaarlijkse gratis concerten binnen en buiten die altijd veel bezoek trekken. In Parijs gaat het wel door, maar daar is op sommige plaatsen een alcoholverbod ingesteld. Morgen volgen mogelijk nog meer maatregelen. De verwachting is dat dan in een groot deel van Frankrijk code rood wordt afgekondigd, de hoogste alarmfase. Dan worden er crisiscentra ingericht, kunnen activiteiten worden verboden en zullen Fransen worden opgeroepen om binnen te blijven.
0: Sport. In het wielrennen heeft Tadej Pogacar de tijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveen was na de bijna 24 kilometer een fractie sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens was de beste Belg op de vijfde plek op 12 seconden. Pogacar begint morgen als leider aan de slotrit. En in de Balwaze Belgium Tour was de voorlaatste rit voor Olaf Kooi. De Nederlander was in een massasprint nipt sneller dan Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Aran.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Hier ben ik weer met een andere lijst. De 200 meest gestreamde, gekochte en gedownloade albums van de voorbije week. Ultratop heeft alle cijfers bekeken. En dat geeft weer een indrukwekkende lijst vandaag. We beginnen de album 200 op 200 met het album Joris van Meteor. Daarop deze Laat ons een bloem.

legendarische nummer van Coldplay, Klax. Met de, op de hoes van het album ja, zo'n rare ziekenhuisbeeld. Een ziekenhuisscan waarbij kledingstukken zorgden voor een vreemde, stekelig ja, weergave van artefacten. Dat moet eigenlijk in je kast zitten. Als je dit hoort, dan weet je, ja hoor, dit staat natuurlijk ook al jaren in de album 200. Want het is gewoon tijdloos. Purple Rain, the original soundtrack van Prince. Op 185, een re-entry. En met veel plezier draaien we deze nog eens. When Doves Cry, welkom.

0: rouw komt na de zonde, zei Bompa dan. Justin Bieber en Sorry. Zometeen Aaron Blommaert.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
1: Ik ga u eens een kus geven, hé. Hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
5: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
6: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleimans.
7: Ik heb twee douches naast elkaar.
1: Je woont alleen.
7: Ja, ik weet het.
3: Tanja Dexters.
8: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
9: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
10: Voilà, dat was de Brabantzon. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
13: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
12: Dat is de ja van Jumbo.
3: Hey, hey. Radio 2, album 200.
14: Radio 2.
3: 148.
15: Ik tel de

Proficiat, Aron Blommaert met Oorsprong. 90 plaatsen verlies wel op 148. De Dire Straits, die moeten er ook in staan. Ze stijgen zelfs. Komt dat door de temperatuur? 135, 41 vooruit.

Iedereen wilde een beetje een Houdini zijn als je kind was en zo kunnen toveren zoals hem. Welkom in de album 200, met daarop plaats voor onze eigen Like Me People. 26 klassiekers hebben ze op een album gezet voor seizoen 6, Like Me Season 6. En deze staat er ook op, een eerbetoon aan onze Ingeborg.

0: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
1: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
0: Morgen gaat hij met Wesley Sonck terug naar zijn WK in 2002 met een gouden goal.
2: Daar komt de bal, Sonck komt er binnen! Hij is er binnen, jawel!
0: En een ontmoeting met zijn grote idool.
3: Ik wandel terug naar de kleedkamer en Ronaldo passeert mij en die geeft mij een hand.
0: En hoe beleefde hij het WK van 2014 als commentator?
4: Radio 2, WK-koorts.
0: Morgen om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattier van Aert, Wattier van Aert.
6: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
8: Jo, wat bedoel je?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Radio 2. Radio 2, album 200.
0: 106.

Album 200, de meest gekochte, gestreamde en gedownloade albums van de voorbije week. En ik hoef je niet te vertellen dat K3 de comebackconcerten nog altijd een beetje nazindert in de lijsten. Ze staan straks nog met een live album veel hoger, maar ook met een verzameling grootste hits staan ze erin op 104.

Sabrina Carpenter stijgt 3 plaatsen nog met haar album Short and Sweet. En op 85 stond ze dus met deze Taste nog eens als single hier in de album 200. Als je teruggaat naar 2024, dat is al 2 zomers geleden, dan kom je deze dame tegen. Roxy Dekker, ze was toen de meest gestreamde hit in Nederland. Terecht tot op 5 kwelen we dit nog altijd mee. Sugar Daddy.

Mama, I Made It, zo heet het album waar Roxy Dekker nu mee op 80 staat. 25 plaatsen vooruit. Ja, dat zijn de artiesten die stijgen. Als de temperaturen de lucht in gaan, dan kunnen we verwachten dat ze meer gestreamd worden. Dat kan je van Fleetwood Mac ook zeggen. Hè. Altijd de perfecte soundtrack bij lekker weer. Hè. Vandaar dus op 65 deze week. En als je helemaal weer relaxen blijft hangen, ook CD staat in de lijst op 58 met The Best of CD.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in Thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran heeft aangekondigd dat de straat van Hormuz weer dichtgaat. De maatregel is een vergelding voor de Israëlische aanvallen op Libanon van vanochtend, waarbij volgens het Libanese ministerie van Defensie 32 doden vielen. Volgens het principeakkoord dat de Iran en de VS eerder deze week gesloten hebben, zou de straat van Hormuz weer moeten opengaan. Maar in dat akkoord staat ook dat er een staakt het vuren moet komen op alle fronten en dus ook in Libanon. De gesprekken die Iran met de VS zouden voeren over een definitief vredesakkoord in Zwitserland zouden volgens beide partijen wel nog gewoon doorgaan. De topministers van onze federale regering hebben een hele dag gediscussieerd over de ethische thema's die op de regeringstafel liggen. Abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Er is een akkoord over de timing, maar nog niet over de grond van de zaak. Tegen 1 december moet er duidelijkheid zijn voor alle ethische dossiers. Sport. Op het WK voetbal begint Nederland op dit moment aan de tweede groepswedstrijd. De Nederlanders nemen het op tegen Zweden, dat voorlopig alleen aan de leiding staat in groep F. Het Nederlandse elftal gaat na het 2-2 gelijkspel op de openingsspeeldag tegen Japan op zoek naar zijn eerste overwinning op deze wereldbeker. En in het wielrennen heeft Tadej Pogačar de tijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveen was na bijna 24 kilometer een fractie sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens was de beste Belg op de 5e plek op 12 seconden. Pogačar begint morgen als leider aan de slotrit. En in de Baloise Belgium Tour was de voorlaatste rit voor Olaf Kooi. De Nederlander was in een massasprint nipt sneller dan Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Aramburu blijft leider in het algemeen klassement. Vanavond en vannacht neemt de kans op onweersbuien toe. Opnieuw met mogelijk veel regen, wind en hagel. Code geel is van kracht dan. Minima van 16 tot 21 graden. Morgen vrij zonnig met lokaal kans op een onweer. En temperaturen tot 23 graden aan zee en 33 graden in het zuiden van het land. Ook de andere dagen, de dagen daarna liever, blijft het zeer warm met kans op lokale onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
1: Twee album 200, samen met Ultratop.
2: Willem Verhoeven.
3: Een hele goede avond. Ja, we gaan de top 50 in, de 50 meest gedownloade en gestreamde albums van de voorbije week. Dus volumeknop een beetje harder, verkoeling in de buurt, ja. Als mensen terug in het nieuws komen zoals Michael Jackson, dan durft hij ook wel weer eens door te stijgen in die album 200. Zijn biopic doet er bijzonder goed aan. Het zorgt ervoor dat bijna al zijn albums een beetje stijgen. Off the Wall staat deze week op 47 met deze track erop natuurlijk.

Waarom draait het dan toch in de wereld? Money, Money, Money. Het album A-Tracks met daarin ja, de herwerkte versies van grote Pink Floyd klassiekers. 21 plaatsen verliest naar 35. En dit is ook een grote zakker. Vorige week de nummer 1 in de album 200. En nu 31. 30 plaatsen verlies in zijn tweede week. Neil Horan met het album Dinner Party. Pick

0: Kwam 5 juni nog maar pas uit en nu dus 30 plaatsen verlies. Niet meer op nummer 1. De toekomst is somber voor Neil Horan. Somber zo meteen.
1: Radio 2, album 200.
2: Bjorn Verhoeven.
1: Radio 2, 30.

0: Katy Perry las eens een boek over rare wezens die met fakkels door een land gingen. Haar ogen begonnen meteen te fonkelen en ze dacht, dit is inspiratie voor mij. In 2010, een ticket.
1: 27.

0: plaatsen vooruit met het album The Romantic. Bruno Mars op 25 deze week. Als je je vrouw wil bezingen en je heet Alex Warren, dan doe je dat natuurlijk op een unieke manier. Het nummer opgedragen aan zijn vrouw Coover Annan. Dat is zoals je weet, Alex Warren.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Niet het mooiste leven gehad. Hij heeft ook in de auto gewoon toen hij dakloos was. En zijn vrouw koos er gewoon voor om bij hem in die auto mee te komen wonen en dakloos te zijn. She is ordinary.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
2: Radio 2, album 200.
3: Willy Sommers dacht, ik breng al mijn grote hits nog eens op één album uit. Deed hij goed, hè? Je zou voor minder gaan zingen. Zomerse hits, zo heet het album dat uitkwam. 18 deze week in de album 200. En wat zit hier ook op? Het duet waarbij hij bij Wendy van Wanten is heel diep mag kijken. In haar ogen.

18 dus, met het album Zomersteeds van Willy Sommers. Ja, je ziet jezelf weer met de coolbox richting Blankenbergen gaan, hè, toch? Ja, is wat anders dan American Girls, hè. Wendy van Wanten is een echt typisch Vlaams meisje. Maar daar haalde Harry Styles de inspiratie niet voor deze single. American Girls staat trouwens sowieso op het album Kiss All The Time, Disco Occasionally. 8 plaatsen release op 14 deze week.

0: zijt rustig op vakantie. Tot plots.
1: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
2: Oh, nee. En u?
0: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
3: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
0: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
4: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
5: Radio 2, al

Olivia Dean, dat is al meer dan een half jaar meezingen. En ook in de album 200 staat zij nog altijd lekker goed genoteerd. Op 10 trouwens, één plaatsje achteruit met The Art of Loving. Liefde voor Paul McCartney hebben wij al jaren, al decennia. En zeker nu hij The Boys of Dungeon Lane heeft uitgebracht. Herinneringen aan zijn kindertijd in Liverpool. En Sir Paul McCartney staat daarmee deze week op 9. Al verliest hij alweer 4 plaatsjes. Ja, een beetje oneer voor deze 84-jarige Beatle-legende, als je het mij vraagt. Het nummer bezingt eigenlijk het feit dat hij zo'n goede vriendschap had met zijn kameraden van de Beatles. En dat hij toch ook al veel momenten heeft laten liggen in het leven. The Days We Left Behind, bij mij even terug.

0: En de twee grote dames van Vlaanderen op rij. Camille de Wet met Nu dat je weg bent. Iets hoger staat Pommelien Thijs. En die heeft helemaal gelijk. Het beste moet nog komen. Het staat op haar album Gedoe. Blijft staan op 3.
1: Ik

0: kunnen de top 3 van albums van deze week volledig draaien. Zometeen op 1, daar ga ik nog even over zwijgen. Op 2, uit het niks binnengekomen in de album 200. Een album dat nu net binnen de week is gereleased. Als ik zeg K3 en ik zeg The Originals en ik zeg daarbij de Reunie Live, dan weet je dat ze van al die concerten in het Sportpaleis, moet ik zeggen, de AFAS Dome, excuseer, dat ze daar ook opnames van hebben gemaakt. En dat brengen ze nu als een album uit. Ja, ja, het is voor die 812.000 mensen die naar die concerten geweest, een moment om het nog eens te herbeleven. Gewoon thuis. Op een album. En uit dat album hebben wij track 2 geprogrammeerd. Want daarin krijg je zowat het populairste nummer van die reunieconcerten. En dat is deze I Love You Baby uit een echte OG begintijd.
1: 2.
2: Ik ben Karen.
3: Ik ben Christel.
4: Ik ben Kathleen.

Heerlijk, hè? Als je mensen live hoort roepen. Dit is album 200, populairste album deze week is blijven staan. Olivia Rodrigo met You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En de beste single vind ik, en vandaar dat ik hem eruit kies, is deze, The Cure. Ze bezingt daar haar liefde voor de band The Cure. En wist je trouwens dat Robert Smith van die band ook meezingt op het album op track 10? Moet je maar eens checken. Graag tot volgende week. Maak er een geweldige zaterdag van.

0: 2, album 200, samen met Ultratop.
1: Elke dag telt voor 2, VRT Radio 2.
2: Ze zijn terug.
3: En de tekstje nog.
4: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: De jaren 80, ze waren prachtig. Maar dat kan je ook zeggen van de jaren 90 en van de Nillies. Straks tophits bij Radio 2, 80, 90 en Nillies.
1: Elke dag, telk voor 2, BRT Radio 2.
6: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het is op dit moment niet duidelijk of de straat van Hormuz nu echt gesloten is of niet. Iran had eerder vandaag gezegd dat de zeestraat weer dicht zou gaan, omdat het Israëlische leger vanochtend het staakt het vuren in Libanon had geschonden. Maar volgens het Amerikaanse leger zijn er vandaag toch zeker 55 vrachtschepen door de straat gevaren. Morgen zouden in Zwitserland gesprekken beginnen tussen Iran en de VS over een vredesakkoord. En ondanks de aanhoudende spanningen ziet het er toch naar uit dat die zullen doorgaan, zegt collega Inge Franke.
7: Voor zover we nu weten, zouden zowel de Amerikanen als de Iraniërs een onderhandelingsteam naar Zwitserland sturen om verder te praten. Want Iran en de VS moeten nu nog beginnen te praten over een allesomvattend akkoord, wat dus ook gaat over dat kernprogramma van Iran. Alleen zet Iran vandaag echt heel duidelijk de voet en zegt: wij sluiten de straat van Hormuz. Dit is een waarschuwing. Als het geweld in Libanon niet stopt, ja, dan zouden we nog wel eens veel extremer maatregelen kunnen nemen.
6: De topministers van de federale regering hebben de voorbije dag gediscussieerd over enkele ethische thema's die nog op de regeringstafel liggen: abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Er is een akkoord over de timing gevonden, maar nog niet over de grond van de zaak. Tegen 1 december moet er duidelijkheid zijn voor al die dossiers, zegt vicepremier voor Vooruit Frank van den Broeke.
8: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap. Dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
9: Maar een pakket.
6: In Brecht in de provincie Antwerpen is eerder deze week een Brit opgepakt die op de lijst met de meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. Het gaat om een 33-jarige man die werd gezocht voor drugsmisdrijven. De politie kon hem arresteren bij een inval in zijn huurwoning in Brecht. Daar werden ook drugs en een wapen gevonden. De procedure om de man uit te leveren is intussen opgestart. In Sint-Agatha-Berchem in Brussel is vorige nacht een gewonde gevallen bij een steekpartij. Het slachtoffer werd volgens de politie aangevallen door 2 verdachten en kreeg 2 messteken, maar is niet in levensgevaar. Er is een onderzoek geopend, maar het is nog niet duidelijk waarom het slachtoffer werd neergestoken. En belangrijk nieuws vanuit het Belgische kamp op het WK voetbal dan. Rode Duivel Jeremy Doku zit morgen niet in de wedstrijdselectie voor de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran. De aanvaller heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Doku moest eerder op dit WK ook al enkele trainingen staken met ademhalingsproblemen. En op dat WK voetbal speelt Nederland op dit moment zijn tweede groepswedstrijd tegen Zweden nu. Geert Heremans, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
10: Wel, Nederland leidt met 2-0 en dat heeft het vooral te danken aan zijn uitstekende begin en 2 snelle goals van de nieuwe spits Brian Brobby, die eerst een voorzet van Gakpo en nadien eentje van Dumfries telkens vlot kon binnenwerken. Maar na de drankpauze werden de Zweden plots een pak sterker, met veel kansen ook, maar verder dan een voornipt buitenspel afgekeurde goal van Lagerbielke kwamen de Zweden niet, zodat Oranje met een comfortabele 2-0 voorsprong is gaan rusten.
6: Dankjewel, Geert. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw ook lokaal kans op een onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 280, 90 en Millies.
0: Dirk Gijs.
9: Dat is jouw vaste afspraak op zaterdagavond na de album Top 200. Wij gaan toch wel serieus terug in de tijd. We gaan 20, 30 of 40 jaar terug in de

0: Radio 8290, Nelies, ik zei dat we soms tot 40 jaar terug in de tijd gaan. Ja, dat doen we, maar dit is iets minder ver terug. Het was 2008. Jamie Little, heerlijke feel-good soul met Another Day.
1: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Supertramp en It's Raining Again. Ja, It's Storming Again zou toepasselijker geweest zijn. Ik moet eerlijk zeggen, gisteren is er dus voor ons huis in de straat een boom afgeknapt. Toch wel even verschieten. Enfin, dat hebben we gehad. Het is een tropische avond. Geniet ervan. Zometeen met Clouseau.
1: Radio 2, 80, 90 en Nellies.
2: Dirk Gijs.

is de grootste groep in Vlaanderen? Je kan daarover discussiëren, maar Clouseau komt zeker in aanmerking. Clouseau had ook heel lang het record. Met hoeveel? 18 sportpaleizen toen ze 20 werden. Het record is gebroken. Ja, door 3 meisjes. Allee, door 3 vrouwen ondertussen. Wat dat zijn ze geworden. Een geweldige carrière achter de rug. Ik heb het over K3. Ze hebben nu uiteindelijk met die Originals 48 concerten in België en Nederland gegeven. Waarvan 31 in Vlaanderen. 31 sportpaleizen. Ja, dat is beter dan die 18 van Clouseau natuurlijk. Hè? Ronduit indrukwekkend. Dat kan je ook zeggen van deze band en hun carrière. ABBA. Leon.

0: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
1: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
2: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
1: Goedemorgen, Maxime.
3: Doe jij dagcrèmpjes?
1: Ja, dagcrèmpje.
3: Ah,
1: ja,
3: een avondcrèmpje ook.
2: Zie je wel, mooi glow heb je.
3: Heelke.
2: Dat is waar, hè.
1: Siska Scooters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
4: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
5: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en

Natasha Bedingfield en These Words. Wel, deze woorden zijn autobiografisch, want Peter Freudenthaler was niet zo frooi. Zijn vriendin had een zwaar auto-ongeluk gehad en hij zat thuis radeloos te wachten met zijn gitaar en dit

Waar gebeurt het verhaal van Fool's Garden en Lemon Tree? En dan pak ik je even mee naar de top 30 van precies 30 jaar geleden. Op 19 juni 1996 stond deze op 3. En op 2, To Fabiola, Lift You Up.

Joe Fabiola, Lift You Up, stevige dansplaat. En op nummer 1 in de Radio 2 Top 30 van 19 juni 96 hadden we deze Los Del Rio en de Macarena.

Tuurt, Wim Soutaar en ze kent me. Ik heb nog straks Rod Stewart, hij is ondertussen 81. En pensioen? Ja, nee, dat denkt hij nog niet aan. Hij zal stoppen als zijn stem stopt.

0: gigantische kenmerkende stem. Rod Stewart heeft een carrière om u tegen te zeggen. En hij is bezig met zijn farewell tour. Hij is 81. Momenteel in de States, maar over 10 dagen komt hij ook naar Valencia bijvoorbeeld.
1: Dirk Gijs.
2: Radio 2. Radio 2, 80, 90 en Nellies.

Ja, we zitten een beetje in een rockhoekje met Rod Stewart, met deze Bryan Adams. Can't Stop the Thing We Started. En hij komt, hè. Bryan Adams komt met zijn Roll with the Punches Tour 15 oktober naar Antwerpen. En dit zijn rockers van eigen bodem.

Radio 82, 90 in release met Wax en Building a Bridge to Your Heart. Ken je Lean Marlin nog? Die klinkt zo. Het lijkt een heel breekbaar stemmetje. Maar kijk, dit is haar tweede single en bij ons de allereerste hit. Het is van Noorwegen, daar had ze eerst nog een ander hitje. Maar voor de rest nooit meer iets van gehoord. Sitting Down Here.

Lean Marlin, Sitting Down Here. Ik kan het me zo voorstellen, ik krijg foto's binnen van mensen op het terras aan het genieten van hun zaterdagavond en van de nacht die eigenlijk niet zo fris gaat zijn.

Hij is een Amerikaan, maar hij groeide op in Duitsland. En daar heeft hij nog altijd een carrière. Ik heb het over Sidney Youngblood. Hij heeft wel in de 90's wat problemen gehad. Hij zou een beat gestolen hebben van Soul to Soul. Dat is dan een rechtszaak geworden. Ja, zo zie je maar, hè. Dit is van eigen bodem. Wigbert van Lierde. Wordt er altijd vrolijk van als ik deze gitaar hoor. Dit is hem met de

0: Antwerpen.
1: Straks, na het nieuws van 9 uur, nog een uur toppers uit de jaren 80, 90 en de Nillies. En die mogen ook up tempo zijn. Ah ja, want het is weekend.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 9 uur, goede avond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Rode Duivel Jeremy Doku zal morgen niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku is namelijk ziek en zit daarom niet in de selectie. Tom Boudeweel in de VS, wat is er juist aan de hand?
4: Wel, Doku heeft al een tijdje last van ademhalingsstoornissen door een luchtwegeninfectie. Dat gaf de bondscoach al aan na de eerste match tegen Egypte. En in de aanloop naar die openingswedstrijd was Doku al eens gestopt op een training. Het is allemaal begonnen met een verkoudheid in België. Die is behandeld met lichte medicatie. Was beter, maar nu heeft hij een slechte nacht achter de rug. Het is allemaal weer wat slechter geworden. En dus heeft de bondscoach in samenspraak met de medische staf beslist om hem uit de selectie te laten. Wat zwaardere medicatie toe te dienen met antibiotica. En volop in te zetten op de derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is toch een domper hier bij de laatste training op het veld van LA Galaxy aan de vooravond van het belangrijke duel tegen Iran morgen.
3: Oké, dankjewel Tom. In Novi Sad in Servië zijn opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Die protestbeweging tegen de regering kwam ruim anderhalf jaar geleden op gang na een ramp in een treinstation. Daar kwamen toen 16 mensen om het leven bij een instorting van een dak. Volgens de betogers was die instorting het gevolg van corruptie. Ze willen dat de Servische president opstapt en dat er vervroegde verkiezingen komen. En ze betreuren dat ondanks het protest meer dan anderhalf jaar later nog altijd dezelfde mensen aan de macht zijn. Het is op dit moment niet duidelijk of de straat van Hormuz nu echt gesloten is of niet. Iran had eerder vandaag gezegd dat de zeestraat weer dicht zou gaan, omdat het Israëlische leger vanochtend het staakt het vuren in Libanon had geschonden. Maar volgens het Amerikaanse leger zijn er vandaag toch zeker 55 vrachtschepen door de straat gevaren. Morgen zouden in Zwitserland gesprekken beginnen tussen Iran en de VS over een vredesakkoord. En ondanks de aanhoudende spanningen ziet het er toch naar uit dat die zullen doorgaan, zegt collega Inge Franke.
5: Voor zover we nu weten, zouden zowel de Amerikanen als de Iraniërs een onderhandelingsteam naar Zwitserland sturen om verder te praten. Want Iran en de VS moeten nu nog beginnen te praten over een allesomvattend akkoord, wat dus ook gaat over dat kernprogramma van Iran. Alleen zet Iran vandaag echt heel duidelijk de voet en zegt: wij sluiten de straat van Hormuz. Dit is een waarschuwing. Als het geweld in Libanon niet stopt, ja, dan zouden we nog wel eens veel extremer maatregelen kunnen nemen.
3: En dan nog eens terug naar het WK voetbal, want daar heeft Nederland zijn eerste overwinning behaald. De Nederlanders wonnen zo net tegen Zweden met 5-1. Geert Heremans, hoe hebben ze dat klaargespeeld?
6: Wel inderdaad, een vlotte zege voor Oranje dat telkens in het begin van elke helft met twee snelle doelpunten het verschil maakte. Eerst twee keer Brian Brobbey en na de rust twee keer Cody Gakpo. Zweden speelde wel goed mee, creëerde ook een handvol kansen, maar enkel Anthony Elanga kon de eer nog redden op aangeven van Isaac. Het werd zelfs nog 5-1 in de toegevoegde tijd met een goal van Crescencio Somerville. Voorlopig springt Nederland met deze zege over Zweden naar de leiding in de groep en is het zo goed als zeker van de kwalificatie voor de volgende ronde.
3: Oké, dankjewel Geert. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw kans. Lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: 3 over 9, goedenavond.
7: Radio 2, 80, 90 en Nillies.
0: Dirk Gijs.

enkel doen, en dat was toch wel groot nieuws een paar weken geleden, een eigen Radio 2 Feel Good musical, die heet Hallo Radio 2. Gaat over de beginjaren van de nationale radio. Dat zit ook vol Vlaamse hits uit de jaren 70. En dus Peter van der Veyre gaat een hoofdrol spelen. Gelukkig wordt hij bijgestaan door Chris van Tongelen en delen ze de hoofdrol. Volgend jaar is de première in maart en tickets kan je nu al bestellen. Om zeker te zijn, doe dat op halloradio2.be. Halloradio2.be. Het is ook de allereerste show die in het gloednieuwe Studio 100 Theater zal staan in Hofstade.

Eric Prydz heeft daar een dansversie van gemaakt, van deze Valerie van Steve Winwood. En er is nog nieuws over Steve, want de Steve zingt mee op het nieuwe album van de Rolling Stones dat pas is uitgekomen. Dus hoe speciaal is dat allemaal? Ook Paul McCartney speelt mee trouwens. Hier is Fantoom, Rimpels als je lacht.

fantoom en rimpels als je lacht. Zeg, staan de ramen al open? Misschien moet je boven en slaapkamers misschien toch even de ramen openzetten, dat het een beetje kan koelen. Hè? Wat een prachtige tropische dag vandaag, amai. En nu Johnny Hates Jazz.

Johnny Hates Jazz en I Don't Wanna Be A Hero. Een van onze muzikale helden is toch wel Billy Joel. En ja, er is niet zo goed nieuws, want hij had nog plannen om te concerteren. Echt een grote tour dit jaar, maar hij heeft die recent gecanceld omdat hij last heeft van zijn hersenen. Blijkbaar druk van een soort water, dus geen tumor. Een soort vocht dat zich ophoopt. En daardoor is heel de tour gecanceld. Dit is zijn River of Dreams, een van zijn grote hits.

Het goede doel. Nederlanders die een ode brengen aan ons Belgenlandje, omdat het hier toch nog niet zo slecht is. Nee. Daar groeien we altijd een beetje van als we dat horen. Maar ze waren toch niet zo trouw aan België, want ze hebben ooit een Engelstalige versie gemaakt van dat liedje. Toen hebben ze België vervangen door Luxemburg. Toch wel wat gemeen.

0: Volle gaas vooruit met Avril Lavigne in Radio 8290 Nieuws en Skater Boy. Omdat het zo zomers is, is een Ricky Martin altijd wel op zijn plaats. Hè? Wat dacht je van Living La Vida Loca?
1: Dirk Gijs.
2: Radio 2. Radio 2, 80, 90 en Nelly's.

Feestje bouwen op zaterdagavond hier bij Radio 2890 Nelies en Ricky Martin en Living La Vida Loca. Als je een plaat wil aanvragen, dat kan iedere zondagavond. Dus morgenavond is het weer zover. Dan hebben we een bijzonder programma. Dat heet Radio 2 morgen maandag. En dat mag een plaat zijn, maar liefst ook nog met een verhaal erbij. Als je iemand een plezier wil doen, jeugdvriend of vriendin, een partner of iemand onderweg of je buren. Enfin, het kan allemaal. Stuur jouw bericht naar morgenmaandag@radio2.be. Morgenmaandag@radio2.be. En luister morgenavond natuurlijk. 3 uur feel good radio. Tussen

Billy Ocean is een slimme, hè? Heeft voor de Amerikaanse markt er een versie van gemaakt. American Queen. Heeft ook Caribbean Queen gemaakt. En hij voor Europa natuurlijk heeft hij European Queen gemaakt. Ik ga je even terug meenemen in de tijd. Precies 40 jaar geleden op 19 juni 86 was dit de nummer 3 in de Radio 2 Top 30. Falco. Zalig nummer van Falco, Rock Me Amadeus, op nummer 3 in de Radio 2 Top 30 op 19 juni 86. En op 2 stond een heel oud nummer eigenlijk, maar dat werd door een reclame weer een hit. Sam Cooke, Wonderful World.

0: this would be.
1: Kijk oud, maar toch nog opnieuw een hit. Sam Cooke met Wonderful World. En het was voorjaar 86, 19 juni om precies te zijn. Nogal wieders dat de Eurovisie Songfestival winnares onze Sandra Kim op

is the one, Robbie Williams. Misschien ben jij nu al een beetje zenuwachtig aan het worden voor volgende week, want volgende week komt hij, staat hij in het Middenvijverpark in Antwerpen. She's the one. Radio 8290 Nilly's Time Flies When You're Having Fun. Het zit er weer op. Dankjewel voor het luisteren. Hier is nog Lady Gaga. Hello.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT

0: Het is 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Rode Duivel Jeremy Doku zal morgen niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku is namelijk ziek en zit daarom niet in de selectie. Tom Boudeweel in de VS, wat is er juist aan de hand?
1: Wel, Doku heeft al een tijdje last van ademhalingsstoornissen door een luchtwegeninfectie. Dat gaf de bondscoach al aan na de eerste match tegen Egypte. En in de aanloop naar die openingswedstrijd was Doku al eens gestopt op een training. Het is allemaal begonnen met een verkoudheid in België. Die is behandeld met lichte medicatie. Was beter, maar nu heeft hij een slechte nacht achter de rug. Het is allemaal weer wat slechter geworden. En dus heeft de bondscoach in samenspraak met de medische staf beslist om hem uit de selectie te laten. Wat zwaardere medicatie toe te dienen met antibiotica. En volop in te zetten op de derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is toch een domper hier bij de laatste training op het veld van LA Galaxy aan de vooravond van het belangrijke duel tegen Iran morgen.
0: Oké, dankjewel Tom. In Iran zijn 8 artiesten elk veroordeeld tot 74 zweepslagen omdat ze een concert op YouTube hadden uitgezonden. Een van de artiesten is de bekende zangeres Parastho Ahmadi. Het concert werd live uitgezonden in december 2024 en werd in totaal 3 miljoen keer bekeken. Ahmadi was te zien terwijl ze optrad zonder hoofddoek. Het ging om een steunbetuiging voor de massaprotesten in Iran na de dood van Mahsa Amini, een jonge vrouw die eerder werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct droeg. De Iraanse overheid heeft namelijk strenge regels uitgevaardigd over het dragen van een hoofddoek. Ahmadi was vanwege haar optreden al eens opgepakt, maar weer vrijgelaten na wereldwijde kritiek. Nu is ze samen met haar muzikanten daarvoor dus veroordeeld. In IJsland zijn opnieuw walvisjagers uitgevaren. Dat hebben lokale media en dierenrechtenactivisten bekendgemaakt. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisvangst nog is toegelaten. Maar de afgelopen 2 jaar werd er niet gejaagd. Actievoerders hebben de uitvaart van de walvisjagers nog proberen te beletten, maar dat is niet gelukt. De politie is tussen beiden gekomen. En dan nog even terugkeren naar het WK voetbal, want daar heeft Nederland zijn eerste overwinning behaald. De Nederlanders wonnen tegen Zweden met 5-1. Een verslag van Geert Heremans.
2: Al bij al een vlotte zege voor Oranje dat telkens in het begin van elke helft met 2 snelle doelpunten het verschil maakte. Eerst 2 keer Brian Brobbey en na de rust 2 keer Cody Gakpo. Zweden speelde wel goed mee, creëerde ook een handvol kansen, maar enkel Anthony Elanga kon de eer nog redden op aangeven van Isak. Het werd zelfs nog 5-1 in de toegevoegde tijd met een goal van Crescencio Somerville. Voorlopig springt Nederland met deze zege over Zweden naar de leiding in de groep en is het zo goed als zeker van kwalificatie voor de volgende ronde.
0: Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlandse team, was blij met de overwinning.
3: Ja, geweldige pot. Alles in, denk ik. Heel veel goede momenten. Ik denk na de eerste hydration break even wat minder. Maar 5 goals, goede goals. Op naar de volgende.
0: En op dit moment is ook Duitsland aan zijn tweede wedstrijd op dit WK begonnen. De Duitsers nemen het op tegen Ivoorkust. En dan nog het weer vanavond en vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw ook lokaal kans op onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax op VRT Max.
2: Hey,
3: Sunday mornings were your favorite.

0: Je luistert nog tot middernacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister

0: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De e-mail van BeAlert met een waarschuwing voor het onweer van gisteravond is bij heel wat mensen veel te laat aangekomen. Dat wordt bevestigd door het Nationaal Crisiscentrum. Burgers kunnen zich bij BeAlert registreren om zo'n waarschuwingen van de overheid te krijgen. Gisteren werden in totaal meer dan 1 miljoen berichten verstuurd met een waarschuwing voor het onweer. Maar net omdat er zoveel mails tegelijk werden verstuurd, beschouwden heel wat providers die als spam of phishing. En providers zijn dan wettelijk verplicht om daarop extra controles uit te voeren. Dat zou tot vertragingen hebben geleid, waardoor heel wat mensen pas uren na het onweer een waarschuwing kregen. Het Nationaal Crisiscentrum wil nu met de providers overleggen om dit in de toekomst te vermijden. Bij een aanval van het Russische leger op de stad Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 4 doden en 6 gewonden gevallen. Dat meldt de lokale overheid. Het aantal slachtoffers zou nog kunnen stijgen, omdat reddingswerkers vrezen dat er nog mensen vastzitten onder het puin van een verwoest gebouw. Eerder op de dag waren ook al zeker 9 mensen gewond geraakt bij een Russische aanval in de regio Dnipropetrovsk. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt intussen voor een nieuwe grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Rode Duivel Jeremy Doku zal morgen niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Hij moest eerder op dit WK ook al enkele trainingen staken om vanwege ademhalingsproblemen. En op dat EWK voetbal speelt Duitsland op dit moment zijn tweede wedstrijd tegen Ivoorkust. Glenn Martens, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
1: De Duitsers staan verrassend op achterstand na een doelpunt van Frank Kessier na een half uur voetballen. De Duitsers nogthans de betere ploeg. Ook een afgekeurd doelpunt dat voor mij betreft eigenlijk echt wel had mogen tellen. Het was na een hoekschop en dan werd er een overtreding begaan door Pavlovic op de doelman. Zo oordeelde de scheidsrechter. Daar was toch weinig van aan, zo leek het. En nadien vertrouwen getankt door de Ivorianen met dat doelpunt. En nadien ook niet echt meer in de problemen gekomen. Vooral omdat de Duitsers net iets te onzorgvuldig aan het voetballen zijn. Het zal dus beter moeten in de tweede helft als Duitsland niet wil verliezen en zeker als het nog wil winnen.
0: Oké, dankjewel Glenn. En op het WK heeft Nederland eerder op de avond ook zijn eerste overwinning behaald. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlandse team, was blij met die overwinning.
2: Ja, geweldige pot. Alles in, denk ik. Heel veel goede momenten. Ik denk na de eerste hydration break even wat minder. Maar 5 goals, goede goals. Op naar de volgende.
0: En dan nog het weer vanavond en vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw ook lokaal kans op onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: gratis dus. Hè? Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
1: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
2: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.

0: Go Yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Radio 2 in Antwerpen, live.

0: really do.
1: Je kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.

0: dit moment. Je hoort het na het nieuws. In de Radio 2 Top 30. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is vertrokken naar Zwitserland voor de vredesonderhandelingen met Iran. Eerder waren de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner daar al aangekomen. En ook een Iraanse delegatie is intussen al in Zwitserland. De VS en Iran ondertekenden eerder deze week een principesakkoord. De komende twee maanden zouden beide landen dan voortonderhandelen over een definitief vredesakkoord. In Frankrijk geldt vanaf middernacht de hoogste alarmfase vanwege de hoge temperaturen. Er wordt gewaarschuwd voor de aanhoudende hittegolf. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: Code rood, de hoogste alarmfase, geldt voor 35 departementen. Een brede strook land van grofweg Parijs tot aan Biarritz aan de zuidelijke Atlantische kust. Dat is ongeveer 1/3 van heel Frankrijk. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 40 graden of zelfs nog hoger. Code rood betekent dat departementen crisiscentra moeten inrichten. Die kunnen beslissen om sportieve of andere bijeenkomsten te verbieden. Burgemeesters moeten extra maatregelen nemen om de meest kwetsbare mensen in hun gemeenten, vooral ouderen, te beschermen. En de bevolking krijgt de oproep om, als het kan, vooral binnen te blijven. In de 35 departementen met code rood is het verboden om op de openbare weg alcoholische dranken te drinken. Want alcohol zorgt voor snellere uitdroging, wat gevaarlijk is bij extreem hoge temperaturen. Dat alcoholverbod is een opmerkelijk besluit, omdat in heel Frankrijk het jaarlijkse Fête de la Musique wordt georganiseerd. Met gratis concerten binnen en buiten waar miljoenen mensen op afkomen.
2: Het Israëlische leger heeft in Gaza een journalist van nieuwszender Al Jazeera gedood. Het gaat om een cameraman die om het leven kwam bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp. Daarbij zouden ook nog twee andere dodelijke slachtoffers gevallen zijn en verschillende gewonden. Het Israëlische leger heeft intussen al 12 journalisten van Al Jazeera gedood in de Gazastrook. In totaal werden meer dan 220 journalisten gedood bij het conflict. In de Gazastrook is trouwens ook nog altijd een zogenoemd staakt het vuren van kracht, maar dat wordt voortdurend geschonden. Zo zouden de voorbije maanden ruim 1000 Palestijnen zijn gedood bij Israëlische aanvallen. Rode Duivel Jeremy Doku zal niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal komende dag. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Collega Rode Duivel Thomas Meunier zei dat ze Doku zullen missen.
4: We kennen Jeremy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Het is gewoon een groep, het is niet alleen Jeremy of Jury of Romelu. We hebben veel spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
2: En op dat WK voetbal heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Glenn Martens, hoe kwam die overwinning tot stand?
5: Bijzonder moeizaam, want tot de toegevoegde tijd leek het hier op 1-1 te eindigen. En dat was al een opluchting voor de Duitsers, die wel goed begonnen. Een afgekeurd doelpunt en een achterstand via een goal van Kessier. Later werd het plots heel wat lastiger voor Duitsland. Ze vonden nauwelijks nog openingen, creëren nauwelijks nog kansen. Gaven zelfs heel wat weg in het begin van de tweede helft. Maar dan kwam Dennis Undaffer op en hij zette die scheve situatie eigenhandig recht met twee doelpunten. En zo solliciteert de ex-aanvaller van Union nadrukkelijk voor een basisplaats. Bezorgt die Duitsland 6-6 en een plek in de volgende ronde.
2: Glenn, dankjewel. En eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. De Nederlandse koning Willem-Alexander woonde die wedstrijd bij, samen met zijn echtgenote en een van zijn dochters. Willem-Alexander vond het een spannende wedstrijd.
6: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk is het, ja, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
2: En dan nog het weer. Vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw ook lokaal kans op een onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: dit moment. Je hoort het na het nieuws. In de Radio 2 Top 30. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Israël heeft opnieuw doelen aangevallen in het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn zeker 7 mensen omgekomen. Dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Eerder op de dag had Israël nog beloofd zijn aanvallen op het land te stoppen. De vijandelijkheden zetten ook de relatie tussen de VS en Iran verder onder druk. Want een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde in de deal die Iran en de VS hebben gesloten. Omdat Israël toch aanvallen blijft uitvoeren, heeft Iran de straat van Hormuz opnieuw gesloten voor de scheepvaart. De nieuwe spanningen zetten ook de geplande gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten onder druk. Hoe dan ook is toch de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance vertrokken naar Zwitserland voor de vredesonderhandelingen met Iran. Eerder waren de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner daar al aangekomen. Ook een Iraanse delegatie is intussen in Zwitserland. Na het principesakkoord dat de VS en Iran eerder deze week ondertekende, willen beide landen de komende 2 maanden voortonderhandelen over een definitief vredesakkoord. In Marken bij Kortrijk is de voorbije namiddag een man doodgevonden op straat. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. De straat werd een tijdje afgesloten. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In eerste instantie zijn een wetsdokter en het gerechtelijk labo aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. Op het WK voetbal heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Het verslag krijgt u van Glenn Martens.
3: Duitsland leek tegen Ivoorkust op puntenverlies af te stevenen, maar dat was buiten Dennis Undaf gerekend. De ex-aanvaller van Union zette een 0-1 achterstand in de tweede helft eigenhandig recht met 2 doelpunten, waarvan het laatste in de toegevoegde tijd. Een opluchting voor Duitsland dat nog wel goed begon, maar na een twijfelachtige afgekeurde goal van Pavlovic en de 0-1 van Kessier nauwelijks nog aan kansen raakte. Pas in het slot en na de invalbeurt van Undaf kwam Duitsland opnieuw opzetten. Goed voor 2 doelpunten, 6-6 en een plek in de volgende ronde.
2: Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. Over een uurtje start de match tussen Ecuador en Saoedi-Arabië. En Rode Duivel Jeremy Doku zal vanavond niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Die infectie lag al een tijdje te sluimeren, weet Sporza-collega Tess Elst.
4: Hij had er last van in België. Dat was een lichte verkoudheid. Hij kreeg dan medicatie. Dat leek voorbij te zijn in de match tegen Egypte. Kon hij echt wel spelen, benadrukt de manarts. Maar hij is dus hervallen en de dokters hebben hem nu dan antibiotica voorgeschreven. Hij is wel in LA, maar hij ligt op zijn hotelkamer. Hij is daar aan het recupereren. Dus hij is zeker niet inzetbaar tegen Iran. Daarvoor is hij echt wel te ziek. Maar Manhart maakte zich meteen ook sterk dat er genoeg opties zijn om hem te gaan vervangen tegen Iran. En voor de derde wedstrijd, dat moeten ze dan nog bekijken of hij tegen dan genoeg hersteld zal zijn.
2: Het weer, er trekt nog een onweer over ons land. Het blijft vannacht wel minstens 17 graden. Morgen is het lang zonnig en warm, kan tot 32 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maximaal tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Antwerpen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Een heel goede nacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Marke bij Kortrijk is gisteren namiddag een man doodgevonden op straat. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. De straat werd een tijdje afgesloten. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In eerste instantie zijn een wetsdokter en het gerechtelijk labo aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. Die huiszoeking gebeurde maandag in een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning 20 kilo cannabis, enkele duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat de echtheid van het schilderij is vastgesteld.